0: Stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: TrueLease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Hey!
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Hey, Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Muziek was dat van Tommaso Albinoni. Het derde deel, het Allegro uit zijn hobo-concert in G-klein, opus 9. En je hoorde hoboist Pierlo samen met I Solisti Venezi onder leiding van Claudio Simone.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goede morgen. Het is bijna 9 minuten over 8 op deze zondag 10 mei. Welkom bij Thuis op Zondag tot 12 uur op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Monique Sleijderink presenteert de tweede helft van dit programma. En dat is van 10 tot 12 uur. En tot die tijd ben ik je gast hier. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt met een noordoostenwind ook een fractie frisser dan gisteren. In de Kop van Overijssel een graad of 16, terwijl in het zuidoosten van de provincie het 18 graden wordt. De noordoostenwind die neemt toe tot matig en wordt sterk vlagerig. Straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Gert Voerman. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. In dit uur de vaste onderdelen, zoals de inspiratiecolumn, het regionale bulletin om 8:30, het weerpraatje en muziek van onder andere Puccini, Offenbach en Strauss. Tot 10:00 zijn technicus Erik Punt en ik bij je in.
1: Thuis op zondag.
0: Voor de vijfde zondag na Pasen, de laatste voor Hemelvaart, ook wel zondag Rogate of Bidzondag genoemd, componeerde Johann Sebastian Bach in 1724 de kantate Wahrlich, Wahrlich, ich sage euch, BWV 86. Het is een zogeheten solo-kantate voor vier solisten. De vier stemmen klinken alleen samen in het slotkoraal. We gaan luisteren naar de alt-aria Ich will doch Rosen brechen. En daarin strooit de viool virtuose figuraties rond. Zo extreem dat wel een directe relatie met de tekst moet bestaan. Het plukken van rozen en het prikken van de doornen. Maar wat Bach er precies mee bedoelt, dat is niet helemaal eenduidig. Je hoort de alt-tenor, ja, het is eigenlijk de countertenor moet ik zeggen, voor de altstem Robin Blaze, samen met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Shunsuke Sato, de aria Ich will doch Rosen brechen uit kantate BWV 86.

0: Countertenor Robin Blaze zong de alt-aria Ich will doch Rosen brechen uit kantaten Wahrlich, ich sage euch, BBV 86 van Johann Sebastian Bach. En de begeleiding was van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van violist Shunsuke Sato. Het is bijna 17 minuten over 8. De inspiratiekolom van vandaag die wordt verzorgd door Leo-Jan van Dalen. Hij is voorganger van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle.
1: Goedemorgen. Ken je de brief van Paulus aan de Romeinen? Het is de langste brief in het Nieuwe Testament. En ik wil graag vanmorgen een stukje lezen uit die brief, omdat het bijna Hemelvaartsdag is. Een paar dagen nog, aanstaande donderdag, en we vieren Hemelvaart. De reden dat ik hiervoor kies, is dat Hemelvaart een soort ondergeschoven kindje is. Bij christelijke feesten denken we aan Kerst en aan Pasen, misschien ook nog wat aan Pinksteren, maar Hemelvaart, nou, dat wordt meer geassocieerd met douwtrappen bijvoorbeeld. Of een lekker lang vakantieweekend weg. Leuke dingen doen. Toch is Hemelvaart een christelijke feestdag. En dat heeft een reden. Daarom een stukje uit Romeinen 8. Ik lees Romeinen 8 vanaf vers 31, waar Paulus aan de gemeente in Rome het volgende schrijft. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Als Paulus deze dingen schrijft aan de christenen in Rome, is keizer Nero aan de macht. Het was een vrede man. Ook een vrede keizer. Hij vervolgde de eerste christenen. We hebben buiten Bijbelse bronnen die vertellen welke verschrikkelijke martelingen die eerste christenen moesten ondergaan onder keizer Nero. Paulus schreef deze brief dus aan christenen die vervolgd werden. En hij wil hen bemoedigen en natuurlijk ook nieuwe dingen leren. In Romeinen 8 zegt hij, weet je, niets kan ons scheiden van Jezus Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En waarom niet? Omdat Jezus Christus voor ons gestorven is. En ook voor ons uit de dood is opgestaan. En ook nog aan de rechterhand van God is. En voor ons bidt en pleit. Kijk, daar gaat het over bij Hemelvaart. Als donderdag Hemelvaart gevierd wordt, wat vieren we dan? Nou, drie dingen. Dat Jezus in de eerste plaats bij de Vader is om voor ons te bidden en te pleiten. Hij is de gekruisigde, de opgestane en de verhoogde Heer. Hij is bij de troon van de Vader om voor jou en mij te bidden en te pleiten. Je zou in de tweede plaats ook kunnen zeggen, hij heeft een troon en een kroon gekregen. Jezus is verhoogd tot de allerhoogste majesteit, de troon van God. Een derde aspect is ook nog dit. Hij is als het hoofd en wij zijn als het lichaam. En omdat het hoofd van het lichaam al in de hemel is, weten we dat de rest van het lichaam, de gemeente van Jezus, eens zal volgen. In hem, het hoofd, hebben wij de zekerheid dat wij als gemeente, als lichaam, hem mogen volgen. Hemelvaart. Het is een prachtig feest. Het heeft een diepe betekenis. Hij bidt en pleit voor ons. En daarom sluit Paulus dit hoofdstuk af door in hoofdstuk 8 vers 38 te zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, Engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons heeft bewezen in Christus Jezus, onze Heer. Ik wens je een hele fijne zondag en straks ook een gezegende Hemelvaartsdag.
2: Thuis op zondag.

Muziek was dat van een vrij onbekende componiste in dit geval, Mel Bonis. Een veelzijdige componiste in het Parijs rond 1900. Zij leerde zichzelf piano spelen en later studeerde ze aan het conservatorium met onder meer Claude Debussy. Ze was heel terughoudend in zelfpromotie en had natuurlijk ook te maken met de beperkingen die vrouwelijke componisten in der tijd, en daar praten we over Parijs rond 1900, ondervonden. En na de Eerste Wereldoorlog raakte haar muziek grotendeels uit beeld. Goed, we gaan verder met muziek van Puccini. Zijn opera Madame Butterfly uit 1904. Daaraan heeft Giacomo Puccini maar liefst 3 jaar gedaan vanwege een auto-ongeluk dat hem een jaar lang aan zijn bed gekluisterd hield. Madame Butterfly berust op een waar gebeurd verhaal. De Japanse Chocho-san, Madame Butterfly, trouwt met een jonge Amerikaanse legerofficier tijdens dienstverlof in Nagasaki. Hij verlaat haar daarna terwijl ze zwanger is. En de aria die wij gaan draaien heet Koro a Bocca Chiusa. En dat betekent letterlijk het koor met de gesloten mond. Het zogenoemde Zoomkoor, gezongen achter het toneel, begeleidt de waken van Madame Butterfly onder de sterrenhemel terwijl ze op zijn terugkeer wacht.

Het Zoomkoor was dat uit de opera Madame Butterfly van Giacomo Puccini. En je hoorde het koor en orkest van het Opera Theater van Rome onder leiding van Sir John Barbirolli. Het is een half minuut over 8:30, tijd voor het regionale bulletin. De bouw van 32 sociale huurappartementen aan het burgemeester de Beaufortplein in Markelo kan worden hervat. Sinds vorig jaar augustus lag de nieuwbouw stil. De Raad van State zette toen een streep door de vergunning, omdat de gemeente Hof van Twente mogelijk fouten had gemaakt in de parkeerberekening rondom het appartementencomplex. Vooral het ontbreken van eigen parkeerplaatsen zorgde voor veel discussie. De werkzaamheden worden binnenkort weer ingepland en hervat. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de Reriklanden en de Komschotlanden in Enschede zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Door de botsing raakten beide voertuigen flink beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Twee slachtoffers zijn door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg tijdelijk af voor hulpverlening en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En bij het politiebureau in Nijverdal waren gisteren meer dan 30 verschillende hulpdiensten en instanties aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met hun werk. Op het terrein stonden ruim 70 voertuigen opgesteld, waaronder politieauto's, brandweerwagens, ambulances, bergingsvoertuigen en andere hulpverleningsvoertuigen. En ook waren er verschillende demonstraties te zien. Hulpverleners stonden de hele middag klaar om uitleg te geven over hun dagelijkse werkzaamheden en vragen van bezoekers te beantwoorden. Op onze site en in de app een verhaal met video hierover. En sinds zijn winst bij The Voice of Holland staat het leven van Ruben Hillen uit Hengelo plotseling in een hogere versnelling. Een eigen single, een platencontract en binnenkort optredens in een uitverkocht Gelre Dome. De Overijsselse winnaar van The Voice of Holland zit midden in een muzikale achtbaan die voorlopig nog niet stopt. Op RTVO's vertelde Ruben gisteren dat hij vooral uitkijkt naar een optreden in het Gelre Dome, in het voorprogramma van zijn coaches Suzanne en Freek. Naast een trofee leverde zijn winst hem ook een platencontract op en een overvolle agenda. Dit en meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app.

0: pianomuziek van de Litouwse componist Leopold Godowsky. Hij schreef de Java-suite na een lange reis door Azië, waar hij gegrepen werd door de ritmes en de klankkleuren van de Javaanse gamelan. En dit was het deeltje De Tuinen van Buitenzorg uit die Java-suite dus. Moet ik nog even bijvermelden dat de pianist, dat was Marc-André Hamelin. Nou, je hoorde het pingeltje, dat betekent dat wij gaan praten over het weer. En dat doen we met onze weerman Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, ja, het was eigenlijk best wel aangenaam weer, moet ik zeggen. Het was wat frisjes, maar zonnetje, het was een mooie blauwe lucht.
1: Ja, en dat geldt voor de hele provincie. Het is vrij helder. Je ziet wel wat die hoge bewolking. Inderdaad ook wel fris hoor. Kijk je naar het KNMI-station Twente. Die had als minimum 2,9. Maar vlak boven de grond toch nog even grondvorst. Min 0,5. Dus het is best wel een frisse nacht. Maar die temperaturen actueel een paar minuten geleden tussen de 8 en 10 graden. De provincie KNMI-station Twente zit nu alweer op 8,8 om een voorbeeld te noemen. En vandaag krijgen we het spel weer met opklaringen en ook stapelwolken. Dat zag je gisteren ook gebeuren. Ik denk dat op de meeste plaatsen stapelwolken net wat minder zijn dan gisteren. Want vooral in de kop van de provincie was het gisteren toch even een tijdje bewolkt. Dat zal vandaag denk ik niet gebeuren. Er zijn dus wel stapelwolken, dus ook zon. En die temperatuur loopt weer op. Zo'n 16 graden in de regio Steenwijk, 17, 18 graden zuidoosten. Dus iets frisser dan gisteren. En dan komt dat die wind geleidelijk de noordhoek op zoekt. Dan komt een noord-noordoostenwind te staan. Die wordt in de loop van de dag matig. En die komt over die koudere Noordzee. En dat betekent dus dat vooral in de middag, en vooral later in de middag, die temperatuur duidelijk wat begint te dalen. Wordt wat frisser aan. En dan blijft het wel droog. En dan vanavond, vannacht is het wisselend bewolkt. Temperatuur is op 4, 5 graden. Over het algemeen het zuidoosten van de provincie net nog wat zachter. 6 tot 7 graden. Daar kan een spatje regen in het zuidoosten vallen. En kijk je naar morgen, ja, dan wordt het duidelijk een stuk kouder. Het is half tot zwaar bewolkt. Tweede helft ochtend, begin van de middag, passeert er een koufront. Plaatselijk wat regen of een bui. Koude lucht zit erachter. Morgen maximaal van slechts 11 tot 12 graden. Normaal zitten we rond de 17 graden. En vooral morgenavond komt er ook nog een vrij krachtige wind te staan. Vooral in het kop van de provincie met kans op windvlagen. Dus morgen wat guurder en vooral een stuk frisser.
0: Ja, en zit er ook nog regen in de lucht dan, Gert?
1: Ja, morgen aan het eind van de ochtend, de eerste helft van de middag, komt dat koufront door. Dan kan er plaatselijk wel lichte regen op zitten. Dan wordt het een tijdje droog, maar in de namiddag en avond een aantal buien. Vooral in het noordwesten van de provincie. Ik denk dat het zuidoosten een stukje minder is. Maar vooral het noordwesten is het tot nu toe nog steeds keurig droog gebleven. En dan is het dinsdag op de meeste plaatsen weer droog. Wolken, af en toe wat zon, temperatuur 12, 13 graden. Maar woensdag en donderdag komt er sinds lange tijd een echte depressie op de Noordzee te liggen. Dat betekent beduidend meer buien. Zeker op de donderdag, maar ik denk ook al op de woensdag. Temperatuur zo ergens tussen de 12 en 14 graden. En af en toe een stevige wind uit de westelijke richting. Dus denk als we de boekhouding eind volgende week gaan opmaken, of eind deze week moet ik dan eigenlijk zeggen, dat op diverse plekken ook in het westen eindelijk wat regen is gevallen.
0: Ja, dan op zich, de natuur kan het wel gebruiken, toch?
1: Natuur kan het zeker gebruiken. En dat past ook een beetje bij de tijd. Hè? Want morgen is in de IJsheilige, 11 tot 15 mei. En dat is van oudsher toch in de volksweerkunde een koudere periode.
0: Okay.
1: En dat lijkt erop dat we er precies bij aansluiten.
0: Donderdag is het natuurlijk hemelvaart. Heel veel mensen hebben vrij. Er zijn ook veel jongeren die gaan dauwtrappen. Een beetje regen waarschijnlijk.
1: Ja, wat buiig denk ik. Echt dat open weertype met die typische Hollandse stapelwolken. Dan vallen die buien. De ene plek wat meer, de andere plek wat minder. Er kan misschien ook elke keer hagel tussen zitten. En die temperaturen zoals zo'n 13 tot 14 graden. Dus echt wel wat aan de gure kant. Misschien is dat de juiste term.
0: Ja. Gert, mag ik je danken. En fijne dag verder.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Thuis op zondag.

Ja, muziek van Johann Strauss, de Angelica Polka opus in 123. En het werd gespeeld door de Wiener Philharmonica onder leiding van Frans Welser Möst. De ster van de Franse componist Georges Bizet is pas na zijn dood gaan reizen. Zijn leven lang vocht hij voor erkenning als operacomponist. En voor het toneelstuk La Arlésienne, het meisje van Arlais, componeerde hij maar liefst 30 melodieën. Later werden deze stukken geselecteerd en bleven er uiteindelijk 2 suites over. En de tweede suite, de meest uitgevoerde, zit heel veel vol met melodieën, exotische melodieën, zoals we die later aantreffen in de opera Kraker Carmen. En we gaan even luisteren naar een voorbeeld. De pastorale uit de tweede suite van Georges Bizet. En je hoort het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz.

De London Festival Orchestra speelde de pastorale uit de suite nummer 2, Le Arlésienne van Georges Bizet. Wij gaan verder met de muziek van Jacques Offenbach. Hij componeerde bijna 100 operettes en 1 opera, Le Comte de Hoffmann, oftewel Hoffmanns Erzählungen. 3 verhalen van de schrijver E.T.A. Hoffmann waren de inspiratiebron voor deze opera. En een geliefd deel is de Barcarolle. En je hoort een uitvoering door de Radio Symfonie Orkester uit Stuttgart onder leiding van Sir Neville Mariner.

De Barcarolle was dat uit Hoffmanns Erzählungen van Jacques Offenbach. Gespeeld door het Radio Symfonieorkest uit Stuttgart. We besluiten dit uurtje, dit eerste uur van Thuis op Zondag, met Over the Rainbow uit The Wizard of Oz. Gezongen door Judy Garland.

Ja, compleet met fluitende vogeltjes was dat. Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow uit The Wizard of Oz. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. Verder onze natuurrubriek. En we gaan bellen in het kader van de Vinylweek met een luisteraar die zijn lijstje, want het is een man in dit geval, zijn lijstje of voor die week heeft ingestuurd. Verder natuurlijk ook heel veel muziek van Diana Ross, Leon Moorman, Chef Special en Alison Moyet. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9:00 en de reclame.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Diana Ross en de Supremes waren dat met You Can't Hurry Love.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: En dat plaatje past natuurlijk helemaal goed in de Vinylweek. Want dat is het tot en met komende vrijdag, de Vinylweek op Radio Oost. Een hele goede morgen, waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op Zondag. Na 9:30 heb ik muzikale uitgangstips voor je. En we gaan bellen met een luisteraar die zijn lijstje heeft ingeleverd voor de Vinylweek. Verder heb ik onze natuurrubriek. We hebben uiteraard veel muziek. Zoals Sheryl Crow, Andrew Gold, Seth Special en Hina Guilty van Teddy Swims. Tot 12:00 is dit.
1: Thuis op

0: Guilty was dat van Teddy Swims. De Aziatische hoornaar zorgt op steeds meer plekken in de provincie voor overlast. Deze wesp vormt een grote bedreiging voor de honingbijen en andere insecten, omdat de hoornaar hier nauwelijks natuurlijke vijanden heeft. En daardoor kan de soort zich ongehinderd verspreiden. De bestrijding richt zich vooral op het vangen van koninginnen, waarvoor geen nieuwe nesten en kolonies kunnen ontstaan. In Enschede bijvoorbeeld zijn vrijwilligers in de weer met speciale vallen om zoveel mogelijk koninginnen te vangen. Verslaggever Sophie Bestman nam een kijkje in Enschede en sprak er met Leontine Uithof. Zij is coördinator vrijwilligers bij de provincie Overijssel, en met Iris Borghuis, die zich vrijwillig inzet bij de bestrijding van de hoornaar.
1: We komen net bij de proefopstelling aan en we zien dat er een Aziatische hoornaar in zit. Dus deze val werkt.
2: Natuurlijk.
1: De proefopstellingen die staan eigenlijk op plekken waar vorig jaar laat in het seizoen, om en nabij oktober, nesten zijn gevonden, waar dus koninginnen zijn uitgevlogen.
3: Die proefopstellingen hebben een belangrijk doel.
4: Ja, we willen eigenlijk uitvinden welke val het meest selectief is, dus welke val het meeste Aziatische hoornaars vangt, maar het minste andere insecten. En we proberen natuurlijk ook met die selectieve vallen zoveel mogelijk koninginnen te vangen. Want elke koningin die gevangen is, maakt geen nieuw nest.
5: Oma.
1: Nou. Ik heb vriesspray op de Aziatische hoornaar koningin gedaan. Daarmee sterft ze een snelle dood.
3: De afgelopen jaren is de Aziatische hoornaar sterk in opmars in Nederland. Zo zijn in Enschede vorig jaar 25 nesten opgespoord en verwijderd. De Aziatische hoornaar vormt een gevaar voor de biodiversiteit in ons land.
1: Elk nest dat eet zo'n 90.000 insecten in een seizoen. En dat komt eigenlijk neer op zo'n 11 tot 12 kilogram aan insecten. Nou ja, als je dat dan uitrekent in een buurtje zoals dit, ja, dan is dat gewoon echt heel veel. Eén zo'n nest niet bestreden wordt, dan kan het volgend jaar leiden tot 4 tot 7 nesten. Dus wat ik net zei, met één nest dat eet 90.000 insecten, dan is het volgend jaar 4 tot 7 keer 90.000 insecten. Dus als wij er nu niks aan doen, dan helpen we die insecten niet.
3: Meerdere provincies zijn gestopt met het actief verwijderen van de nesten, omdat de groei te hard toeneemt. In Overijssel is de bestrijding nog wel in volle gang. En dat werpt tot nu toe goed zijn vruchten af.
4: Ja, in Overijssel hebben we vorig jaar met heel veel vrijwilligers nesten gezocht. Koninginnen gevangen in het voorjaar. En daardoor is de vermenigvuldigingsfactor 1,3, 1,6. In andere provincies was de vermenigvuldigingsfactor van deze nesten 4 tot 7. Dus veel hoger. Ja, wij denken dat het komt in Overijssel omdat zoveel vrijwilligers zich hebben ingezet en de provincie dat beleid ook ondersteunt.
3: Dat blijft de provincie sowieso ook dit jaar nog doen en mogelijk volgend jaar ook. Volgens de vrijwilligers is dat dan ook van groot belang.
4: Er staan 1400 soorten op het menu van de Aziatische hoornaar. Ook zweefvliegen, gewone vliegen, sociale wespen. Ik denk als je de getallen hoort hoeveel ze eten, dan is het een kwestie van rekenen om te bedenken dat dit toch wel een hele grote invloed gaat hebben op de toch al heel matige insectenstand in Nederland.
2: Thuis op zondag.

0: That Old Devil Called Love was dat van Alison Moyet. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Leon Moorman. De koning van de deep pop uit Zwolle. Plattelaans gevoel, zo heette dat. En dit is If Not Now, Then When, Chef Special.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

Sheryl Crow uit de jaren 90. All I Wanna Do was dat. Ik heb, beste luisteraars, eventjes een kleine reminder. Het is vandaag moederdag, hè? Denk wel aan de moeders in huis vandaag. Verrassen met een ontbijtje op bed, of een bloemetje, of een leuk cadeautje. Goed, het eerste blokje muzikale uitgangstips heb ik voor je. In de voorstelling Voermans en ik kun je vanaf 2 uur in Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle teksten van Pauline Pisa, gedragen door haar eigen stem, afgewisseld horen met muziek van het Respiro Quintet. Verlangen, onvermogen en de voortdurende spanning tussen aantrekken en afstoten komen tot leven in deze intieme voorstelling. Geen romantische sprookjes, maar liefde in haar rauwe, ongemakkelijke werkelijkheid. 2 uur dus, Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle. En het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg brengt met sopraan Elisabeth Hetherington vanaf 2:30 in het Muziekcentrum in Enschede een ode aan de vergeten componiste Marianne Martinez. Met haar expressieve zangstem, virtuose klaversimpelspel en vurige composities fascineerde zij het publiek. En later als docent richtte ze een zangschool voor meisjes op. Na haar dood raakte haar naam langzaam in de vergetelheid. En dan praten we ook over een leven in de 18e eeuw, waarin het sowieso lastig was voor vrouwen om door te breken als componiste. 2:30 dus in het Muziekcentrum in Enschede. In de verkeerde weg voert het Ragazze Quartet vanaf 11:00 straks in Schouwburg Odeen om Zwolle 3 hoogtepunten uit de 20e-eeuwse strijkkwartetliteratuur uit. Allemaal afkomstig uit de Sovjet-Unie. Zoals het indringende pianoquintet van Shostakovich. En dit werk wordt gecombineerd met het vurige tweede strijkkwartet van Prokofjev en het schurende tweede strijkkwartet van Gubaidulina. Thema van dit koffie- en klassiekconcert is: hoe verhoud je je als kunstenaar tot een dictatoriaal regime? 11:00 dus in de Schouwburg Odeon in Zwolle. En de laatste van dit blokje ook in Zwolle. In Cultuurhuis Domusica in Zwolle kun je maandagavond naar een concert door accordeonist Archie Churchill Moss en de

0: kinderen, maar de aanvraagster in dit geval is... Welke dochter heb je gevonden?
1: Angelique.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Angelique heeft dat aangevraagd en die zegt... Ja, mijn moeder vindt het zo normaal om anderen te verrassen. En dat is eigenlijk echt niet normaal. En nu gaan we haar eens verrassen. Nou...
1: Heel leuk.
0: Super fijn, denk ik. Hè? Ja. Vandaag wordt er niet bezorgd, dus je moet er nog even op wachten. Maar komende week krijg jij een hele mooie bos bloemen.
1: Is goed.
0: Ja, en wij hopen, jouw dochters, maar wij met z'n allen hopen, Joke, dat jij nog heel lang mag leven en nog heel veel warmte en liefde aan andere mensen mag geven. Maar ook aan jezelf, hè?
1: Ja, zal ik doen.
0: Moet je wel doen. Ja? Hey, dankjewel, Joke. Dag.

Ja, Rondé, hard to say goodbye. Ja, moederdag, hè. We gaan gewoon door. We hebben nog een derde bos bloemen weg te geven. En een heel mooi, mooi verhaal hierbij. Ik kreeg namelijk een mail doorgestuurd van iemand die zegt... ik heb misschien wel, heel bescheiden, een leuke tip voor een mooi nummer ook voor moederdag. En misschien ook wel om een bos bloemen weg te geven. Met een gitarist vorm ik sinds enige tijd een duo. En onlangs hebben wij een eigen nummer, een bijzonder nummer uitgebracht. Mama. We wilden dat als ode aan de moeders, aan moederdag. Maar het werd eigenlijk nog veel bijzonderder. Want, het duo bestaat dan uit Fabi Kwakkelaar en de gitarist Ruud. En nou wil het geval dat op het moment dat ze dat nummer hebben opgenomen, vlak na de opnames, Ruuds moeder ziek is geworden. En maandag 13 april is Ruuds moeder overleden. Het nummer is dan ook op de uitvaart gedraaid. Wat natuurlijk al heel bijzonder is. Omdat Ruud zelf op gitaar speelt in dat nummer. Het is een soort laatste eer aan Ruuds moeder geworden, zeg maar. En wij wilden dit nummer dan promoten voor moederdag. Maar je snapt dat voor ons de lading van dit nummer nog veel bijzonderer, veel intenser is geworden. Zou het misschien mogelijk zijn dat jullie dit nummer kunnen draaien? Voor iedereen, maar vooral natuurlijk voor Ruuds moeder. Dankjewel, Ruud. En Fabi staat hier. We gaan het nummer draaien. En de bosbloemen komt ook jullie kant op. Als er misschien wel een klein beetje troost. Ook voor dat overlijden dat nog zo vers is. De band heet, het duo althans, Honeysuckle Rose. We gaan luisteren naar Mama.

0: plaat van Poorthuis.
1: Vandaag is het zondag 10 mei en natuurlijk weet iedereen dat het moederdag is. Uiteraard heb ik daar een liedje bij gezocht. Het mooie Mother, How Are You Today? Een grote hit voor een van de meest succesvolle duo's in Nederland, Maywood. Een prachtige carrière met veel hits, maar volgens mij hebben ze lange ruzie gemaakt en samen gezongen. Maar wat blijft is deze mooie ode aan alle moeders in Overijssel, Maywood.

0: Play It Cool, Münchener Freiheit heet ze volgens mij. Hè? Münchener Freiheit, dacht ik toch. Vrijheid staat hier. Welkom zeg ik tegen Michael.
1: Ja, ik zeg een hele bijzonder goedemorgen.
0: Toppetje, fijn. Je stond altijd op mijn lijst. Was al bij collega's van mij geweest, maar nog niet bij mij.
1: Nee, zeker niet. Maar eens maar de eerste keer wezen. Maar we zijn er hoor.
0: We zijn er, ja. Voor wie Michael niet kent, je mag jezelf ook voorstellen. Je bent geboren toch in Enschede?
1: Ja, zeker weten.
0: Woont nu in Wierden?
1: Ja, ik woon in Wierden bij mijn vriendin alweer 3 jaar, zeg maar. En kom officieel uit Enschede. En de mensen kennen mij natuurlijk allemaal uit de muziek. Hè? Als zanger Michael natuurlijk.
0: En dat is ook jouw echte naam, hè? Jouw voornaam.
1: Ja. Je vroeg net, Michael, is dat wel je echte naam?
0: Ja, heel veel mensen, zoals echt een artiestennaam.
1: Klopt, inderdaad. Heel veel mensen vragen van, hey, is dat een artiestennaam? En is het een merk? Het is trouwens ook nog een motormerk. Cross Motors,
0: maar
1: inderdaad.
0: Dan kom je niet mee in de problemen.
1: Nee, daar kom ik niet mee in de problemen. Ook wel weer heel leuk natuurlijk. Maar het is echt mijn echte naam. Dus hebben mijn moeder goed bedacht.
0: Ja,
1: moet ik
0: mooi.
1: Zeggen.
0: Ja, dus, precies. Lekker je eigen naam pakken als artiestennaam. Tim, ga straks het volgende uur gaan we een beetje uitgebreid met je praten. Ga je voor ons zingen ook lekker live. En we moeten jou in de hoek van de volksmuziek. Tino Martin, Wolter Kroes, het hele grote brede Nederlandstalig publiek.
1: Ja, absoluut. Thomas Berger natuurlijk.
0: Uiteraard hier uit de streek.
1: Dat zijn wel voorbeelden natuurlijk. Maar goed, het gaat hartstikke lekker. En zelfs in België al. Dus,
0: in België?
1: Ja. Het gaat al de grens over.
0: Maar is dat dan ook heel erg bewust gepland van jou? Hoe ontstaat dan zoiets?
1: Ja, nee, wij sturen gewoon via de platenlabel Hit It Music, waar ik bij zit. Die stuurt gewoon de liedjes toe. En ik zelf werk heel hard met mijn producer Jeroen Derkser aan mijn carrière. En op een gegeven moment pikken ze daar ook de liedjes op. En het komt gewoon allemaal...
0: Het is een stukje verder rijden, Michael, maar voor de rest...
1: Dat is het zeker, 3 uur ongeveer.
0: Je bent het gewend, je kwam vanmorgen uit Rotterdam, weet ik. Straks meer daarover had je gisteren een optreden, inderdaad. Had je gisteren op. Het is wat. Ja, je moet er wat voor doen, jongen.
1: Ja,
0: als je
1: zeker,
0: verder nog wilt stijgen naar het firmament. Straks meer over zanger Michael. Blijf lekker bij ons, want ook het volgende uur hebben we heel veel lekkere muziek en leuke onderdelen. De quiz niet te vergeten. Wij gaan eruit met Cool and the Gang. Tot zo.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. Die opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
13: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Never Say Goodbye. Dat hoeft ook helemaal niet. Gloria Gaynor.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ach, wat vliegt de tijd. Welkom bij dit laatste uurtje alweer van deze Thuis op zondag. Tot 12 uur nog lekkere muziek. De quiz Wet I Dat. En we hebben natuurlijk onze live artiest Oet Erske. Michael, tegenwoordig woon achter in Wierden. Die lekker voor ons gaat optreden. Hard aan de weg timmer te krijgen. Er zijn al wat berichtjes van mensen die zeggen: kende jij Michael nog niet? Nee, ik had nog niet kennis gemaakt met Michael. Maar die hem dus al wel kennen, Michael. Dat zijn jouw fans. Hartstikke top. Leuk om te horen. Die zitten er klaar voor zijn optreden. En ik heb er ook heel erg veel zin in. Dus wat mij betreft, blijf lekker luisteren. Sowieso tot 12 uur. Ach ja, we zijn er gewoon de hele dag, dat weet je wel. Onze technicus is er ook klaar voor. En die gaat een heerlijk nummer voor ons instarten nu. Kom maar op. Dit is Thuis op zondag.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, we krijgen appjes binnen natuurlijk. Ik snap het ook wel. Aanvragen nog voor plaatjes voor Moederdag. We kunnen niet alles honoreren. Maar hier komt er eentje binnen van Bert-Jan uit de Losser. Bert-Jan, jij schrijft... ja, mijn moeder is pas overleden. Kun je daar iets voor draaien? Nou, Bert-Jan, dat gaan we zeker doen. Hopelijk verzacht het wat en kun je even wegmijmeren. Jij wilt heel graag Marco Borsato met De Bestemming. Voor jouw moeder, voor alle andere moeders die misschien wel onlangs overleden zijn, of iedereen die een hele fijne, mooie herinnering heeft aan zijn of haar moeder.

0: En ik vind het een heerlijk nummer. Ik ken ook wel mensen die zeggen, nou, voor mij wat te veel van te groeien. Michael, wat vind jij van zo'n nummer, dit nummer?
1: Ja, dat is fantastisch. En het is ook mooi dat hij er weer is, hè? Ja, maar hij treedt nog niet op. Maar ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren als hij weer op het podium staat, denk
0: die
1: ik.
0: Die gaat zeker weer optreden.
1: Begint weer te kriebelen, hè?
0: Dat geloof ik ook. Nou ja, en laat we eerlijk zijn. Wij verlangen toch met z'n allen ook wel weer naar hem en naar nieuwe nummers misschien.
1: Absoluut.
0: Wel.
1: Nee, ja. dat ongetwijfeld. Maar ja, weet je, er was iets van een special op tv ook met hem, zeg maar. Mm-hmm. En dat merk je toch wel weer dat hij dat het toch langzaam weer begint te kriebelen. En,
0: ik kan me dat voorstellen. En jij helemaal, denk ik, als rasartiest. Want het zat er van jongs af aan al in bij jou, hè?
1: Ja, het zat al vroeg in, 2010, hè, begon het allemaal. Dus,
0: toen deed je mee aan een talentenjacht.
1: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Waar was dat?
1: Dat was in Oude Pekelaar, in het Hoge Noorden. Ik ben ooit ontdekt door het duo Lucas en Gea.
0: Oh, wie kent ze niet, ja, Lucas en Gea?
1: Ja. Liedjes als Steeds Weer Hel Je, Kristal de Heimat. Mm-hmm. Dat had ik nooit van jou verwacht. Dat zijn allemaal hits geweest natuurlijk. Maar ja, die hebben mij wel de kans gegeven en een kruiwagen gegeven naar het succes eigenlijk, waar ik nu sta. En ik ben onwijs dankbaar voor namens die mensen natuurlijk dat ze mij zo hebben ondersteund in de muziek.
0: Want het was een talentenjacht. Won jij die? Of?
1: Ja, die won ik inderdaad. Ja. Van 25 deelnemers of zo, die won ik toen.
0: Nou,
1: en ik zag mijn vader nog zo kijken. Die stond met een cameraatje. Die dacht, ja, heb jij nou gewonnen? Dat meen je niet.
0: Ja, sorry,
1: geweldig. Ja, en toen werd alles anders. En,
0: Wat werd toen anders dan?
1: Nou, op dat moment gaat echt, dan verandert wel je leven, zeg maar. En dan is het wel dat je dan echt artiest daar helemaal inrolt in die wereld. En dan kom je echt op de Mega Piratenfestijnen.
0: Werd jij daarin begeleid door Lucas en Gea?
1: Ja, door Lucas Zelshoff zeker. Mm-hmm. Omdat ik toen destijds 14, 15 was. Dus ik was echt nog wel jong erbij, zeg maar.
0: Kuken, zeggen we dan.
1: Ja, een kuken, zeker wel. Ik kwam net uit eigen kroon,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja. Om daarna nooit meer weg te gaan.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En, maar ja, ik ben wel goed begeleid. En ook tevens mijn vader was verantwoordelijk voor het management destijds. En nu jarenlang verder veel succes in Nederland en België. Dus,
0: jij kiest bewust voor Nederlandstalig product?
1: Ja, nou, ik sta er wel open voor om uiteindelijk ook wel mijzelf te verbreden. Misschien een keer een duet met een artiest. En misschien wel een keer wat anders natuurlijk. Maar ja, het is wel puur Nederlandse levenslied inderdaad.
0: Ja, jij gaat niet nog de slag naar het Engels of zo maken?
1: Nee. Op dit moment niet.
0: Heel stellig nee. Waarom?
1: Ik geniet en ik hou echt van dit gebeuren wat ik doe, zeg maar. En ik hou van het Nederlandse lied. En ik ben daar ook zelf groot fan van. Dus,
0: ben je dat altijd al geweest? Want ik kan me voorstellen dat in jouw jeugd misschien... zeker in mijn jeugd was dat Nederlandse lied niet zo populair.
1: Ben ik eigenlijk altijd al geweest. Maar dat kwam ook door dat mijn vader een radioprogramma had destijds bij Twikkelstad FM. Dat was ook een zender in Twente, zeg maar.
0: Wat grappig, want jij doet dat nu ook weer
1: bij Ed de Verlosser inderdaad. Ja, onze collega's van Ed de Verlosser, die kijken namelijk ook mee natuurlijk bij Bert Bos dan. Ja. Maar dat gaat ook heel leuk. Doe ik elke vrijdag heb ik een radio-uitzending.
0: Dat zijn collega's.
1: Dat zijn gewoon collega's, hè. Dan kunnen we ook lekker babbelen. Dus dat is allemaal geen probleem natuurlijk.
0: Nee,
1: maar dat doe ik ook. Inderdaad, vind ik ook heel leuk om te doen. En daaraan kun je zien dat ik echt een passie heb voor het Nederlandse lied. En daar promoot ik ook weer de Nederlandse artiesten, zeg maar. Ja. Met nieuwe liedjes. Maar,
0: Ken jij ze zelf? Jij ziet nummers van Tino Martin, Wolter Kroes, Thomas Bergen, Gerard Joling. Je kent ze allemaal?
1: Ja, ik kom ze ook allemaal tegen. Dus dat is ook heel leuk. En dan zeg ik wel eens, ik zing wel eens een nummertje van jou. Maar het leukste is dat ik met Jeroen Derksen werk. En Jeroen Derksen is verantwoordelijk voor de doorbraak van Thomas Bergen.
0: Ja.
1: Dus dat moet ook niet vergeten worden. En dat is weer de producer die dus nu mijn liedjes maakt. Dus dat is ook leuk.
0: Ik hoor al dat jij daar natuurlijk wel veel verwachting van hebt.
1: Ja, zeker. Jeroen en ik kunnen heel goed met elkaar. Ik zit volgende week weer in de studio. Dus,
0: wanneer komt jouw doorbraak dan? Kom maar, Michael.
1: Jeroen, vertel het maar even. Het ligt ook aan de muziek natuurlijk wat je maakt. Maar, en het publiek natuurlijk. Maar we doen ons best. En het gaat in mooie stapjes gaat het omhoog. Ja, we vinden het super hoe het nu gaat en waar ik ook nu sta. Dus ik mag niet klagen. Dus,
0: het mag niet klagen. Je weet dat het in Twente wat het betekent, hè?
1: Zeker, ja ongetwijfeld.
0: Dat donders goed geeft eigenlijk.
1: Daar gaat het. Daar gaat het zeker.
0: Nou, straks meer nog van jou. Maar ik wil je eigenlijk gewoon wel eens lekker horen zingen. Want jij timmert hard aan de weg. En wat ik wel leuk vind, veel covers, maar ook heel veel eigen nummers. Hè.
1: Ja, we hebben al 25 eigen liedjes gemaakt, waarvan ook heel veel nog op de plaats. plank leggen die allemaal nog uit gaan komen. Nee, wat ik zeg, volgende week zit ik weer in de studio met ook een heel leuk liedje wat we gaan maken. Dus,
0: wat ga je nu voor ons zingen als eerste?
1: We gaan een liedje doen, we dansen tot het ochtendlicht. Een lekker zomers liedje. Is ook echt wel lekker voor op de radio, voor de luisteraars. Dus,
0: ga jij je installeren?
1: Ga ik doen.
0: Alvast mijn camera aanzetten, dan ga ik jou filmen. Maar dan kan je dat allemaal weer lekker delen op de sociale media. Zoals hij neemt nog even lekker een slokje koffie. En dan kan ik vertellen dat wij gaan luisteren naar Maiko. Straks gaan we nog verder met hem praten, want ik wil weten waarom hij naast zingen ook zo enorm houdt van tuinieren. Ik heb een behoorlijke tuin, dus daar kunnen we straks nog wel even over doorgaan met elkaar. Hij timmert hard aan de weg. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in België. Daarover straks ook meer. Ik ga aan de kant, ik ga ruimte maken voor Maiko. Hij gaat zingen. We dansen tot het ochtendlicht.

0: Weddy dat?
1: Ja, de Weddy dat vraag rond de klok van half. Nou, heel ietsjes later, maar dat is ons vergeven, toch?

0: was mooi weer.
1: Ja.
0: Hier is wel iets meer wolken.
1: Ja, dat gevoel had ik daar een beetje. Dat wat meer naar het westen in de provincie het ietsje minder wordt. Nou ja, misschien komt dat nog, hè? Heb je al een beetje door naar moederdag of doe je daar niet aan?
0: Ik ga straks naar mijn schoonmoeder.
1: Ja. Oh, nou, mooi toch?
0: Mijn moeder zit er niet, dus dat kan niet meer. Maar mijn schoonmoeder is nog de dag al weg.
1: Ah, wat netjes. Wat ben je toch ook een goede schoonzoon?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ik zal het overbrengen.
1: Ben je favoriete schoonzoon of dat niet?
0: Nou.
1: Dan moet je gewoon vragen voor gids en senior gids toch doen.
0: Ja, ik ga
1: Nou, Albert, je hebt weer een mooie vraag voorbereid. Het is een open vraag, dus wie maakt jullie toes lekker niet te makkelijk. Je moet goed nadenken of weet ik veel, de media maar raadplegen of te googlen. Maakt mij niks goed. Gooi de vraag er maar eens in.
0: Ja, nou, we waren afgelopen vrijdag, we waren hier ook wel bij de prijsuitreiking van Laurens de Den. Die kreeg de Johanna van Burenprijs.
1: Ah, was mooi. Ik was er ook. Ja, was top.
0: Mooi hand. In Eindhoven. Laurens kent iedereen natuurlijk. Theatermaker, acteur, schrijver, dichter, een nummer op. Echt een veelzijdig talent. Voor jongeren en ondergrond zat hij ook in. Maar dan wil ik weten, hij kreeg de Johanna van Burenprijs. Wie was Johanna van Buren?
1: Ja. Dat is een hele mooie vraag. Ja, door is de priester vernoemd. Dus maar wie was Johanna van Buren eigenlijk? 074-2456-665. Of appen, maar ik denk dat bellen in dit geval sneller is. De beller is sneller, zeggen we altijd. En wie was Johanna van Buren? Je hoeft niet alles te wennen. Je hoeft niet het hele de doopzeel te lichten, zeg maar. Nee, maar wie wil wel een beetje, hè?
0: Waarom zijn bekend? Waarom is de priester nog vernoemd?
1: Oké, wie hebt iemand aan de lijn? Goedemorgen.
0: Oh, dat is nou.
1: Ja.
2: Goedemorgen.
1: Ja, met wie?
2: Met Jan Lammerink.
1: Jan?
2: Johanna van den Buren.
1: Ja.
2: Dat is van mij een dichteres.
1: Een dichteres? En weet je er nog wat meer van?
2: Nee, meer voor mij een beetje interesse. Misschien ongetwijfeld meer van vroeger of zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Het komt uit Hellendoorn, hè?
1: Het komt uit Hellendoorn. Komt uit Hellendoorn, zeg hij. En dichteres Albert, ben je al tevreden?
0: Ja. Het is wel één keer goed eigenlijk, of niet?
1: Ja, dat moet niet bepalen. Dat kan ik niet bepalen natuurlijk, hè.
0: Ik vind in één keer helemaal goed.
1: Wat ben je toch ook aardig meer?
0: Ja, het is een mooi dag. Ja. En ze is al iets van vroeger. Ze is overleden in 1962.
1: Dat is ook al even lennen, hè?
0: Ja. Dat is alleen maar reden, ja.
1: Ja, ik kan hier niet kent
2: hebben. En in 1831.
1: Kijk, in één keer komt het geheugen weer naar boven.
0: Helemaal goed.
1: Ja, 18.
2: Van, door Albert de groeten.
1: Ik moet Albert, mag je zelf doen? Albert is aan de telefoon.
2: Oh.
1: Zeg maar even wat ding, Albert.
0: Dank je wel.
2: Albert, hallo, de groeten nog.
0: Ja,
2: aan
0: van wie?
2: Van deze kant. Wie ben je?
0: Dank je wel.
2: Ik heb een kant bij de port in Barreklo.
0: Oh ja, nou weet ik het weer. Ja, je hebt gelijk.
2: Houden we nog zelf met elkaar praat?
0: Ja, zeker hebben we dat. Ja, nou weet ik het weer. Ja.
1: Nou, kijk aan. Jullie kennen elkaar nog. Hartstikke mooi. Ja, blijf aan de lijn, want dan kunt u even uw naam en telefoonnummer noteren. Want dan krijg je dit echt een mooie boekje. Zonder meer is het interessant. Overijssel in 25 vragen. Hoe het oosten werd wat het is. Ook in de uitgave van de Overijssel Academie. Nog heel even, Albert. Iets meer nog, oude Johanna van Buren?
0: Ze is altijd vrijgezel blijven trouwens.
1: Oké.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. Ze is zeker in Salland en Twente echt een grote bekendheid. Nog steeds. Dat is best wel bijzonder. Mm-hmm. Omdat ze zo lang in de tijd is. Maar nog steeds is zeer geliefd.
1: Ja, en ik denk in die tijd ook best bijzonder dat een vrouw zo schreef. En ze begon trouwens ook op latere leeftijd. Hè? Op haar 46ste.
0: Ja, 49ste.
1: Ja, begon ze dan met... Dus voor iedereen die denkt van... Ah, laat me zitten, is dat te laat. Het is nooit te laat, hè?
0: Ja, nee, precies.
1: Nooit te laat. Om creatief te
0: werken. Eenmaal over die prijs. Laurens heeft nooit kreeg. Maar er werden al een heleboel... mooie mensen die de prijs hadden. Willem Wilming, Herman Finkers, Benny Joling, Daniel Lorus en Johannes de Steger. Dus Laurens zit in een hartstikke mooi rijtje.
1: Het is wel een rijtje, een eervolle prijs om te krijgen. God, ze ook niet zomaar uitreiken. Dat wordt echt wel

0: selectie dan dus. Ja. Nou, ik denk net als hij dik verdient dat Laurens den heeft kreng. En ik weet dat Laurens op dit moment alweer nadruk is in Heizingen met een mooie theatervoorstelling Los van de Grond. Succes door in Heizingen, dat wil ik nog heel hem zeggen. Albert, dankjewel.
1: Ja, hier ook maar niks.
0: Voor een mooie vraag en een mooie uitleg te bieden. Een mooie zondag nog, inderdaad. Wie gaat een nummer draaien wat hij heel graag wilt horen, weet ik.
1: Oh, dat is Oelevlug, denk ik, of niet?
0: Nee, ja, het is niet aanvraagd, nee. Maar ik weet dat ieder dat heel graag hoort, namelijk Jan Henk de Groot, klopt toch?
1: Oh, die! Oh ja, nee, sorry, ja. Nee, ja. Moederdag. Het is Moederdag natuurlijk.
0: Ja.
1: De mama van Michel.
0: Ik snap het helemaal. Nou, dat dreef je speciaal voor uw schoonmo. Kan uw dag niet meer stuk. Dag Albert, yo.
1: Hoi.
2: Weet u dat?
3: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

Jan-Henk de Groot, hij maakt deel uit van de Troubadours. Die komen uit Groningen. Mama van Michel. Mamme, moet ik zeggen op synchronisch. Mamme van Michel. Wij gaan luisteren naar een ander artiest met een En die mag je nooit meer vergeten. Die ga ik in ieder geval nooit meer vergeten. Want zoveel sfeer brengt hij nu wel vandaag. De laatste nieuwe single van hem. Daar gaan we naar luisteren. Het maakt niets uit. Hier is Maiko.

0: Michael, woehoe! Ja, ik was je gelijk aan het filmen, jongen. Dank want wel. We zijn hier voor alle markten thuis. Ga lekker weer naar jouw plek toe, naar je microfoon. De andere microfoon, niet de zangmicrofoon. Dan wil ik nog even verder met je praten. Dit was namelijk de laatste nieuwe single.
1: Het maakt niks uit,
0: inderdaad.
1: Zeker.
0: Vertel even, welk nieuw materiaal, waar ben je allemaal mee bezig?
1: Nou ja, dit liedje gaat eigenlijk nog heel erg goed in Nederland en België natuurlijk. En die is ook gemaakt door mijn producer Jeroen Derksen. En er liggen al wel wat liedjes klaar. Dus in juni komt er sowieso een nieuwe single. Noorderzon heet die. En we zijn bezig met nieuw materiaal. Dus er komt genoeg aan.
0: Ja, hoe gaat dat? Hoe werkt dat bij jou? Is het lastig? Trouwens, ben je fulltime met muziek
1: bezig? Ja, zeker weten. Alleen ik ben, eigenlijk ben ik ook hovenier. Dus,
0: Vandaar die tuinen. nou snap ik.
1: Ik doe ook nog tuinen, inderdaad. Ja, dat doe ik ook nog wel hier en daar. Ik heb heel veel mensen waar ik ook de tuin doe en zo. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar is
0: dat jouw vak ook eigenlijk?
1: Ja, dat is ook mijn vak. En dat is ook echt mijn passie. Maar als ik vandaag of morgen moet kiezen voor wat ik eigenlijk zou willen doen en waar mijn hart ligt, is het echt het podium en artiest zijn. Dus,
0: maar je kan in de tuin ook heerlijk zingen, hè? Je kan
1: dat doe ik dan eigenlijk niet. Heel weinig. Ik luister wel radio, maar dan luister ik meestal naar Radio Oost. Dus,
0: kijk, zo horen wij dat graag.
1: Mooi,
0: ja, maar die omslag heb je nog niet helemaal gemaakt naar fulltime artiest, zeg maar. Maar ben je, dat is wel wat je graag zou willen.
1: Nou ja, eigenlijk ben ik het wel fulltime. Het is wat ik doe, eigenlijk best heel veel optredens. Elk weekend sta ik wel op podium natuurlijk. Alleen, ik vind de combinatie gewoon leuk. Dus ik vind het ook wel leuk om door de week wat te doen te hebben. Dus vandaar die tuinen erbij. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Maar
0: het lijkt mij een mooi moment om eens eventjes de vraag van Wilfried Poorthuis erin te gaan gooien. Wilfried is iemand die heel veel kennis heeft van alle streektaalartiesten, maar ook van streekartiesten. En hij zei ook, Michael moet je een keer hebben. Dan ben ik wel eens benieuwd wat voor vraag Wilfried heeft aan jou. Luister.
2: Hoi Michael, mooi dat je er bent. Ik wil beginnen met een compliment. Want ik heb je al een paar keer zien optreden en ik heb zelden iemand gezien met zoveel enthousiasme en drive om er een mooi feestje van te maken. Mijn vraag aan jou is, er breken veel volkszangers door op dit moment. Denk jij nooit eens van, waarom ik niet?
1: Ja, zeker weten. Nou, daar zijn we dus hard mee bezig, hè? In de studio. Maar ik vind het leuk wat hij zegt. En daar ben ik echt dankbaar voor. En ik vind het ook mooi dat mijn naam wel gevestigd is, zeg maar, Maiko. Dus daar ben ik sowieso blij mee. Ja, we hopen natuurlijk allemaal nog een keer een liedje te maken wat heel Nederland mee kan zingen van Maiko. En daar gaan we ons uiterste best voor doen.
0: Je hoeft er maar één te hebben, Maiko. En dan is het echt het landelijke podium daar.
1: Jullie steunen nu al een heel mooi podium voor mij vandaag.
0: Dus, zit er een nummer bij jouw nieuwe nummer bij dat je denkt, vaak hoor je dat de mensen zeggen, ja, ik had gelijk in de gaten, dat gaat hem worden.
1: Nou, we hebben nog steeds wel bij Het Maakt Niets Uit dat het nog veel kan doen, want we merken gewoon dat hij steeds harder gaat en beter gaat. En als je naar de streams kijkt, gaat hij ook erg lekker, zeg maar, op het Spotify gebeuren. Maar je hebt toch echt radio en tv nodig. En dat gaat nu ook best wel veel loskomen. Ja, we hopen gewoon echt een keer, net als iedere andere artiest en collega natuurlijk, dat je een keer een liedje hebt wat te raken is.
0: Ja.
1: En, maar ja, je ziet het ook aan Yves Berendsen, Tino Martin. En op een gegeven moment, als je veel liedjes uitbrengt, kan er zomaar een keer wat tussen zitten.
0: Absoluut, zo werkt het. Ik dacht nog wel even, al die artiesten die jij dan tegenkomt en waarvan jij zegt, Wolter Kroes en noem maar op. Ik zing nummers van jou. Dat vinden ze allemaal goed. Hoe gaat dat in dat wereldje?
1: Ja, dat klopt. Nee, dan mag je gewoon zingen. Maar je moet het natuurlijk wel melden bij de Buma Stemra.
0: Maar daar is niet iets van dat er afgunst is. Dat ze denken, oh, weer een nieuwkomer. De markt wordt weer krapper.
1: Nee, dat helemaal niet. Want kijk, ik zing natuurlijk al 16 jaar lang al. En heel veel mensen kennen mij natuurlijk al wel in die wereld. Maar ja, een beetje, ik merk wel dat de vijver steeds groter wordt. Maar aan de andere kant is het ook heel leuk natuurlijk. Want je merkt dan ook dat het Nederlandse lied steeds populairder begint te worden.
0: Ja. En, de markt is nog niet verzadigd.
1: Nee, absoluut niet. Het is echt ook veel optredens van privéfeesten tot festivals wat er allemaal aankomt.
0: Ja.
1: En wat ik doe. Maar dit is gewoon echt mijn passie. En ik hoop gewoon een keer, net wat Wilfried zei, denk ik, een klapper maakt en dan.
0: Ik zat net te denken. En een keer een lekker Duitsstalig nummer, joh. Beetje jatten, zeg maar. Oneerbied. eigen tekst erop. Dat doet het goed, Michael, hoor.
1: Ja, dat geloof ik best wel, inderdaad. Maar net wat ik ook net zei, en tegen jou, het maakt niets uit. Dat zou ook nog in het Duits kunnen, in principe.
0: Je kunt ook omdraaien. Dat kunt ook omdraaien. Doen,
1: mijn producer woont in Duitsland. Dus ik zal hem volgende week eens even vragen.
0: Is nog groter dan de Nederlandse markt.
1: We kunnen het proberen.
0: Ja, precies.
1: Moet je hem wel draaien dan?
0: Ja, nee, ik zal hem als eerste draaien. Maar daar zijn natuurlijk ook grappige dingen die ook via die weg zeg
1: Je ziet het ook bij Marco Schuitmaker bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: En dat zie je ook natuurlijk, dat hij dat ook probeert in Duitsland. En Thomas Berg heeft dat jarenlang geprobeerd. Jan Smit, noem maar op. Maar ja, we focussen ons nu echt wel op Nederland en België. En we zijn al heel blij dat België erbij gekomen is, Vlaanderen. En natuurlijk mijn eigen regio hier natuurlijk, heel Overijssel en omstreek heel Nederland.
0: Ja, maar je gaat nog niet met een zachte G
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar het gaat alle kanten op. Gisteren nog in Rotterdam geweest.
0: Ja, dus, wat was dat voor
1: aangereden? Ja, privéfeest ook. Dus we gaan echt door heel Nederland. Dus,
0: gaaf, hè?
1: Het is gewoon fantastisch wat ik allemaal meemaak.
0: Is dit een jongensdroom?
1: Ja, dit is wel een droom die uitkomt, ja. Oh. Ja, zeker. Ja. Oh. Ja.
0: Nou, mooi. Ja. Vind het super. Michael, nog tot slot eigenlijk. Je gaat gewoon lekker weer terugkomen een keer, hoor. Dat lijkt me hartstikke fijn.
1: Dankjewel.
0: Maar waar gaan we jou zien, horen? Waar kunnen we meer van jou lezen?
1: Nou ja, 21 mei doen wij in Losser een heel leuk muziek optreden met meerdere artiesten. Dat is dan weer van de collega's van RTV Losser onder andere. Dat hebben wij bij Erve Kranensberg, dat ken je natuurlijk wel.
0: Kranensberg, ja.
1: Dat is ook fantastisch, 21 mei, met allemaal Hollandse artiesten waar ik zelf ook optreed. Maar ja, zoals vanmiddag heb ik ook nog een optreden in Apeldoorn. Dus eigenlijk overal nergens. Maar eigenlijk meld ik alles wel op Facebook, Instagram en de website natuurlijk, zangermichael.nl.
0: Ja.
1: Dus alles is online te vinden. Dus dat gaat echt goed komen.
0: Ja. We gaan straks aan het einde, dus je moet vooral lekker blijven. Gaan we een nummer draaien voor jouw moeder, hè?
1: Oh ja, dat zou je.
0: Oh ja, dat had je ook.
1: Speciaal voor moeder dan, natuurlijk.
0: Speciaal voor moeder, maar dat doen we als laatste.
1: En voor alle moeders die kijken nu ook.
0: Nou, zeker. Ook dan maakt het ook nog heel even spannend. Ook. Dus blijf luisteren naar het einde. We hebben in tussentijd natuurlijk nog even een ander lekker nummer. Maar straks het nummer voor jouw moeder.

0: The middle of the road, Sacramento. Ja, tot zover deze Thuis op een Zondag. Dank ook aan technicus Erik. Punt, alles in goede banen geleid. En volgende week heb ik de hulleboer te gast. Weet je nog wel? Busje komt zo, Gerard Oosterlaar komt hier. En die gaat lekker vertellen. En nou, we gaan vooral veel nummers draaien uit die goede oude tijd. En wat ze tegenwoordig doen. Blijf lekker luisteren naar Weekend Overijssel. Ik heb José al zien wandelen hier in de gangen. Die komt zo dadelijk hier naartoe voor een heerlijke middagje muziek en sport. En ik had het beloofd. We gaan eruit met een speciaal nummer voor de moeder van Michael.
1: Voor Annemiek, hè? Annemiek Kiezenbrink. Die kijkt nou ook tv trouwens.
0: Ja. Gaan we zwaaien naar Annemiek. Annemiek, deze is voor jou. Ja.
1: Van Danny, hè?
0: Van Danny.
1: Ja,
0: heerlijk. Hoi. Zing maar mee, Rosamunde. Tot volgende week. Mooie zon.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
20: Oh yeah.
19: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
26: Radio Oost. Weekend.

0: Nancy Boyd en Let's Hang On. Hey, goedemiddag. Weekend Overijssel. 7 minuten over 12. Gezellig dat je erbij bent. Leuk om wat van je te horen.
1: José de Bruin.
0: Dat ben ik. Ik ben er tot 2 uur. Ik vind het superleuk dat we zometeen weer een 12-letterwoord hebben. Ik heb hier een prijzenpakket voor je klaargelegd. En die kan jij winnen als je zometeen meespeelt met het 12-letterwoord. Ja, vandaag is een belangrijke dag, hè? Het is vandaag 10 mei. Het is vandaag Moederdag. Ja, voor de moeders die wakker werden met koude koffie, scheef ontbijtje op bed en kruimels door het hele huis. En die het straks stiekem zelf allemaal weer moeten opruimen. Het is Moederdag voor de moeders die hun kinderen vandaag even extra stevig vasthouden. Het is ook Moederdag voor de moeders die alleen nog een stem in hun hoofd horen of een foto tegen zich aandrukken. Het is Moederdag voor de vrouwen die een kindje moeten missen. Voor stilgeboren namen die nooit hard genoeg uitgesproken kunnen worden, maar voor altijd bestaan. Het is Moederdag voor de vrouwen die zo graag moeder wilden worden, maar bij wie het stil bleef. Het is ook Moederdag bij de moeders die hun kinderen moeten delen. Met een andere ouder, een andere week, een lege kamer. Het is vandaag Moederdag voor de moeders die vandaag doen alsof ze sterk zijn, terwijl het eigenlijk pijn doet. Het is Moederdag voor de kattenmoeders. Het is Moederdag voor de hondenmoeders. Voor de goudvismoeders die net iets te hard praten tegen het aquarium. Het is Moederdag voor vrouwen die zorgen. Voor vrouwen die dragen. Voor vrouwen die troosten en blijven geven. Zelfs als ze leeg zijn. Vandaag vieren we geen perfect plaatje. Vandaag vieren we liefde, zachtheid en opoffering.

0: Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Het Goede Doel op Radio Oost en alles geprobeerd. Hey hallo, het is je zondagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
1: Weekend Overijssel.
0: Dit is misschien wel de meest verrassende plek van Hengelo. Ja, dat vind ik in elk geval. Het is echt van alles wat. Als je geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld kunst of dans, of juist heel lekker gaat op techniek, dan moet je vanmiddag misschien wel eventjes naar OIFO in Hengelo. Zij gooien de deuren open voor iedereen die maar langs wil komen. Je kunt er genieten van workshops, van proeflessen en natuurlijk van het Techniekmuseum. Manager van het OIFO Kunstschool, Mirjam van der Leer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, en staat er buiten al een hele lange rij?
2: Ja, nee, er staat nog geen lange rij. We zijn heel snel de laatste pijlen aan het neerleggen. En we zijn er helemaal klaar voor.
0: Heerlijk. Wat is er vandaag allemaal te doen? Want ik zei het al een beetje, het is eigenlijk van alles en nog wat, hè?
2: Ja, we hebben echt een open huis vanaf 1 uur. En je kan gaan etsen maken, je kan een trombone gaan uitproberen, of de piano spelen, kijken hoe we met glasbewerking gaan doen. Maar je kan ook rustgevend kijken bij de cursisten tentoonstelling, want we hebben een hele tentoonstelling van al het werk van beelden wat er gemaakt is. En wil je gaan dansen, is het ook mogelijk. Dus, maar ook het museum is vandaag toegankelijk. Dus je kan echt wel de hele dag een beetje hier rondwarrelen en een beetje je eigen dingen uitkiezen wat je leuk vindt om te doen.
0: Wat heerlijk. Ja, ik zei het al, ik vind het de meest verrassende plek van Hengelo. Ik denk dat jij het daarmee eens bent, hè?
2: Ja, zeker. Omdat het zo verschillend is.
0: Precies.
2: Ja, inderdaad, wat je al zei, het is van techniek tot oude ambachten. Ja, wie doet dat nou nog, bronschieten en edelsmeden? Dat hebben we gewoon.
0: Precies, bij jullie doe je dat. Is het dan ook specifiek bedoeld voor jongeren, voor kinderen, of mag ik er met mijn 36 nog steeds naartoe?
2: Ja hoor.
0: Gelukkig.
2: We hebben echt cursisten zelfs in de 90.
0: Oh wauw. Oh, wat te gek. Ja. Zijn dat dan, moet ik dan denken aan hele oude mannen en vrouwen die op spietsen toch staan weer te dansen?
2: Nou, dat is misschien een beetje gevaarlijk, maar wel bij de keramiek bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
2: Dat kan je natuurlijk wel tot heel lang doen. En beeldhouden ook.
0: Ja, dat is zeker. Ja, dat is een beetje goed. Een beetje in beweging blijven, sociale contacten onderhouden. Heerlijk. Ja,
2: de muziekinstrumenten zijn natuurlijk ook hartstikke goed, ook voor het brein.
0: Ja.
2: Om dat goed actief te houden.
0: Ja, zeker. Is dit eigenlijk iets wat jullie vaker doen, zo'n open dag?
2: Ja, we doen het 1 keer per jaar. Om te laten zien wat we doen. Ook voor de omgeving in Hengelo. Wie zijn wij nou? En dan komen we een beetje cursisten te werven. We zijn wel erg gelukt dat wij... We gaan heel goed.
0: Oh, goed zo.
2: En we horen het allemaal in het land met muziekscholen. En dat allemaal niet overal heel fijn gaat. Maar hier gaan we heel hard. Dus voor nieuwe cursisten hoeft het niet. Maar we willen wel altijd gewoon toegankelijk voor iedereen blijven. En gewoon laten zien, dit doen wij en dit zijn wij.
0: Wauw, wat te gek. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik krijg hier dus helemaal de kriebels van. Ik wil dit heel graag. Tot hoe laat
2: kan ik vanmiddag?
0: Ja, maar tot hoe laat kan ik langskomen? Tot 2 uur maak ik programma.
2: Oh, nou, dan kom je daarna gewoon eventjes langs. Zorg ik dat er warme koffie is.
0: Oh, heerlijk.
2: En tot 4 uur zijn we open.
0: Tot 4 uur. Mirjam, dankjewel, hè, en heel veel plezier vandaag.
2: Gaat lukken. Tot vanmiddag. Doeg.

0: Op Radio Oost. Hey, hallo. Gezellig dat je erbij bent. Even naar Ewout, hoor.
1: Yo, goedemiddag, Lucé. Ik ben net wakker. Groetjes uit Pessen. Fijne moederdag.
0: Ja.
1: Een fijne zondag.
0: Dankjewel.
1: Groetjes van deze kant.
0: Ja, groetjes terug en goedemorgen. 12.

leuk, hè, dat 12-letterwoord. Maar er zijn toch veel mensen in de app bezig met het 12-letterwoord. Op het spel staat een prijzenpakket van Radio Oost. Het enige, en dat is best lastig hoor, wat jij hoeft te doen, is te raden welk 12-letterwoord ik zoek. Kijk je mee via TV Oost, dan zie je de letters verschijnen in je beeld. Anders dan moet je even pen en papier pakken en dan sleep ik je doorheen, zodat ook jij mee kan spelen met dat 12-letterwoord. Nou, 1, 2, 3, daar gaan we dan. Het 12-letterwoord heeft vandaag de cryptische omschrijving onzichtbare kracht. Het 12-letterwoord heeft vandaag de cryptische omschrijving onzichtbare kracht. Op het beeld zie ik twee letters staan. Er staat een plek 5 is Z. Dus Z op 5. En op plek 9 staat een H. Ik kan hier nog niks van maken, maar misschien jij wel. Onzichtbare kracht met op plek 5 de Z. En op plek 9 staat de H. Meespelen kan, hè? 06-4567-1-331. Bellen mag je ook doen op 074-2456-665. Ik hoop dat ik dan misschien jouw strakjes wel aan de telefoon heb. Nou, dat zou te gek zijn. Dan win jij namelijk het prijzenpakket. We loten een winnaar uit alle juiste antwoorden. En je mag meerdere keren meespelen. De Dire Straits hoor je zo. Naar Bruce Springsteen en The River.

Dice Rates en Money for Nothing. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag. We puzzelen allemaal. Met het 12-letterwoord komen veel foute antwoorden binnen. Zometeen even een aantal met je doornemen en dan hoop ik je een klein beetje op weg te kunnen helpen. Eerst naar het laatste nieuws uit onze provincie. Een bestuurder is vanochtend rond 9 uur met de auto in de sloot terechtgekomen in Almelo. De auto schoot van de weg, stak als spookrijder 2 rijbanen over en eindigt in het water. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk hoe er

0: ernstig de verwondingen zijn. De bouw van ruim 30 sociale huurappartementen aan het burgemeester de Beaufortplein in Markelo kan weer doorgaan. De Raad van State heeft de eerdere schorsing van de vergunning opgeheven nadat de gemeente extra onderzoek liet doen naar de parkeersituatie. Omwonenden en horecaondernemers die maakten zich zorgen over parkeerproblemen rond het complex. Volgens de woningcorporatie zijn de extra sociale huurwoningen hard nodig in Markelo en de regio. Overijssel en de gemeente in de provincie pleiten in Brussel voor strengere Europese regels tegen geluidsoverlast. Volgens het Europees Comité van de Regio's moet lawaai net zo serieus worden genomen als luchtvervuiling, omdat het slecht is voor de gezondheid en de natuur. Inwoners hebben vooral last van brommers, van scooters en van het verkeer, terwijl ook natuurgebieden hinder ondervinden van verkeersgeluid. Nieuwe Europese regels die zijn er voorlopig nog niet, maar provincies hopen dat het onderwerp hoger op de agenda komt. En in Windesheim wordt na ongeveer 500 jaar weer bier gebrouwen. Vrijwilligers die hebben onder leiding van dominee Christiaan Baan de oude kloostertraditie nieuw leven ingeblazen met het bier Thomas Trippel. Dat bier dat verwijst naar de tijd van de moderne devotie, de middeleeuwse beweging rond eenvoud, geloof en naastenliefde. Ja, en wij waren natuurlijk bij het eerste slokje. En
1: dit is ook een historisch moment, want dit is het echte eerste in Windesheim gebrouwde bier sinds heel veel honderd jaar.
2: Ik vind het heel leuk. Het geeft me heel veel energie. Niet alleen omdat het iets van de historie weer in beeld brengt en tot leven wekt, maar ook omdat we dat met elkaar kunnen doen.
3: Het bier verbindt.
2: Het verbindt, ja. Ja, zeker.
0: De initiatiefnemers hopen dat het bier uit Windesheim straks een vaste plek krijgt in de regio. Maar ja, dan is natuurlijk wel de vraag, hoe smaakt het kloosterbiertje?
4: Heerlijk.
5: Lekker hoor.
4: Dit is toch goddelijk, ja. Zeker.
0: Meer nieuws vind je op oost.nl en via de Oost-app. Het weer dan. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af met een matige noordoostenwind. Het wordt ietsjes frisser met maxima tussen de 16 en 18 graden. Morgen nog ietsjes kouder, want dan trekt een zwak koufront over Overijssel. Er is meer bewolking, plaatselijk kan dan ook een lichte bui vallen. Het wordt dan met 12 graden echt een stuk koeler. Ik kreeg een appje binnen, HOC, gisteren naar Henk Wijngaard. Wil je alsjeblieft iets draaien?
6: José de Bruin.
0: Even gecheckt welke dat dan moest zijn. Nou ja, daar kan er maar één zijn, hè? Henk, die stond gisteren in Nieuw-Leuzen en vandaag op Radio Oost.

Het is Gloria Estefan in Get On Your Feet. Hey, hallo, we spelen het 12-letterwoord. Oh, heerlijk. Ja, ik vind het zo leuk dat er mensen dan bellen met allemaal foute antwoorden. Eigenlijk geniet ik meer van de foute antwoorden. Eerlijk is eerlijk, dat is ook een beetje gemeen voor mij, maar zo is het wel. Hey, José hier, 12:15 geweest. Zullen we eens even kijken naar wat foute antwoorden? Het 12-letterwoord is eigenlijk zo simpel als dat het klinkt. Je raadt het woord van 12 letters. Heb je het dan goed, dan ga je in de hoge hoed. En ja, wellicht trek ik jou dan uit. En dan, nou, hoppakee, win jij een prijzenpakket. That's it. Niet meer, niet minder. Ik krijg al klachten. Er moeten meer letters bij. Ja, oké, er komt zo nog een letter bij. Beloofd. Eerst maar even naar de app 06-4567-1-331. Even kijken hoor. Wie is dit? Oh, Ernie, die is altijd fanatiek aan het meepuzzelen. Die zegt, het is ongezondheid. Gezondheid? Nee, dat is niet. Het is niet ongezondheid. Op het bord staan nog maar 2 letters. De Z op plek nummer 5 en de H op plek nummer 9. Het had wel gepast, ongezondheid. Maar dat is niet waar. Moeizaamheid krijg ik binnen. Dat is een moeizaam antwoord. Dat is ook helaas niet goed. Ik denk dat het 12-letterwoord aanzethouder is. Nee, dan staat de Z op de verkeerde plek. En de H trouwens ook. En volgens mij zijn het ook meer... Nee, sorry Michel, is niet goed. Het spijt me. Jasper Willems, die zegt het is ongezienheid. Dat is ook niet goed. Deze is prachtig. Wat een ongelooflijk mooi woord. Ik heb dit ook nog nooit gebruikt, maar het is wel heel erg mooi. Even kijken, wie stuurt het in? 1, 2, 3, even kijken of ik klik. Oh, Ellen. Ellen die zegt horizonhemel. Of horizonhoog. Prachtig, Ellen, alleen niet goed. Wazigheid. Wazigheid, maar dan wazigheid met CH? Nee, het is helaas niet goed. Het antwoord op het 12-letterwoord is volgens mij duurzaamheid. Groeten van Marlies Roelofs. Marlies, de groeten terug. Het is helaas niet goed. Wel een prachtig paard, zeg, waarmee op de foto staat. Heel mooi. Robert van Essen die zegt... Hey José, het is zelfzaamheid. Dat is ook niet. Nee, dat is het ook niet. Helaas. Heb je nog een letter? Ik kom er niet helemaal uit. Wim, ja, komt er zo meteen aan. Dirkje zegt... Hey José, dat 12-letterwoord, hè, is dat... afwezigheid is niet goed. Inge Hesselink uit Oldenzaal zegt, is het ongezienheid? We zitten wel heel erg in de heids, hè? Werkzaamheid. Werkzaamheid, zegt Johanna. Nee, dat is ook niet goed. Nee, het is echt best wel nog een ingewikkeld, volgens mij, woord. Heilzaamheid, zegt Hans nog. Het is echt buigzaamheid. Behulpzaamheid? Nee, dat is allemaal niet goed. Nou, zullen we er gewoon maar een letter bij doen? Het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is onzichtbare kracht. We hebben tot nu toe 2 letters. Wat gebeurt er nou als ik eentje verder klik? 1, 2, klik. Oh, nou, daar komen 2 letters bij. Dat is best wel oké. Onzichtbare kracht is het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving. We hebben nu op plek 4 een G. Op plek 4 staat een G. Op plek 5 staat de Z. Maar ik denk wel dat we kunnen concluderen dat het eindigt op heid. Want op plek 9 staat nog steeds de H. En het woord eindigt met de D. Dus, nog even, resumé. We hebben op plek 4 de G. Op plek 5 de Z. Op plek 9 de H. En op plek 12 de D. De cryptische omschrijving is onzichtbare kracht. Ik denk dat je het nu eigenlijk al wel weet. Ja, ik geloof wel eigenlijk in jou. En ik denk dat jouw puzzelkrachten wel zo goed zijn dat je het al weet. Jouw antwoord doorappen mag je doen via 06-4567-1331. Of bel naar 074-245-6665. Uit alle goede antwoorden lood ik straks...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek, 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bouw.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bouw.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
11: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
12: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
11: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
11: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
17: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
27: Europakinderhulp.nl.
14: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: De trends op je zondagmiddag met een shout. Hey, hallo.
1: Weekend Overijssel.
0: 8 over 1 en we zitten met ons handen in het haar. Volgens mij allemaal.
1: José de Bruin.
0: Een 12-letterwoord heeft als cryptische omschrijving onzichtbare kracht. Op het bord staan nu 4 letters, 4 van de 12 en het gaat alle kanten op. Ja, dus echt, ik vind dat, dat zei ik net ook al, stiekem ook best wel heel erg leuk dat het niet in één keer te raden is. Het 12-letterwoord met onzichtbare kracht. Ja, dat kan natuurlijk ook van alles zijn. We zijn er wel over uit dat het waarschijnlijk gaat eindigen op heid. Dus H-E-I-D. Maar ja, wat voor heid? Nou ja, in elk geval denk ik tot 1 uur of 2 veel gezelligheid. Je krijgt er zo weer een letter bij, hoor. En we kijken even naar de stemlijstje. Want die vinyl top 100 komt er natuurlijk

0: is Fleetwood Mac en Seven Wonders op Radio Oost. Mooi dat je erbij bent op deze zondag. Ach, wat word ik veel gebeld over dat 12-letterwoord. Hartstikke leuk. Als ik het niet meteen oppak, komt het omdat het gewoon heel erg druk is. Zometeen krijg je er weer een letter bij. Maar eerst naar iets anders heel belangrijks.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Vanaf volgende week is het zover. Dan draaien we veel van vinyl. Draaien we eigenlijk het beste van vinyl, vind ik stiekem. Ja, het zijn echt heerlijke weken. Omdat die ook mede bepaald worden door jou. Jij bepaalt wat jij wil horen op de vrijdag. Want dan is er de Vinylweek Top 100. En dan draaien we dus 100 platen van vinyl. Jij mag bepalen wat op 1 komt. Je mag bepalen wat op 100 komt. Moet je alleen even jouw stemlijstje invullen. Dat doe je op oost.nl. Daar vind je vanzelf de Vinylweek. Daar klik je op. Nou, dan vul je zomaar even je lijstje in. Heerlijk is dat. Alhoewel het, dat overkwam mij wel een beetje moeilijk kiezen is. Want je hebt 30 plekjes en die zitten zo vol. Is dat ook zo bij jou, Willemien? Willemien, ben je er nog?
2: Ja,
0: oh, ja. Nou, oké. Okay. Ja. Was het ook zo bij jou dat je het allemaal zo gevuld had?
2: Er is zoveel keuze van de platen in onze tijd toen wij jong waren. Heerlijk.
0: Ja, is het ook. Je bent nog steeds je klinkt hartstikke jong, Willemien.
2: Ja, dat ben ik ook.
0: Nou, precies. Jong van geest in elk geval, toch?
2: Ja, ja.
0: Wat is er nou anders als je nou denkt aan die tijd van toen vergeleken met nu?
2: We konden heerlijk swingen. We hadden een leuke jeugdclub hier in het dorp. En ja, we gingen veel uit in de weekenden. En het was allemaal geweldig. Muziek, heerlijk.
0: Heerlijk. Waar ben je opgegroeid, Willemien?
2: Hier in Heten.
0: Oh, ja. Je bent gewoon in Heten geboren, getogen en nooit meer weggegaan.
2: Nou, eventjes weg en weer terug, ja.
0: Kreeg je spijt, ja?
2: Ja, nou zoiets, ja.
0: Ik herken dat wel, ja. Dan denk je altijd, moet weg, moet naar een grote stad. Ik heb kriebels, kriebels, kriebels. En dan vervolgens ben je zo weer terug.
2: Ja, helemaal
0: juist,
2: goed, ja.
0: Precies. Ja. Nou goed en leuk. En je ging veel uit daar in die omgeving. Veel swingen, ja. Zei je al. Op welke muziek deed je dat dan?
2: Ja, ik had mijn lijst ingevuld. Er waren zoveel keuzemenu's van muziek. Ik ben fan van heel veel muziek. Alleen niet van hardcore.
0: Alleen niet van hardcore. Je vindt alles goed, maar die knetterharde stampmuziek die hoeft van jou niet zo.
2: Nee.
0: Oh ja.
2: Maar voor de rest maakt het alles. Ja.
0: Wat heb je nou? Wat is het nou zo specifiek aan hardcore? Heb je slechte ervaring met hardcore?
2: Nou, ik wil nog wel lekker zwingen. Nee, denk jij, nee, dat kwam, maar dat was ook in onze tijd nog niet zo.
0: Dus, nee, dat is ook zo. Ik moet zeggen, het was mijn tijd wel. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb echt het bloed uit mijn oren zo'n beetje. Het is echt... Ja. Maar goed, ieder is zijn eigen ding, hè. Wij hebben bijvoorbeeld meer met de Moody Blues.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Of met Bruce Springsteen, The River, heb ik zo net nog gedraaid. Ja, prachtig liedje.
2: Ja, die had ik er ook bij gedaan, ja. Er zijn zoveel keuzes, maar het is lastig van. Er is zoveel mooie muziek in onze tijd.
0: Ja. Wat vind je nou de allerbeste plaat die erop staat?
2: Ik heb Steve Caroline gevraagd om te draaien met speciale herinneringen. Mm-hmm. Maar ik kan eigenlijk geen keuze maken. Alles is mooi.
0: Oh, dat is precies zo.
2: Ja, avond van Oudwijn en Groot is mooi. Zoveel.
0: Ja, ik denk altijd, ze krijgen echt een zware taak. Als ik later tussen de plankjes lig, zeg maar, wat ze dan moeten draaien op mijn begrafenis, ik heb echt geen idee. Kan alles zijn.
2: Nou, daar heb ik ook zoiets. Ik heb al eens een keer een lijstje gemaakt.
0: Oh ja. Maar ondertussen is hij ook alweer veranderd.
2: Dat denk ik wel. Ja. Iedere keer wat anders bij. Ja.
0: Maar je zei, Willemien, je hebt een bijzondere herinnering aan Neil Diamond en Sweet Caroline. Wat is die dan?
2: Nou, dat brengt sfeer. Ik had pas iemand die overleden was en die wou het ook graag draaien, want dat was ook zijn lievelingsnummer. En ja, als ik die hoor, dan begint alles een beetje te stromen. Dat is geweldig, vind ik hem.
0: Alles begint een beetje te stromen. Wat is dat dan?
2: Nou, je wordt vrolijk, je wordt blij, je kan er wat emoties in kwijt van alles. Ja.
0: Heerlijk. Nou, zet hem knetterhard. Dankjewel, Willemien, voor het invullen van je stemlijstje. En als bedankje krijg je ook nog een klein cadeautje van ons opgestuurd.
2: Oh, hartstikke leuk. Nou, jullie succes met het programma.
0: Dankjewel, Willemien. Heel hard meezingen dan met Neil Diamond.
2: Ja. Doei, dag.
0: Doei, mooie zondag.
2: Dank je, hetzelfde. Doei.
0: Ik hoop dat het bij jou ook gaat stromen. Nou, met z'n allen dan maar even inzetten.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

Sugar. Hey, hallo, Harry Styles en Watermelon Sugar op Radio Oost. Het is 2:04. Mooi dat je nog steeds bij bent. Krijg klachten. Ja, heel veel klachten. Het 12 letterwoord. Het is niet te raden. Het is onduidelijk. Het is heel veel, maar niet goed. Het is, ik denk dat ik wel flink wat goede antwoorden heb gekregen. Maar het gaat toch nog een beetje alle kanten op. Het 12 letterwoord, het cryptische omschrijving daarvan, is onzichtbare kracht. Zal ik gewoon één ding zeggen wat heel veel binnenkomt en wat het dan niet is? Want ik vind het ook sneu. Ik word veel gebeld met dit antwoord en dan moet ik zeggen, nee, sorry, dat is fout. Nee. Ik word namelijk veel gebeld over het woord buigzaamheid. Buigzaamheid. Buigzaamheid is niet goed. Als je nou in je hoofd had van, hey, het is buigzaamheid. Helaas, ik zie alleen maar appjes binnenkomen met buigzaamheid. Ik ben heel buigzaam, heel flexibel. Ik wil je graag helpen, maar dit is niet het goede antwoord. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is onzichtbare kracht. Ik doe er nog één keer een paar letters bij. 1, 2. Ah, nu weet je. Nu weet je, ik weet het zeker. Als je meekijkt via TV Oost, dan zag je net in beeld verschijnen een Z. De Z, het woord begint met een Z. Dan krijgen we op plek 4 de G. Dan krijgen we op plek 5 de Z weer. Dan op plek 9 de H. Oh, en dan hebben we ook nog een letter erbij. Ja, dat heid wisten we eigenlijk al, toch? Op plek nummer 11 staat nu de I. En op plek 12 de D. Ik weet zeker dat je... Ik durf bijna mijn hand ervoor in het vuur te steken dat je hem nu weet. Je antwoord insturen mag via 06...

blijkt al jaren zonder geldige vergunning te draaien. De provincie Overijssel vergat destijds een handtekening te zetten. En daardoor lijkt de fabriek op papier te veel stikstof uit te stoten. Het waterschap wil de fabriek niet stilleggen omdat het te veel geld kost en belangrijk is voor de rioolzuivering. Samen met de provincie wordt gezocht naar een oplossing. Een bestuurder is vanochtend rond 9 uur met de auto in een sloot terechtgekomen in Almelo. De auto schoot van de weg, stak als spookrijder 2 rijbanen over en eindigt in het water. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De bouw van ruim 30 sociale huurappartementen aan het burgemeester de Beaufortplein in Markelo kan weer doorgaan. De Raad van State heeft de eerdere schorsing van de vergunning opgeheven, nadat de gemeente extra onderzoek liet doen naar de parkeersituatie. Omwonenden en horecaondernemers die maakten zich zorgen over parkeerproblemen rond het complex. Volgens de woningcoöperatie zijn de extra sociale huurwoningen hard nodig in Markelo en de regio. Overijssel en de gemeente in de provincie pleiten in Brussel voor strengere Europese regels tegen geluidsoverlast. Volgens het Europees Comité van de Regio's moet lawaai net zo serieus worden genomen als luchtvervuiling, omdat het slecht is voor gezondheid en natuur. Inwoners hebben vooral last van brommers, scooters en verkeer, terwijl ook natuurgebieden hinder ondervinden van verkeersgeluid. Nieuwe Europese regels zijn er voorlopig niet, maar provincies hopen dat het onderwerp hoger op de agenda komt. En Nederland is vieren Moederdag vooral klein en persoonlijk. Het blijkt uit nieuw onderzoek. Bijna de helft geeft geen cadeaus. Nee, derde die zegt, nou, ik vier het helemaal niet. Als we dan toch een cadeautje geven, dan zijn het vooral bloemen. Ja, je verwacht het niet. De meeste mensen besteden dan dus tussen de 10 en 25 euro eraan. Nou, vind nog maar een bossie voor 10 euro, dan ben je spek koper. Volgens het onderzoek vinden veel Nederlanders Moederdag niet zo belangrijk. En voelt het voor sommigen vooral als een hele sociale verplichting. Moet je weer bij je schoonmoeder op visite. Nou, dat soort werk. Het meer nieuws vind je op oost.nl en via de Oost-app. Gezellig om wat van je te horen via 06-4567-1331. Zometeen naar het antwoord op het 12-letterwoord. Ik denk dat je het al weet. Ik kom toch nog wel weer een hoop binnen dat allemaal fout is. Maar op een gegeven moment houdt het ook op, weet je wel. Het 12-letterwoord is de onzichtbare kracht. Misschien heeft het wat te maken met Moederdag. Begint met een Z. De vierde letter is een G. Dan komt er weer een Z. Plek nummer 9, daar staat de H. Op plek nummer 11 de I. En op plek nummer 12 de D. Wil je meespelen? Dat kan nog. Even kijken. Precies 3 minuten en 12 seconden.

0: Sporthoogkamer samen met Miss Montreal. Houden van haat. Heb je meegespeeld aan het 12-letterwoord? Hou dan even heel goed je telefoon in de gaten. Als ik je bel en je neemt op, dan win jij namelijk een prijzenpakket van Radio Oost. Daarin zit van alles. Met het logo van RTV Oost erop, volgens mij. Ik moet nog eens een keertje kijken. Ik weet dat degene die de prijzenpakketten maakt, die kijkt altijd een beetje waar ze zin in heeft. Dus ik hoop dat het vandaag een goede dag is. Het is echt mooi weer, dus er komt vast allemaal hele leuke dingen komen erin. Goed, 12-letterwoord. Het cryptische omschrijving was onzichtbare kracht. We hadden al flink wat letters op het bord staan. Het begon met een Z, het eindigde met een D. Heb je meegedaan? Hou je telefoon dan in de gaten. Ik hoop dat het telefoon ook wordt opgepakt. Niet opnemen is ook niet winnen. Zo streng ben ik ook.
1: Met Karin.
0: Karin, met José van Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hallo Karin, wat heb jij een schattig hondje op de foto.
1: Dankjewel.
0: Oh, is dat jouw puppy?
1: Nou, puppy, ze wordt woensdag al 3 jaar.
0: 3 jaar? Oh, ja. Wat een dotje. Ja, we moeten het even uitleggen, hè, want veel mensen zien dit natuurlijk niet. Dat is een mooie labradorhond. Een hele... Ja,
1: nee,
0: gewoon...
1: een golden retriever.
0: Is de golden retriever?
1: Ja.
0: Ik had gezegd dat het... Nou, wat leuk. Ik... Ja. Hoe heet hij of zij?
1: Zij, Luna.
0: Luna. Luna en ja. Karin. Oh, en Luna ja. Is natuurlijk een schatje. Die vreet niks op. Die koudt niet aan de stoelpoot en zo.
1: Niet meer. Nee.
0: Ik wil dus heel graag een puppy, Karin. Maar ik durf het niet aan. Want ik heb 2 kinderen. Nou, dat is eigenlijk wel genoeg.
1: Ja, precies.
0: Karin, ik denk dat dit 12-letterwoord dan ook wel een beetje gaat over jou en over Luna.
1: Ja, zorgzaamheid.
0: Zorgzaamheid, dacht je. Nou, zullen we dat eens even invullen? Even kijken of dat goed is. 1, 2, 3. Ik zie je op het scherm verschijnen dat helemaal goed is, Karin. Gefeliciteerd.
1: Oh, toppie. Dankjewel.
0: Jij krijgt een RTV Oost prijzenpakket. Nou weet ik dat Jan Willem dus ook heel erg gek is op honden. Dus ik vraag even of hij er ook wat leuks doet voor de hond.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, hè. Karin, nog 1 vraag aan jou. Wat zou je willen horen op deze moederdag? Is dat normaal met Mama Worismie Pils? Of wil je dan toch liever Abba en Mamma Mia?
1: Normaal. Mama Worismie Pils.
0: Had ik helemaal goed ingeschat. Dankjewel, ja, Karin. Een mooie zondag.
1: Ja, joh. Dankjewel.
0: Doei.
1: Doeg.

Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: blijven honderden prijzenpakketten sturen. Sorry. Ja, sommige mensen worden heel boos dat ze niet gewonnen hebben. Het spijt me. Maar ja, dan moet je volgende week gewoon weer meespelen. Dat is de enige oplossing die ik voor je heb. Het is 2:10. Hey, hallo, José hier. Het 12-letterwoord. Het juiste antwoord was zorgzaamheid. En dat allemaal in verband met Moederdag vandaag. Ik kreeg een leuk berichtje binnen van Rob.
1: Hey, José, toppetje voor mij. Wil je een plaatje voor iedereen? Percy Sledge met een Man Loves a Woman. Groetjes, Rob.
0: Rob, de groetjes terug. En dankjewel voor deze plaat.

0: de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten hold.
9: Wat moet korter?
8: BRTT heb ze alle soorten hold.
9: Nee, korter.
8: BRTT heb ze volle hold.
9: Korter.
8: Een bult hold, BRTT.
9: Korter.
8: RTT hold.
9: Korter.
8: Hold.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus.
12: De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
17: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune.
23: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
24: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: Precies 8:08 en welkom bij weer een lange uitzending van de Oosttribune op Radio Oost. Want we zijn er tot 7:00, omdat de voorlaatste speelronde van de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, al die wedstrijden tegelijk moeten worden gespeeld. En die beginnen allemaal om 16:45. Zo zijn we dan live bij Telstar Heracles Almelo. We zijn bij Go Ahead Eagles thuis tegen PSV. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. En natuurlijk de kraker FC Twente thuis tegen Sparta Rotterdam. En daar zijn de belangen voor FC Twente natuurlijk groot. Kan het nog plek 3, misschien nog wel plek 2 worden. We gaan het er later over hebben. Ook in het lagere amateurvoetbal is het soms loeispannend. Bijvoorbeeld bij TVV in Enschede, TVV Vleringen. Het verschil op de ranglijst, 1 punt in het voordeel van Vleringen. Vandaag TVV Vleringen. Dat is ook de voorlaatste speelronde in die vierde klasse. In een andere vierde klasse, de vierde klasse B van het zondagvoetbal, op sportpark Doeschoor in Goor. SV Hector thuis tegen Bentelo. Bentelo de koploper met een puntje meer dan Hector. En dat ook nog met nog twee speelrondes te gaan. Hoe mooi wil je het hebben, Joop Vaarhorst, vanaf Goor?
2: Ja, veel mooier wordt het niet, Paul. In de absolute slotfase van deze competitie. Je zegt het al, nog twee speelronden en dan zo'n affiche. Bentelo kan vandaag dus kampioen worden. Moeten ze wel voor winnen. Ja, en wat als Hector wint, dan klimt die ploeg weer over Bentelo heen. En dan heeft Hector de beste papieren om volgende week de titel in de vierde klasse B binnen te halen. En wordt het vandaag niet beslist. Zelfs Twente Goor en FC Eibergen maken nog kans om kampioen te worden. Dan moet het wel heel raar lopen, hoor. Maar ja, zijn je dingen nog mee om die titel? Dus vier ploegen maken in deze competitie. Twee speelronden voor het einde nog kans op kampioen te worden. En het is geweldig druk hier op het Doeschoor. Ik denk wel 1000 man, diverse tappunten, een DJ. Ja, en dan nog een port voetbal die inmiddels een minuut of 6 onderweg is. Het is nog 0-0. Weinig grote kansen gezien. Nu duikt Bentelo wel op voor het doel van Hector. Maar dit gevaar wordt vereideld door de doelman van Hector. Dus het moet nog een beetje losbranden. En jij loopt al langer mee, Paul, in het voetbal. Ja, wedstrijden zoals deze zijn vaak niet goed, hè?
1: Zijn vaak niet goed, inderdaad. En dan is het vaak degene die misschien het meeste geluk heeft, of degene die uiteindelijk de meeste veerkracht toont in dat soort wedstrijden en de minste spanning op de benen heeft, die gaan dat soort wedstrijden winnen. Nou ja, het Doeschoor, ik kom er heel vaak, dat weet je. Dus, daarom kijk ik ook
2: spannend,
1: mee.
2: Spannend, ja,
1: voor mij is het wel een beetje spannend, inderdaad. Maar inderdaad.
2: Welk gevoel zit je nu in de studio dan?
1: Ja, ik zit mee te kijken. Ik heb het op het scherm laten zetten, dus zit ik hier?
2: Dat snap ik heel goed. Is jouw clubpie?
1: Is mijn clubpie, is inderdaad. Mooi, en ik hoop natuurlijk dat Hector die wedstrijd wint. En mijn neefje doet nog mee, ja, althans. Of hij zit op de bank, dat weet ik niet.
2: Ik zit te kijken. Hij zit op de bank volgens mij.
1: Hij zit op de bank. Oh, dan zal Stijn Schabbink zal misschien nog wel invallen. Hoe dan ook, straks meer van Joop Vaarhorst vanaf het Doeschoor in Goor. SV Hector Bentelo, vierde klasse B, daar is het nog 0-0. En zometeen gaan we ook met Dirk de Braak contact leggen. Want die zit dus in Enschede bij die wedstrijd tussen TVV en Vleringen. Daarnaast natuurlijk de allermooiste muziek die u nog steeds aan kunt vragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of anders bellen. Met 074-2456-665. Dit is de Oosttribune. Tot 7:00.
0: De Oosttribune.
3: Sometimes the turn of the world still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell.

0: when.
1: Chef Special. If now, then when. Ja, zometeen dus even kijken hoe het gaat in Enschede bij die spannende wedstrijd tussen TVV en Vlieringen. Dat straks maar, nu maar eens even kijken in Goor bij SV Hector, vierde klasse B. Thuis tegen Bentelo, het gaat allemaal om het kampioenschap en dus de promotie naar de derde klasse. Wie heeft het beste van het spel, Joop Vaarhorst?
2: Het spel is nog niet heel best, maar we gaan nu wel de eerste grote kans van de wedstrijd krijgen. Want Hector mag op een meter of 17 aanleggen voor een vrije trap. En dat gaat Oleksandr Nikolajchuk doen. Beter bekend als Sasha, de Oekraïne van Hector. Die mag aanleggen vanaf de cirkel, vanaf de 16. Dit is echt een grote kans hoor. De eerste grote kans in deze wedstrijd. Sasha met nummer 9 op de rug met de aanloop in de verre hoek. En dat is een hele goede redding van de doelman van Bentelo. Maar de aanval is nog in leven voor Hector. Die bal wordt weer volgetrokken. Ja, en dan weet de verdediging van Bentelo die bal weg te ruimen. Maar hier was de eerste grote kans in deze, ja, toch eigenlijk wel bijna alles beslissende wedstrijd in de vierde klasse B voor Sasha. Ja, misschien kun jij dat beter vertellen, Paul. Want het is best bijzonder hoe die jongen bij Hector is neergestreken, toch?
1: Ja, en dat heeft dan weer iets minder met die oorlog te maken. Oleksandr Nikolajchuk, Sasha noemen ze hem liefkozend inderdaad, is al een aantal jaren in Nederland. Heeft ook op verschillende plekken in Nederland gewoond en ook bij verschillende clubs gespeeld. En heeft ook nog in de opleiding gezeten bij Dynamo Kiev.
2: Dus dan kun je wel wat.
1: In vroeger, hij kan absoluut voetballen, maar hij is niet meer de jongste. Dat kun je ook zien, inderdaad. Maar, en het is bovenal een hele aardige jongen die nog heel erg fanatiek is. En ook buiten de trainingen om vaak op het voetbalveld te vinden is om bijvoorbeeld vrije trappen te trainen. Dat zie ik dan wel eens als ik daar kom. Nou ja, het heeft tot nu toe nog niet geholpen, zie ik.
2: Maar hij was wel dichtbij, maar die bal ging inderdaad werd goed gekeerd door de keeper. Was ook de hoek van de keeper, dus deze moest hij eigenlijk ook wel hebben. Maar dit was wel echt de eerste grote kans in deze spannende pot voetbal.
1: Spannende pot, dat is het zeker. En je had het ook over de kansen voor andere clubs op het moment dat het hier gelijk zou eindigen, Job. En dat is helemaal zo, omdat volgende week, en dat is weer jouw clubje, VV Twente, tegen Bentelo speelt.
2: Ja, volledig objectief zijn we toch ook
1: kan even niet anders.
2: Thuis tegen Rekken. Nou, die zullen ze normaal gesproken wel winnen. Terwijl Bentelo er vandoor is. Voorzet richting Javiel. Maar die bal wordt daar goed weggewerkt door de verdediger van Hector. Maar het schot van ver, die wordt daar geblokt op de 16. De aanval blijft nog in leven. En dat is het buitenspel. En zegt de scheidsrechter, het is een vrije trap voor Hector. Want het is buitenspel. En ook wel goed om even te melden. Het zijn twee officiële KNVB-grensrechters, Paul. Want ik heb in het verleden zelf vaak bij Hector gevoetbald. Ja, ik kan niet anders zeggen, we zijn er wel eens ingevlacht hier.
1: Ja, maar dat is die lagere klasses gebeurt dat natuurlijk heel vaak. En dat is ons op andere velden ook wel eens gebeurd. Overigens, Vlieringen leidt met 1-0. We hebben even contact met Dirk de Braak, alleen die kan nog geen verbinding leggen. Dat is in die andere vierde klasse, waar het dus ook zo spannend is. Straks meer van Job Vaarhorst vanaf het drukke sportpark het Doeschoor bij die wedstrijd tussen SV Hector en VV Bentelo. En zoals gezegd, later deze middag natuurlijk ook weer de Eredivisie met de voorlaatste speelronde en vier wedstrijden die we tegelijk gaan volgen.
3: De Oosttribune.

0: Ja, dat hadden we ook alweer gehad. Er wordt heel veel gebeld en ook heel veel geappt naar 0645671331 voor verzoekjes. We proberen zoveel mogelijk mee te nemen. En het is natuurlijk moederdag, dus die verzoekjes mogen daar natuurlijk ook om gaan. Verder volgen we dus wat beslissingen in het amateurvoetbal. En later dus ook... Ja, we hebben een goal volgens mij. Ik moet even naar Job Varens.
1: Ja.
0: Job.
1: Ja, Bentelo is op voorsprong gekomen in de 16e minuut van deze spannende titelkraker. Het is Javiel die die bal binnenschiet achter doelman Eekhout. Een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Daar kwam de aanval van Bentelo tot stand via die linkerflank. Dribbelde de vleugelaanval naar de 16 in. En die vond daar Javiel, stond volledig vrij. En die kon vanaf een meter of 11 tegendraads binnenschieten. De doelman van Hector Eekhout zat er nog met de voet aan. Maar kon niet voorkomen dat die bal tegen de touwen ging. Ja, het is een domper voor Jopel, maar groot feest bij Bentelo. Want met deze stand, ja, we zijn pas een kwartier onderweg, is Bentelo de kampioen van de vierde divisie, of vierde klasse.

0: Anouk en Nobody's Wife. Het is dus 0-1 bij die wedstrijd tussen SV Hector en Bentelo. Daar hebben we nu ook contact met Dirk ter Braak in Enschede. TVV, de Turkse voetbalvereniging, als ik me niet vergis. Thuis tegen Vleringen. En ook die wedstrijd is al enige tijd geleden in gang gezet. Hoe staat het voor Dirk ter Braak?
1: Ja, goedemiddag Paul. Het is, we zijn hier inmiddels een dikke 20 minuten onderweg. En Vleringen leidt naar... Na 8 minuten legt Bram Meen die legt de bal erin. Ik moet wel zeggen, TVV is meer in de aanval. En ook al vermin penalty momenten geweest waar de scheidsrechter niet aan wilde. Bij TVV trouwens ook oud-kampioen van FC Twente, Douglas, centraal achterin. Ja, die ging niet helemaal vrij uit bij het doelpunt van Bram Meen. Maar met name TVV in de aanval, maar Vleringen op voorsprong.
0: Vleringen dus op voorsprong en als die ploeg zou winnen, dan is de titelstrijd ook in die klasse beslecht?
1: Zeker, zeker. TVV moet wel winnen, want het gaat met... Vleringen moet wel winnen, want het gaat met TVV is twee punten. Met nog 1 wedstrijd hiernaar op het programma. Maar goed, bij een overwinning is Vleringen inderdaad kampioen.
0: Een beetje dezelfde situatie als die we bijvoorbeeld bij Joop Varels hebben. Kunnen we nog even gaan kijken. Joop, kan Hector al wat terug doen?
2: Nee, Hector heeft het echt heel zwaar met Bentelo. Dat voornamelijk gevaarlijk is via de linkerkant. Daar speelt Nick Lindeman. Ja, die speelt daar Jeroen Heuten, de rechtsback van Hector. Eigenlijk wel helemaal dol draait hij hem in deze openingsfase van de wedstrijd. Het staat dus 1-0 door dat doelpunt van Mahmoud Yafil een minuut of 5 geleden. Wel een mooi verhaal. Yafil is eigenlijk een jongen van WVV. Een jongen uit Hengevelde. En zijn broer Hamoudi Yafil, die werd trainer bij Bentelo. En dus besloot zijn broertje om maar mee te gaan met zijn grote broer, met Hamoudi dus. Speelde in het verleden nog van HSC en wordt volgend seizoen de trainer van Markelo. Dus dat is een mooie stap omhoog voor die trainer die met Bentelo de laatste jaren echt wel de weg omhoog heeft ingeslagen. En ja, dat hoopt vandaag te bezegelen met het kampioenschap dus in de vierde klasse B. Maar goed, Hector is wel een ploeg van de mouwen opstropen. Nooit opgeven, Paul, jij weet het. Dus die ploeg geeft zich niet zomaar gewonnen. En dat hoeft ook niet. Bentelo had wel de betere kansen. Het had eigenlijk op 2-0 moeten komen via een van de topschudders. Rickert, maar die steunt op. Ik houd gewoon echt een van de betere doelmannen in de vierde klasse B. Kan denk ik wel een stapje hoger op, maar is ook een jongen van de club. Dus ik zie hem niet vertrekken bij Hector. Maar Hector heeft het dus wel erg moeilijk. En het is aan Eko te danken dat het nog slechts 1-0 is voor Bentelo.
0: Dankjewel. Straks meer van ook Job Vaarhorst daar. We gaan weer muziek draaien. Nielsen, sexy als ik dans.

0: vaak hier ontploft. En ja, ik moet ook zeggen, TVV, wat ik net zei, het zat eraan te komen. En dit is een goede goal, een mooie aanval. En de eerste poging, ja, die vliegt nog op de lat. En in de rebound wordt hij hard binnengeschoten. Is er nog een eerbetoon voor Yaya. Ja, het shirtje wordt getoond. Het zal wel een speler zijn die geblesseerd is. En TVV langs zij.
1: 1-1 dus daar in Enschede. We blijven het natuurlijk volgen. Spannend. Spannend is het wellicht ook in Goor. SV Hector tegen VV Bentelo. Job Varos.
2: Ja, Bentelo is de betere ploeg hier op het Doeschoor. Hector heeft wel meer balbezit in de laatste minuten van, deze eerste helft. We zitten in minuut 33, terwijl misschien nu een penalty moment. Nee, daar is helemaal niks aan de hand. Het is wel een hoekschop voor Hector. Misschien dat de ploeg van trainer Joost Minkjan vanuit die hoekschop dan gevaarlijk kan worden. Want verder is het niet heel erg veel vanuit Hector perspectief. Bentelo gunt Hector de bal en laat die ploeg gewoon voetballen. Maar Hector is toch een ploeg die moet het hebben van fysiek spel. Ja, en dan hopen dat hij goed valt. Nu de korte corner van Haverslag. Haverslag vanaf rechts draait hij die bal voor met links. Dan is het zoeken naar de tweede paal. Ja, en daar kan helemaal niemand bij. En rolt die bal tergend langzaam over de achterlijn. Bentelo gunt Hector de bal. Maar ja, de ploeg van Minkjan doet er vrij weinig mee. En Bentelo staat dus 1-0 voor door dat doelpunt van Javiel. En wel een domper hoor voor de doelpunt te maken van deze wedstrijd. Want hij moest net geblesseerd het veld verlaten. Hij sloeg zijn handen voor zijn ogen. En verliet in tranen het veld hier op het Doeschoor. Ja, ik bedoel, het is voor zo'n amateurvoetballer misschien wel de grootste wedstrijd uit zijn leven die hij speelt. Een wedstrijd om de titel tegen de nummer 2. Je doelpunt maken en dan na een minuut of 20 geblesseerd het veld moeten verlaten. Dus dat is een fikse tegenvaller voor Javiel. Terwijl Hector er nu vandoor gaat. Haverslag, goede onderschepping. En die wordt er even achteren volgens mij toch neergehaald. Maar de scheidsrechter zegt, dit is op de bal. En hier op het Doeschoor snapt helemaal niemand er wat van. Waar het hartstikke druk is. Ik denk dat er een mannetje of 1000 is. Ik zie meerdere tappunten en het bier vloeit rijkelijk. Maar het geldt niet voor de doelpunten. 0-1 na 35 minuten.

0: Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Ja, twee werelden hebben we ook in deze uitzending. In de vierde klasse A en de vierde klasse B. En we moeten eerst naar Enschede. TVV tegen Vleringen. Het gaat daar ook om de titel met een puntje verschil. Vleringen stond voor, maar Dirk de Braak, wat is er gebeurd?
1: Ja, jij verliet mij bij een 1-1 stand. En een minuut daarna maakte TVV gelijk de 2-1. En is de wedstrijd dus helemaal gekanteld. Staat op dit moment TVV dus op voorsprong. En gaat het op deze manier een hele spannende laatste speelronde worden.
0: Oh, dus Dirk de Braak. Kijken we ook nog even in voor bij SV Hector Bentelo. Daar verlieten we Job Faros bij de stand 0 tegen 1 voor Bentelo. Hoe lang nog daar tot aan de rust?
2: Nog 6 minuten officiële speeltijd. Zal wel iets bijkomen, want het spel heeft een tijdje stilgelegen door die wissel van doelpunten maken. Javiel, die dus de enige treffer van deze wedstrijd liet noteren. Ja, Hector heeft nog steeds meer het balbezit dan Bentelo, maar doet er eigenlijk weinig mee. En Bentelo verdedigt die voorsprong eigenlijk wel met gemak en is dus op weg naar de titel in de vierde klasse B. Maar goed, 1 doelpunt van Hector en alles verandert, want als het gelijk wordt, het gaat dus 1 punt. En volgende week wordt er nog gevoetbald. Ja, dan blijft het gaat dus 1 punt. En Bentelo speelt volgende week tegen Twente Goor. En die ploeg die zou in theorie, als Bentelo het vandaag niet afmaakt, ook nog kampioen kunnen worden. Dus ook bij een gelijkspel doet Hector gewoon goede zaken. Maar goed, daar neemt natuurlijk helemaal niemand genoegen mee hier in Goor. Hector wil gewoon winnen, maar moet wel deze vrije trap van Bentelo dan zien te verdedigen. Aan de rechterkant van de 16 is het Brent Schutte, de middenvelder, de aanvoerder van Bentelo, die de bal voor het doel gaat gooien, denk ik. Of zou hij hem in één keer gaan schieten? Schutte, een van de betere spelers van Markelo, echt de leider van dit team, heeft die bal neergelegd. Op een meertje of 18 van het doel. Hij kijkt naar zijn medespeler. Spelers voor het doel, gooit die bal voor. Dan is het bij de tweede paal. Nee, bij de eerste paal gaat die bal binnen. En dan is het 5 minuten voor de rust. Is het 2-0 voor Bentelo. Het is me even ontgaan in alle feestvruchten. Wie die bal heeft binnengekopt. Maar daar stond de verdediging van Hector te slapen hoor. Want hij kon die bal toch vogelvrij binnenkoppen. De verdediger van Bentelo. Dat is Wout Nijland. Ja, die werd helemaal door helemaal niemand gedekt. Paul, jij hebt de beelden in de studio. Ja, dit was een
0: ABC'tje. Ik had het idee dat er bij haar eigen goal was nog maar. Ja, kon het ook niet goed zien. Maar hoe dan ook, inderdaad, het was niet heel fijn verdedigd. Herhalingen hebben we hier niet, dus het is geen Eredivisie. Dus,
2: nee, maar okay. Het is wel 2-0 voor Bentelo. En dat is toch een domper voor Hector.
0: Een domper voor Hector, maar gezien het speelbeeld misschien ook wel verdiend. Kan nog alle kanten op, zeker ook in Enschede, waar het dus bij TVV tegen Vleringen 2-1 is. En dus Hector Bentelo vlak voor rust net de 0-2 voor Bentelo. Dat is op titelkoers is en voor die promotie. Naar de derde klasse. Earth, Wind and Fire, September op Radio Oost.

0: Het is mei, maar we draaien september van Earth, Wind and Fire. We gaan weer naar het Doeschoor in Goor, waar de titelstrijd in de vierde klasse B Joop Vaarhorst al voor rust beslecht lijkt.
1: Ja, een minuutje geleden is Bentelo op een 3-0 voorsprong gekomen in de 43e minuut van de wedstrijd. Een gigantische fout in de defensie van Hector werd genadeloos afgeschraft door Niels Rickert, een van de topschutters van Bentelo. Ja, die hoef je zo'n buitenkansje niet te geven, want dan verzilvert hij hem. En het is dus voor de rust al 0-3. Ja, dat moet wel heel raar lopen, wil Bentelo dit nog weggeven en daarmee dus de titel verspelen in de vierde klasse B. Want het is ook wel een terechte afspiegeling van de wedstrijd. 3-0 is misschien wat aan de forse kant, maar Bentelo is in deze eerste helft ook gewoon vele malen beter dan Hector. Staat terecht op voorsprong, maar 0-3 in zo'n spannende wedstrijd. Ja, het is toch wel een beetje zonde van alle spanning en alle inzet van alle Hectorianen hier op het Doeschoor. Die er alles aan hebben gedaan om dit een geweldige middag te maken voor de club. Maar het feest wordt toch echt gevierd in Bentelo vandaag. 0-3 en het is bijna rust.
0: Inderdaad, bijna rust. Maar goed, hoe dan ook, ze kunnen zich wel opmaken voor de nacompetitie. Want die periodetitel hebben de Groen-Witte wel.
1: Ja, nee, ze hebben het hele seizoen bovenaan gestaan. Dus ja, Hector had natuurlijk aan de voorkant niet verwacht dat ze mee zouden spelen om de titel. En als je dan het hele seizoen bovenaan staat, is het toch een beetje een smetje. Maar zoals jij ook al aangeeft, Hector dat gewoon in de na-competitie om promotie naar de derde klasse gaat spelen. Ja, daar is iedereen bij deze club ook al heel erg trots op.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. If I can't make you stay.
3: Jasmine, Band-Aid.
4: Dit is de nieuwe.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren.
3: Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haar.
19: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
23: Stihl, sterk werk.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Het is moederdag, het is moederdag.
26: Radio Oost. De Oosttribune.
27: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
28: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7 minuten over 3, welkom bij de Oosttribune. We zijn er tot 7 uur, want om 16:45 de voorlaatste speelronde in de Eredivisie. En dan volgen we de 4 Overijsselse clubs natuurlijk ook. En dan natuurlijk de speciale aandacht voor FC Twente tegen Sparta. Want die wedstrijd die gaat nog echt ergens om. Plek 3, plek 2, het kan eigenlijk nog alle kanten op voor de ploeg van trainer John van der Brom. Tot die tijd hebben we natuurlijk de allermooiste muziek. En we volgen natuurlijk ook de ontknopingen in 2 vierde klassen. TVV thuis voor tegen Vleringen. In de titelstrijd nummers 2 tegen 1. En dat geldt ook voor SV Hector tegen Bentelo. Alleen lijkt die wedstrijd al beslist, want bij rust was het daar al 0 tegen 3 voor Bentelo. Dat bij deze stand de titel kan opeisen. En dan moet Hector het via de nacompetitie gaan proberen. Horen we straks meer over. Het is natuurlijk ook moederdag. Jazeker is het moederdag. En ik heb aan de telefoon Han Neeskens. Han, goedendag. Hoe is het met je?
2: Goedemiddag, met mij gaat alles goed en ik vind op een belangrijke sportdag en op een belangrijke moederdag moet er ook een klein beetje een moederdaggedicht voorgelezen worden. En die heb ik even bij de hand, ik heb hem net even gemaakt.
1: Ja, wacht even, dan gaan we dat op een hele mooie manier doen, Han, want je hebt een heel mooi moederdaggedicht. En dat gaan we, nu dat we dat, daar ga ik een mooi muziekje onder zetten, let op.
2: Ja, oké.
1: Nou, kom maar.
2: En dan mag ik hem inpraten?
1: Nu mag je hem inpraten.
2: Moederdag, het feest van allen. Maar voor moeder en het gezin nog het meest. Moeder die altijd lief en zorgzaam is geweest. Zet de bloemen en de planten maar buiten. En sier de gevel met de vlag. En met moeder in ons midden vieren wij allen de moederdag. Nou, dit was het dan, het gedicht van Han.
1: Ja, prachtig gedaan, Han. Keurig mooi gedicht. En natuurlijk past dat uitstekend bij deze dag. Kan ik er ook nog een plaat bij draaien voor je?
2: Ja, je kunt een hele mooie plaat draaien. Maar dat is mijn lievelingsplaat. Het is van Johnny Cash, Ring of Fire.
1: De Ring of Fire. En waarom is dat, wat vind je daar zo mooi aan?
2: Nou, omdat ik in La Cortina was, ik centralist. En dat was altijd mijn favoriete nummer, wat ik altijd elke dag draaide.
1: De Ring of Fire van Johnny Cash.
2: Van Johnny Cash, want ik was, vroeger was ik centralist in La Cortina.
1: Okay.
2: En daar haalde je natuurlijk allerlei leuke dingen uit en er werd altijd een mooie plaat gedraaid. En deze van Johnny Cash, die doet mij wel wat.
1: Dan gaan we die voor je draaien, Han. Dankjewel voor je prachtige gedichten. Nog een hele fijne zonnige middag daar in Borne.
2: En ik, heel veel plezier toe. En je neefje, ik hoop dat die kan invallen en dat die meevoetbalt. Oké?
1: Okay? Die zal er zo wel inkomen, inderdaad. Dankjewel,
2: nou,
1: Han.
2: Kijk eens, dan zit de sport toch in de familie. Moet je nagaan.
1: Dankjewel, Han.
3: Ik hoop dat die kan invallen en dat die meevoetbalt.

0: Ring of Fire. Johnny Cash en The Ring of Fire voor onze poëet uit Borne, Han Neeskens, met een prachtig moederdaggedicht. In de vierde klasse A bij TVW Vleringen is het nog steeds 2-1 Vleringen. De koploper kwam daar op voorsprong door een goal van Bram Meen. Maar TVV 1 punt achter voor deze wedstrijd kwam nog voor rust op 2-1 door goals van Ismaël Naïm en een minuutje later Yassine El Badei. En dus is het daar 2-1 en loei spannend. Het is minder spannend in Goor bij SV Hector tegen Bentelo, want daar was de ruststand al 0-3. Tweede helft begonnen, Joop Vaarhorst.
1: Ja. Een minuutje of vijf zijn we onderweg in die tweede helft. Ja, en deze wedstrijd is een gelopen race. Want zoals jij al zegt, Bentelo staat dus op een comfortabele 3-0 voorsprong. En bij een zege is Bentelo dus de kampioen in de vierde klasse B. Hector moet gelijk spelen of winnen om ook nog kans te maken op die titel. Hector staat nu tweede, maar alles leek erop dat deze wedstrijd beslist is. En Bentelo is in die eerste helft, of was in die eerste helft, moet ik zeggen, ook gewoon de bovenliggende ploeg. En 0-3 is wat aan de voorste kant. Maar een voorsprong voor Bentelo is zeker terecht. En ik zie niet in dat Hector dit nog te boven gaat komen. Want daarvoor is het gewoon te mager wat de ploeg van trainer Mink-Jan vandaag op de mat legt. Op een drukbezocht douchegoor. Want gezellig is het wel, hoor. Er zijn zo'n 1000 mensen hier op het douchegoor. En de biertap is nog niet gestopt met stromen, Paul.
0: Gaat ook niet gebeuren. Dat weet ik uit eigen ervaring. Bij groen en wit en fris is, zo fris is het altijd gezellig, Joop. Dat weet je.
1: Zeker, maar met deze tussenstanden zakt Hector gewoon naar plek 4. Want Eibergen en Twente staan ook voor. En dat is dat denk ik niemand verwacht.
0: Nee, zeker niet. Dat zeker niet. We blijven het volgen daar. Joop Vaarhorst, dankjewel.
2: De Oosttribune.

0: Ja, Douwe Bob en Mo, nog even blijven. Nou, was het al niet beslist in Goor bij SV Hector Bentlo, dan is het dat nu wel, Joop Varos.
1: Ja, het is 4-0 geworden en Hector moet oppassen dat het niet nu 0-5 wordt. Maar hier wordt goed verdedigd door Bram Lier. Maar het is dus zojuist 4-0 geworden door een doelpunt van Robin Katier. Een minuutje geleden in de 9e minuut van de tweede helft. Ja, het was al beslist. En nu is het helemaal beslist. En Hector moet gewoon oppassen dat het geen monsterzege voor Bentelo gaat worden. Want Bentelo is opnieuw in de aanval. Via de aanvoerder Brent Schutte aan de linkerkant van het veld. Dribbelt hij daar de 16 in richting rechtsback Heuten. Die speelt hij makkelijk uit. Dan zoeken naar de verre hoek, schieten. En het schot wordt vervolgens wel geblokt door Heuten, de rechtsback van Hector. Dan in een rebound volgt er nog een schot, maar die vliegt huishoog over het doel van doelman Eekhout heen. Hector heeft nog helemaal niks laten zien in deze tweede helft. En moet echt oppassen dat het geen monsterzege gaat worden voor Bentelo. Daar dus in een zetel afstevend op de titel in de vierde klasse B 0-4. En we hebben nog ruim een half uur te spelen.
0: Mooi, dank je.

0: Simple Minds en Waterfront op Radio Oost. In de vierde klasse A, TVV tegen Vleringen. Dirk de Braak, het was 0-1 voor Vleringen. Toen 1-1, 2-1, tweede helft loopt daar nu en het is daar spannender.
1: Jazeker, Paul. Het is hier zeker spannend. Inmiddels een dik uur onderweg. De tweede helft is wel iets tammer dan het eerste bedrijf. TVV consolideert en Vleringen heeft toch moeite om kansen te creëren. Vleringen zou wel moeten om het in eigen hand te houden. Voorafgaand aan deze wedstrijd was het gat natuurlijk 2 punten in het voordeel van Vleringen. Ja, en nu met deze tussenstand gaat TVV met nog 1 speelronde op het programma TVV over Vleringen heen. Dus hier is het echt ontzettend spannend.
0: Dankjewel, Dirk. Minder spannend is het in Goorba, waar het al 0-4 was bij Bentelo, voor Hector tegen Bentelo. Maar Hector deed wat terug, Job.
2: Ja, Wesley Zwoverink, de routinier van Hector, heeft de spreekwoordelijke eer gered voor de club uit Goor. Schitterende vrije trap, hoor. Vanaf de rechterkant van een 16, een metertje of 18 legt hij de bal neer. En Zwoverink, hij gaat al een jaar of 20 mee in het eerste elftal van Hector, volgens mij. En hij heeft een schitterend linkerbeen en hij krulde die bal in de bovenhoek en liet de doelman van Bentloos kansloos. Ja, het is een treffer voor de statistieken, want het staat 1-4 en dat gaat niks meer veranderen aan de titelstrijd in de vierde klasse B, want die is wel beslist met deze 1-4 tussenstand. Want Bentelo gaat feest vieren. Zal een groot feest worden. Er zijn meerdere bussen uit Bentelo en omstreken gekomen. Mannetje of 400-500 heeft de weg naar het Doeschoor gevonden vanuit Bentelo. In totaal zijn er zo'n 1000 mensen. Dus het feest van Bentelo zal groots gevierd worden. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren in de kantine van Hector.
0: Dan heb je mis. Daar is het altijd feest, Job.
2: Dan dompel ik mij er ook onder. Dan ga ik de samenvatting monteren. En dan gaan we kijken hoe FC Twente er vanaf brengt. Want dat gaat nog wel ergens om.
0: Dat gaat ergens om. Twente Sparta vanaf 4:15. We zijn er natuurlijk bij.

0: Neil Diamond en Longfellow Serenade. We gaan even naar Enschede. TVV tegen Vlieringen. We verlieten hier Dirk de Braak bij de stand 2 tegen 1. Hoe lang nog op de klok eigenlijk?
1: Ja, we zitten nu in minuut 72. En Vlieringen is nu in de aanval met aanvaller Bram Meen. Die geeft hem voor. En ja, dit wordt een schietkans. En ver over het doel. Ja, dit was wel echt een kans om de gelijkmaker te maken. Ja, en bij een gelijkspel, dan houdt Vlieringen het in eigen hand. Vlieringen speelt volgende week nog tegen de Hekkensluiter. Terwijl TVV het opneemt tegen nummer 3, DTC. Maar goed, als TVV deze wedstrijd wint, dan speelt TVV volgende week de kampioenswedstrijd.
0: Dat blijft dus spannend. Nou, misschien nog maar even kijken op het doelscore. Ik hoor bij SV Hector tegen Bentelo. Job Vaarhorst, het is nu 10 tegen 11.
2: Ja, ik vind het een beetje lullig om te zeggen. Maar jouw neefje Thijmen Schabbink kwam binnen de lijnen. En 30 seconden later kon hij weer terug naar de bank. Omdat hij Robin Katier, de doorgebroken Katier van Bentelo, onreglementair tegen het gras werkte. En ja, daar staat maar één straf op. Want Katier was doorgebroken. En dus kon Schabbink direct weer vertrekken met een rode kaart. En moet Hector dus verder met 10. Spel ligt al even stil. Want Katier moet die overtreding ook bekopen met de blessure. Hij strompelt richting de zijkant. En gaat nu samen met zijn verzorger van het veld af. Het was een stevige tackle van Schabbink. En de rode kaart was eigenlijk wel terecht. Ik kan er niks anders van maken, Paul.
0: Ja, ik zit mee te kijken. Het is zo. Nou, ik zal hem vanavond nog wel even aanspreken.
2: Ja, wat blijft is een vrije trap op een kansrijke plek voor Bentelo aan, op de rand van de 16. Het spel heeft echt al een minuut of vijf stilgelegen door die grove charge van Schabbink. Dus het is maar goed dat hij vanavond even bij de oren pakt. Want dit hoort niet thuis op een voetbalveld. Is misschien ook wel een beetje frustratie, wat ook wel begrijpelijk is. Want het had zo'n mooie dag kunnen worden voor Hector. Maar dat ziet de grote concurrent Bentelo vandaag kampioen worden in de vierde klasse B. Terwijl het spel nog steeds stil ligt. En eigenlijk maakt het ook niet meer zoveel uit als deze vrije trap de wel of niet ingaat. Maar inmiddels is de bal neergelegd. En gaat Bentelo die vrije trap nemen. Eekhout heeft zijn muur nog maar een keer op afstand gezet. Zal het dan ook nog 1-5 worden voor Bentelo? Ja, het is Kai Karnebeek, de zoon van André Karnebeek, oudspeler van FC Twente, die de bal heeft neergelegd. Die gaat hem met zijn linker proberen in de verre hoek te krullen. Nee, hij gaat het toch met rechts doen. Is die jongen dan tweebenig in de verre hoek. En de bal wordt van richting veranderd. En via de onderkant van de lat karamboleert die bal achter Eekhout. Ja, dit is ook wel heel erg veel geluk. Nou, laten we maar zeggen dat het het geluk van de kampioen is. 1-5 in Goor. We'll be right back.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Goeie zangeres. We gaan kijken in Enschede, waar het dus nog steeds spannend is. TVV tegen Vleringen. Het gaat allemaal om de titel in de vierde klasse A. Dirk de Braak, nog steeds 2-1.
1: Ja, Paul, het is nog steeds 2-1. Nog een 8 minuten op de klok. TVV dus nu virtueel koploper. En TVV had de wedstrijd net in het slot kunnen gooien. Haitham Maidoub ging alleen op de doelman af. Maar hij wou de buitenspeler, wilde de bal stiften. En dat lukte niet. En dus kwam de bal in de handen van de doelman van Vleringen. Dus is de stand nog altijd 2-1. Maar ja, Vleringen maakt nog niet aanspraak op die gelijkmaker.
0: En in Goor 1 tegen 5 inmiddels bij Hector tegen Bentelo. Hoe lang nog, Job van Roost?
2: Hetzelfde als in Enschede, een minuutje of 8. Terwijl die bal nog binnen gaat voor Hector. En het wordt alsnog 2 tegen 5. Een wonderlijke treffer van... Joba Havenslaag is het niet. En dan is het de ingevallen spits. De waterpolo wilde ik zeggen. Maar dat is Kimmo van Groen die bal volgens mij het laatste setje geeft. Dat klopt. Is misschien wel een bijzonder verhaal, Paul, wat jij even kan vertellen. Want die jongen die kon nog goed waterpolo, toch?
0: Kimmo van Groen heeft in de nationale jeugdselecties waterpolo gezeten. En... is uiteindelijk via zijn vrienden, en een van die vrienden is mijn oudste zoon Jordi, bij Hector terechtgekomen. Daar in de A1 het beland en is een hele bonkige, sterke spits. Ja, waterpolo's zijn sterk. En is dus vanuit de jeugd. Jongen komt uit Holten overigens. En is dus van Waterpolo International nu naar Hector 1 gegaan. Waar hij in de A1 al veel scoorde, maar dat dus nu ook in Hector 1 doet.
2: Ja, hij geeft die bal het laatste setje. En het wordt 2-5, nog een minuut of 4-5 te spelen. Dus voor de titelstrijd maakt het niks meer uit. Maar toch een mooie opsteker voor de waterpoloer.
0: Weet je wat zijn bijnaam is?
2: Ja, want ik heb vorig jaar nog tegen hem gevoetbald. Maar ik ben het vergeten.
0: Doppie. Ja, ik weet niet waarom, maar ze noemen hem Doppie. Oké, nou dan weten Doppie. We dat. Nou, ja. 2-5 dus daar.

0: Bots en zeven dagen. We moeten even naar Enschede, want daar zijn ontwikkelingen bij TVV Vleringen in die vierde klasse. Dirk te Braak, TVV op pole position, maar wat is er gebeurd?
1: Ja, we zitten in de blessuretijd van de wedstrijd. En de meegereisde supporters uit Vleringen die konden heel hard juichen. Want Sam Kuipers die maakte gelijkmaak. En Vleringen gaat er nog een keer uit. Ja, dat is een frustratietrap van de rechtsback van TVV. Ja, nou ja, het is hier 2-2. Het is weer omgedraaid. Vleringen weer op pole position. Houdt het op deze manier in eigen hand. Blijft dan 2 punten. Met nog 1 wedstrijd te gaan. Ja, Sam Kuipers, die ging alleen op de doelman af en blijft ijskoud. En zo komt Vleringen dus in blessuretijd op gelijke hoogte. Gaat die rechtsback van TVV, waarvan ik de naam eventjes niet voor me heb, die gaat er nog met een rode kaart vanaf. Ja, bij TVV is de frustratie groot en het feest is bij Vleringen.
0: Daar is het dus toch zeker niet beslecht. Dat is wel zo mooi gehoord bij Hector tegen Bentelo, waar het 2-5 is. Je ziet wel veel goals, Job, daar.
2: Ja, saai is het zeker niet. Maar Bentelo gaat dus kampioen worden. Nog een paar seconden hebben we hier te spelen. Scheidsrechter rekte onnodig veel tijd bij. Maar het is 2-5 en Bentelo wordt kampioen in de vierde klasse B.
0: Dankjewel, Job Vaarhorst. Straks horen we ook nog meer van hem. En vanavond ook beelden van die wedstrijd op TV Oost te zien. Ook van TVV Vleringen trouwens. Nu de reclame en het nieuws van 4 uur.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door het afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
17: Europakinderhulp.nl.
2: Radio Oost. De Oosttribune.
18: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer 4:08 en gaan we ons langzaam opmaken voor de voorlaatste speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie, waarin we vanaf 4:30 vier wedstrijden volgen. Telstar thuis tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo. Dan hebben we Go Eagles thuis tegen de kampioen PSV. Voor Go Eagles zou er in theorie nog iets mogelijk kunnen zijn voor wat betreft de play-offs. Fortuna Sittard, PEC Zwolle volgen we ook. En de belangrijkste is natuurlijk FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Maar het gaat voor FC Twente nog om plek 2, misschien wel plek 3. Er is dus nog van alles mogelijk voor de Enschedeze ploeg. We gaan het allemaal volgen. Er zijn meer wedstrijden in de Eredivisie, want alles moet tegelijk gespeeld worden. Daarom alles om 4:15. Zo is ook NAC Breda tegen Heerenveen. Feyenoord tegen AZ en FC Groningen tegen NEC. Excelsior Volendam en Ajax thuis tegen FC Utrecht. Al die wedstrijden dus om 4:45 die we gaan volgen. We volgden ook SV Hector in de vierde klasse B tegen VV Bentelo. Het werd uiteindelijk 2-5 voor de gasten die dus nu kampioen zijn in die vierde klasse B. Hoe gaat het bij TVV tegen Vleringen? Daar was het 2-2, Dirk te Braak. Maar de blessuretijd is wel heel lang daar, hè?
2: Ja, klopt. We spelen een veredelde verlenging. Want we zitten in de 106e minuut. En Vleringen heeft echt nog de kansen gehad. En scoort nu weer. Alleen die wordt gewoon afgeplakt. Het was weer Sam Kuipers die ook de gelijkmaker al maakte. Die schiet nu weer in. Maar Vleringen heeft na de 2-2 echt nog opgelegde kansen gehad om de titel vandaag al binnen te halen. Alleen liet dat na. Na de 2-2 is het bij TVV niet meer gelukt om kansen te creëren. Kreeg natuurlijk ook een rode kaart. Ja, inmiddels dus minuut 107. Het nog altijd 2-2. Vleringen bij deze stand nog steeds 2 punten voorsprong in de competitie. En er komt nu nog een vrije trap aan voor TVV. Dit zou echt wel het allerlaatste moment van de wedstrijd kunnen zijn. De trainer van TVV die houdt het ook niet meer. En daar komt die bal voor. Die wordt weggekopt door Bram Meen van Vleringen. En dan fluit de scheidsrechter af en speelt Vleringen met 2-2 gelijk tegen TVV. Ja, en dan gaat Vleringen zich volgende week wederom opmaken voor een kampioenswedstrijd.
1: Dirk te Braak, dankjewel. Beelden van die wedstrijd tussen TVV en Vleringen, evenals Hector Bentelo, vanavond te zien in de Oosttribune op TV Oost. Straks is het betaalde voetbal. We hebben natuurlijk ook nog de allermooiste muziek. Je kunt het aanvragen. Moederdagmuziek, laat het dat zijn. Via de app bijvoorbeeld 06-4567-1331 of bellen met 074-2456-665.
0: De Oosttribune.

0: Alex Warren, Fever Dream op Radio Oost. Uitslagen, standen, berichten over amateurclubs die kampioen zijn geworden. Bijvoorbeeld de titel voor Berkum, Go Ahead Kampen, VSW, Helios en Zwolse Boys. In, bijvoorbeeld, die zijn allemaal te vinden op onze website www.rtvoost.nl. Ook de uitslagen en standen zijn daar later vandaag ook natuurlijk weer te vinden. Actueel zoals altijd. Wij gaan door met de muziek. Couldn't It Be Magic? Donna Summer.
1: De Oosttribune.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Bob Marley en de Three Little Birds op Radio O. Straks dus een vol programma in de Vriendenloterij Eredivisie. Met ook vier wedstrijden van Overijsselse clubs. En verreweg de belangrijkste is natuurlijk die wedstrijd tussen FC Twente en Sparta. Tijmen van Wissing en Jan van Sta zijn daar om te kijken wat er allemaal nog in het vat kan en mag zitten voor de ploeg van trainer John van de Brom. Tijmen.
1: Ja, het is een sfeervolle middag. De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor FC

0: Eagles was van de penalty van Matisse Soerbij, die alweer zijn 12e goal van het seizoen binnenschoot. Enorm knappe prestatie van de linksbuiten van... Oh, en het is 2-1 voor PSV. Wat een geweldige voorzet van Serginho Dest en Ricardo Pepi kopt de bal wederom knap binnen. En dan wordt het dus op slag van rust nog 2-1 voor PSV. Echt een hele knappe goal. En weer dus een kopgoal. En aan een knappe voorzet. Het wordt toch voor de rust vervelend voor Go Ahead Eagles. Nog 2-1 voor PSV. En de scheidsrechter elk moment gaan fluiten voor de rust. Heel veel echt balen voor Go Ahead. Dus in Deventer moeten ze in de tweede helft een 2-1 achterstand goed gaan maken. 2-1 hier.
1: Gaan we ervan uit dat daar de ruststand is bij Go Ahead Eagles. PSV 1-2 dus. NAC Breda, Heerenveen, rust 1-0. En u hoort het bij Telstar Heracles Almelo. Daar is het nog steeds 0-0. En inmiddels ook rust.

0: Amar uit Deventer, al heb je niets. Straks tussen de tweede helft van de wedstrijden die we volgen in de voorlaatste speelronde van de Vriendenloterij Eredivisie. Nu gaan we even terug naar de vierde klasse. Daar werd Bentelo vandaag kampioen. In Goor won het met 2-5 van SV Hector, de nummer 2. Er werd een triller verwacht, maar Bentelo was beter en besliste eigenlijk voor de wedstrijd al toen het 0-3 was voor de bezoekers. Groot feest dus in Bentelo, dat voor het eerst mag uitkomen in de derde klasse. En dat gaat natuurlijk een grootse gevierd worden. Hector is overigens veroordeeld tot de na-competitie. Dat pakte al vroeg de eerste periode. En kan dus ook alsnog opgaan voor een plek in de derde klasse. Feest dus bij Bentelo. En Job Faros is er altijd bij als het feest is. En die sprak onder meer met Brent Schutte, een van de spelers en doelpuntenmakers van VV Bentelo.
1: Ja, maar maak hem maar los hoor. Je bent kampioen geworden.
2: Hey,
1: tuurlijk, je hebt wat te vieren, toch?
2: Ja, zeker wat te vieren. Heel veel te vieren vandaag in Bentelo. Super, proost.
1: Wat een dag, hé.
2: Ja, supermooie dag. Supermooie dag. Het begin was goed. En hier hebben we gewoon het hele jaar naartoe gewerkt. En dat is zo op het einde hier. Hier bij Hector, dat we zo mogen winnen, is natuurlijk iets waar we als Bentelo zijn al een tijd naartoe willen. En dat nu lukt met deze groep, dat is echt fantastisch.
1: Want Hector heeft bijna het hele jaar volgens mij bovenaan gestaan. En toch leek het dan toch nog mis te gaan de laatste maanden. Maar ze gaven het weg.
2: Ja, ik denk dat Hector de afgelopen week inderdaad met alles bezig is geweest. Behalve dan met voetballen. Dus ze proberen in het veld te...

0: veranderen van hier naar een knollentuin. En allerlei rode kaarten proberen te omzeilen. Nou, dat is ook nog gelukt overigens. Dus ik denk dat zij met alles bezig zijn geweest, behalve dan met voetballen. Ja, en dat heeft gewoon geresulteerd dat wij hier kampioen zijn vandaag. Terecht, denk ik.
1: Is wel mooi, hè?
0: Ja, is zeker heel mooi. We hebben natuurlijk een tijdje geleden kampioen geworden van de vijfde klasse. En nu een tijdje later van de vierde klasse. En ja, we horen gewoon thuis bij de vloer zijn in de derde klas. En ja, dat was destijds toen ik ook terugkwam van HC. Ook de doelstelling om zo snel mogelijk naar de derde klasse in te gaan. Dat het dan nu gelukt is, dat is, is fantastisch.
1: En nu?
0: Ja, ik denk dat we even een klein feestje gaan vieren. Hier even alle mensen bedanken natuurlijk die ons gesupport hebben. En daarna gaan we naar het café toe in Bentelo bij Spolder. Ik denk dat we daar nog even tot de late uurtjes doorgaan. Ik weet niet of we alleen maar in Bentelo blijven of we nog elders. Maar normaliter gaan we ergens nog afsluiten bij Bruins of ergens anders. Maar het gaat in ieder geval een ladertje worden. Daar kun je wel vanuit gaan.
1: De sponsor ook weer blij gemaakt. Ga ervan genieten.
0: Ja, precies. Dat gaan we doen. Super.
2: De Oosttribune.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: John Mayer en Heartbreak Warfare. De tweede helft is begonnen van FC Twente tegen Sparta. Dus terug naar de rolstesten, terug naar Tijmen van Wissing en Jan van Staan.
1: Balbezit voor Sparta. Stand nog altijd 0-0 bij de ploegen. Ongewijzigd. Ja, de eerste helft hebben we een wissel gezien aan de zijde van Sparta. Terro toen in de ploeg gekomen voor Mitchell van Bergen. Nu een actie van Daan Rots. Die loopt zich vast. Maar Twente is weer voortvarend begonnen hoor. En het tweede bedrijf heeft al twee kansen gehad. Met name Mats Rots weer aanvallend heel sterk. Nu moet Ruud Nijstad even opletten. Want die krijgt te maken met Terro. Maar dat doet hij ook. Hij speelt de bal rustig terug op Premislav Titon. De man van 39 jaar speelt de bal naar voren richting Daan Rots. Die wint het duel wel, maar ja, een echte kans ontstaat er niet. Ja, FC Twente zal toch ook hebben meegekregen dat NEC vlak voor rust nog op een 1-0 achterstand is gekomen. Na een foutje van Sharon Sherry, de oud-Enschedeër. En daarbij zat nog een voorzet van Younes Taha, de huurling van FC Twente. En zo zou het er heel rooskleurig uit kunnen zien voor Twente. Maar ja, je moet eerst zelf de zaken doen. Vooral daarop focussen, Jan. Ja, ik hoor het trainers vaak zeggen, maar je hebt wel gelijk. Want je kunt wel gaan kijken naar anderen, maar je moet het gewoon zelf eerst doen.
2: Ja, nou ja, goed. Je hebt in het stadion altijd het idee als die tussenstanden komen dat iedereen gaat staan juichen. Maar die mensen maken zich ook ongerust. Je moet voor je eigen ploeg juichen. Nu ook weer.
1: Ja, nu is weer een mogelijkheid voor Linsson, want die geeft hem mee aan Van der Belt. Van der Belt met een schot en dan wordt hij gekraakt en dan is het een hoekschop. Ja, je hebt natuurlijk liever een vrije trap. Inderdaad, ja, inderdaad. Dat zegt Van der Belt nu ook. Christian Linsson ook. Linsson heeft niet zijn beste dag en dat heeft hij eigenlijk al weken niet. De clubtopscorer van FC Twente was vorige week nog wel belangrijk met die assist op Lammers. Nu is er ook wat onmin naar scheidsrechter Van der Laan. En dat begrijp ik wel, want Van der Belt gaat door. Maar had liever een vrije trap gehad op 18 meter van de goal.
2: Ja, recht voor het doel ook nog eens een keer. Dus wat dat betreft is dit een goedmakertje, lijkt het wel.
1: Nu een hoekschop van Daan Rots. En dan is die daar het wegwerken uiteindelijk van Vito van Krooi. Die ooit met heimwee uit Zwolle vertrok. En bij Sparta is hij meer in zijn hum. Nu is het Bart van Rooij die hem voorzet. Bart van Rooij nu dan de treffer. Nee hoor, weer wegwerken van Sparta. De druk neemt toe. Hier is Daan Rots rondom de 16 meter. Oeh, die moet geen hele onnodige risico's gaan nemen. Doet hij ook niet. En dan wordt Mats Rots aangespeeld. En zo is er een omsingeling van Twente in die openingsminuten bij de goal van Sparta. Maar de oud-doelman van FC Twente, Joël Drommel, staat vandaag ook weer uitstekend te keepen. En dus staat het na 50 minuten spelen nog altijd 0-0. Hier in een kolkende veste.
0: We gaan dan naar Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle, want ook daar is de tweede helft begonnen. Jornal Zwart.
3: Kolkend is het hier niet, maar de uitsupporters van PEC Zwolle vieren ondanks de achterstand wel een feestje. Ze zijn toch wel redelijk massaal richting Sittard gekomen. Een verre reis, er staat weinig meer op het spel. Maar zo'n 150 à 200 supporters hebben toch de reis gemaakt naar Sittard, waar ze zien dat PEC Zwolle moeizaam ook aan de tweede helft is begonnen. Ze krijgen nu ook een vrije trap tegen. Geen wissels gezien in de rust. Wel dus al die wissel voor de T. Toen reiziger De Roy moest vervangen, die vanwege een blessure niet meer verder kon. En zo heeft Henry van der Vecht voor rust al een keertje moeten wisselen. Nu de vrije trap dus voor Fortuna Sittard. Wat speelt richting de fanatieke aanhang. Komt die bal richting de eerste paal. Dan gaat een speler van Fortuna de lucht en blijft die bal liggen voor Sierhuis. Die tikt de bal binnen. Het is 2-0 voor Fortuna Sittard. Maar het is Oekili, het is geen Sierhuis. Oekili krijgt die bal gelukkig daar voor de voeten. Dat het de bal opnieuw de 16 in wordt getikt. En hij verschalkt Tom de Graaf van dichtbij. En zo wordt het een hele lastige middag voor PEC Zwolle. Wat toch al heel matig voor de dag komt hier in Sittard. En het kijkt nu dus ook nog tegen een 2-0 achterstand aan. Ja, het gaat dit seizoen al zo vaak mis in uitwedstrijden voor PEC Zwolle. Alleen bij Telstar werd gewonnen. Dat was de allereerste uitwedstrijd van het seizoen. En ook nu in de 17e lijkt er weer geen zegen in te zitten. En dat is toch wel heel erg maagdjes als je maar één uitoverwinning in het hele seizoen mee te boeken. Maar wie weet tovert Henry van der Vicht nog een konijn uit de hoofdhoed. Maar er moet wel iets heel geks gaan gebeuren. Wil Fortuna hier niet met de zegen van doorgaan. Want PEC Zwolle komt heel matig voor de dag. En er staat dus dik verdiend tegen een 2-0 achterstand aan te kijken.
0: Tweede helft bij Go Eagles tegen PSV. Dat een ruststand kende van 1-2 na een late goal nog van PSV. Is begonnen. Leon Glastra.
4: Zeker, we zitten nu ruim een minuut in de tweede helft. Inderdaad nog altijd 2-1 door die goal van Ricardo Pepi. Er is ook een wissel, heeft een wissel plaatsgevonden in de rust. Dean James is in het veld gekomen voor rechtsachter Alfons Samsted. Adelgaard zal daardoor naar de rechtsbackpositie verschuiven. En Dean James zal op zijn vaste positie van linksback gaan spelen. PSV heeft op dit moment de bal en nog altijd 2-1 hier. En Go Ahead moet dus proberen gelijkmaker te gaan forceren.
0: De tweede helft bij Telstar Heracles Almelo is nog niet begonnen. Daar is het dus nog 0-0. Ook Ajax Utrecht nog 0-0. Excelsior Volendam 1-1. Groningen tegen NEC 1-0. Twente Sparta, dat hoorde u, 0-0 nog. Feyenoord tegen AZ 0-1. Daar is de tweede helft zo'n 5 minuten oud. PEC Zwolle dus op een 2-0 achterstand bij Fortuna Sittard. Go Eagles PSV dus 1-2. NAC Breda leidt met 1-0 tegen Heerenveen. En ik zei het al, Telstar Heracles nog 0-0. Wij gaan met een stukje van Mother and Child Reunion van Paul Simon naar de reclame en het nieuws van 6 uur. Daarna nog een uurtje de Oosttribune met natuurlijk veel meer, onder meer van die wedstrijd tussen FC Twente en Sparta.

0: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh jee.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed werden 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En wij moeten gelijk naar de Grolsvesten, want daar is gescoord Tijmen van Wissing.
11: Hij stond 13 duels droog. Thomas van der Belt. Hij stond in deze wedstrijd 58 minuten droog. En het staat nu 2-0. Want in een tijdsbestek van, nou wat zal het zijn, 100 seconden... maakt Thomas van der Belt niet de 1, maar ook nog eens de 2-0. Het is ongekend wat van der Belt ineens laat zien. In de eerste helft nog een omhaal op de lat. Maar nu is Twente helemaal los. 2-0 tegen Sparta.
10: Zometeen meer ook van de andere wedstrijden. Eerst de boodschappen.
12: Ciao Nederland.
5: Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
9: De Oosttribune.
10: Schabbing. 4 minuten over 6 en we zijn er tot 7 uur. Want we willen van de ontknoping in de vriendenloterij Eredivisie natuurlijk nog weinig missen. Ik kan u vertellen dat Feyenoord AZ zojuist 1-1 is geworden. Een goal van Hach Moussa na een uur voetbal tegen AZ. AZ dat door een vroege goal van Troy Parrott op voorsprong kwam in de Rotterdamse Kuip. Ajax Utrecht 0-0. Excelsior Volendam 1-1. Zometeen meer over Fortuna Pek. Daar is het 2-0. Bij Go Eagles PSV is het 1-2. NAC Breda Heerenveen 1-0. En dan hebben we nog Telstar Heracles Almelo. Die wedstrijd is stilgelegd, hoor ik zojuist, voordat we weer naar FC Twente gaan. Wat is er aan de hand, Nico Wansia?
21: Ja, we staan nu klaar voor de aftrap van de tweede helft. Die heeft even op zich laten wachten omdat de scheidsrechter Serdar Gözübüyük geblesseerd is geraakt in de rust of in de slotfase van de eerste helft. Hij kan in ieder geval niet verder. En dus wordt er gewisseld van scheidsrechter. De vierde man heeft nu de tweede helft in gang gezet. En dat is een Enschedeër. Joshua Kuipers maakt zijn eredivisiedebuut omdat Serdar Gözübüyük is uitgevallen met een blessure. En we zijn eindelijk begonnen aan de tweede helft met nog altijd de 0-0 stand bij Telstar Heracles.
10: Enschedeze scheidsrechter en ook een voetbalwedstrijd in Enschede, waar binnen korte tijd Van de Belt zich misschien wel kroont op man of the match met 2 goals in die wedstrijd tegen Sparta. Tijmen van Wissing en Jan van Staal.
22: Ja, Twente is los in dat tweede bedrijf hoor. Hier is Daan Rossen vandoor aan de rechterkant van het veld. Twente speelt de hele wedstrijd eigenlijk al beter, maar het ontbeerde een beetje aan de afronding. En nu dook Thomas van der Belt. Ja, we kennen hem allemaal nog in het ene seizoen toen hij bij Zwolle zoveel scoorde. Dat geweldige seizoen onder Dick Schreuder. Nou, zijn voormalig trainer zal heel zuur nu op de bank zitten in Groningen. Want die staan met 2-0 achter. Hier is het Titon die op zijn oude dag even moet opletten. Doet hij ook? Ja hoor, Titon is op zijn post. Maar Thomas van der Belt is ook weer helemaal in het momentum. Hij geniet volop. Hij maakte 2 treffers. En Twente zo ineens van plek 5 naar plek 3. En ja, zo kan het gaan, Jan.
23: Ja, dat gaat heel snel dan in 1 keer. Maar je hebt nu altijd van het moment dat je denkt van joh, ga nou gewoon door. Want je ziet nou op een gegeven moment dan worden de linies heel groot uit elkaar gespeeld door dat Sparta. En Sparta heeft niks meer te verliezen. Dus dan denk je van nou, blijf nou gewoon weer doorjagen naar die 3-0. En je zit altijd te kijken van wie kunnen ze dan nog brengen. Hè? Want ja, bij Sparta die gaan nou een beetje van belang spelen. En die gooien die ballen misschien naar voren toe. Maar ze moeten wel diepte houden bij Twente. Want ja, als het 2-1 wordt, dan weet je het wel. Dan zijn ze altijd aan het sidderen hier in het stadion. Maar ja, Twente moet doordrukken.
22: Twente moet doordrukken. Zoekt nu ook weer de aanval. Want Seruki kan overnemen. Seruki met de paas richting Daan Ros. Dan ligt het open in de achterhoede. Hij zou sneller moeten zijn dan Bruno Martins Indy. Daan Ros richting de 16 meter. Hij kapt, hij draait. Hij gaat naar zijn linkerbeen. Oeh, het is toch wel een slimme vos nog hoor, die Bruno Martins Indy. En toch houdt Twente balbezit. Hier is Linsson op de 16 meter. Linsson met het schot en daar is een goede redding van Joël Drommel. Want als hij er niet bij was geweest, had het hier al 4-5-0 gestaan, denk ik, Jan.
23: Ja, want die heeft een paar geweldige reddingen gehad. Hij laat in ieder geval zien dat het een... het was altijd al een groot talent, maar bij Sparta heeft hij heel vaak toch de nul gehouden. Dus ja, wat dat betreft, ze hebben daar een prima keeper aan. Maar tegen deze doelpunten was hij echt kansloos. Maar je geeft het recht aan, anders staat het al misschien wel 4-0.
22: Twente moet dus hopen dat het op de andere velden ook zo blijft. Ajax-Utrecht voorlopig nog 0-0. En Groningen-NEC 2-0 voor de Groningers. En dus ja, longt er een hele mooie laatste speelronde in Eindhoven tegen PSV. Dan zou het maar zo kunnen zijn. Virtueel voorronde Champions League. Op dit moment voor FC Twente. Voor John van der Brom en zijn mannen.
0: De Oosttribune.

0: Even naar Sittard, Fortuna Sittard, PEC Zwolle. Daar is het wel beslist, Joran.
1: Ja, het duel is nu helemaal beslist. Kai Sierhuis maakt de 3-0 voor Fortuna. Dat geen kind heeft aan PEC Zwolle. Dat echt heel erg slecht voor de dag komt hier in Sittard. Het heeft niks te vertellen. En het is dik verdiend dat Fortuna hier de 3-0 maakt. Deze wedstrijd zit erop voor PEC Zwolle.

0: Rigueren, vamos a la playa. We gaan weer naar de grotsvesten. FC Twente thuis tegen Sparta en bijna op Rozentuin.
1: Ja, Twente heeft deze wedstrijd, zo lijkt, wel in de tas, hoor. Maar je mist dan toch wel weer, ook weer een beetje de inhoud bij zo'n Urdiazette. We zitten ernaar te kijken, de schouders gaan hangen, Piazza staat weer klaar. Want als je even slim bent, dan ligt het helemaal open. Oh, dit is gewoon een hele vieze overtreding, Martens Indy. Ja, Mats Rots is daar heel boos. En terecht. Want dit is gewoon een 100% doelkans die ontstaat. Als hij die paas geeft op Lienzot, ik snap dat hij hier heel boos is. Ja, toch Jan?
2: Heel terecht wat jij nu zegt. Van, ja, dit zijn gewoon, ja, hij kan het tempo niet meer aan.
1: Je kunt ook geen rood geven.
2: Dan is het te zwaar.
1: Dan is het te zwaar.
2: En te ver weg. Maar het is gewoon een hele nare overtreding.
1: Nou, maar, ja, want het ligt
2: open.
1: Dat, ja, nee, maar het ligt open. Het is een 100% doelkans wat ontstaat. Nou, hier, daar gaat hij. De schouders gaan weer hangen bij Sundre Urdiazette. Hij kan het weer niet volhouden. Wat is er toch aan de hand met de Noorse buitenspeler? Weergaloos vaak in de eerste 20 minuten. Maar daarna gaat het tankje vrij snel leeg bij de buitenspeler. En nu komt Marco Piazza binnen de lijnen. En Van der Brom die troost ook Urdiazette. Want je ziet ook gewoon dat hij met een soort zagrijn van het veld gaat. Waar is de spelvreugde?
2: Ja, de spelvreugde. Ja, omdat hij is elke keer leeg. En hij is leeg gespeeld. Maar als je nou zegt van hij is zo actief in de 70 minuten dat hij meedoet, is het ook weer niet zo. Nee. Maar hij begint in een hoog tempo en daarna zakt het met een minuut naar beneden. Ja, hij, ik weet niet wat hij door de week doet. Ik kan me niet voorstellen dat een fullprof geen 90 minuten kan spelen.
1: Oh, dit is mooi gedaan hoor, door Lienzon en Mats Rots. Mats Rots loopt door. Bart van Rooij met de voorzet. Lienzon, 3-0! Weer een assist van Bartje van Rooij. Christian Lienzon zit niet lekker in de wedstrijd. Maar hij kopt hem hier mooi in het zijnetje. En zo gaat het hard. Twente 3, Sparta 0.
0: Groningen NEC, dus nog steeds 2-0. Ja, Twente, Sparta dus 3-0. Feyenoord AZ 1-1. En Fortuna Sittard-Pek Zwolle hoor u 3-0 alweer. NAC Breda, Heerenveen 1-0. En even stilgelegd, omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid in Breda. En dan nog maar even kijken bij Telstar in die wedstrijd tegen Heracles Almelo. Nico Ansia.
3: Ja, je zit er pas in de 9e minuut van de tweede helft. Omdat scheidsrechter Guzibuk zich in de rust heeft moeten laten vervangen door Enschedeer Joshua Kuipers. En die heeft meteen al zijn eerste gele kaart voor protesteren uitgedeeld aan Tristan van Gils. Nu een hoekschop voor Heracles, waar Telstar het beste aan de tweede helft is begonnen. Al twee keer gevaarlijk werd uit zo'n hoekschop. De beste kans was voor Brouwer, die helemaal vrij werd gelaten bij de tweede paal. Maar zijn inzet werd gepakt door Jansink, de keeper van Heracles. Even ervoor ook al een mogelijkheid voor Neville Ogi. Die in de Mankwo ook zijn inzet werd van de lijn gehaald bij Heracles. En nu zouden de Almeloers zelf gevaarlijk kunnen worden uit deze corner vanaf de linkerkant van het veld. Bijna iedereen staat in het doelgebied vlak voor de neus van Ronald Koeman. De bal komt hoog bij de tweede paal, waar het te Wierik zou moeten zijn die bal dan terugkopt. Maar de bal is te hoog voor de centrumverdediger uit Hengevelde. En dus gaat de bal aan de andere kant van het veld over de lijn. We zitten in de 55e minuut, nog altijd 0-0 bij Telstar tegen Heracles.
0: En hoe gaat het Go Eagles tegen PSV? Daar in de Adelaarshorst halverwege de tweede helft. Leon Glastra.
4: Je zegt het goed, Paul. 20 minuutjes gespeeld in de tweede helft. PSV heeft zojuist een wissel doorgevoerd. Daar is Anas Salahedin, de voormalig linksback van FC Twente, in het veld gekomen voor zijn Sinjo-test. En Tijmer vertelde net over Drommel, die een goede wedstrijd speelt namens Sparta in de wedstrijd tegen Twente. Maar hier staat ook weer echt een geweldige keeper op het veld, hoor. Jari de Busser staat zo goed weer te keeper. Pareert een paar goede kansen. Nu een kans net van Bayraktarević en van Gustil. Keeper is vlijmscherp en pakt ze allemaal. En PSV is wel een stuk beter, hoor, deze tweede helft. Go Ahead komt er weinig aan toe. Dus de kans op een 3-1 momenteel lijkt groter dan dat het 2-2 gaat vallen. Maar het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Go Ahead zal zo meteen ook een aantal wissels door gaan voeren.
5: De Oosttribune.

0: Queen and the Bicycle Race. Er is weer gescoord in de Adelaars als Go Eagles PSV. Voor wie, Leon Glastra?
1: Het is zojuist 3-1 geworden voor PSV. En weer de ronde Kroatische linksbuiten, Ivan Perisic. Hij schuift de bal keihard in de korte hoek onder Jari de Bussen door. En dus beslist hij deze wedstrijd, zo lijkt het, met nog 20 minuten te spelen. De ervaren Kroaat kapt hem naar binnen en schiet hem echt knijthard binnen. Is echt genieten hoor van die linksbuiten. Ook al hebben we hier natuurlijk voorkeur voor Go Ahead Eagles. Maar echt prachtige goal en 3-1 ook verdiend. PSV is een stukken beter in de tweede helft dan Go Ahead Eagles. En Jari de Busser net ook nog weer met een knappe redding op een schot van Peppi. Maar deze bal was echt onhoudbaar hoor.
0: 1-3 daar dus in de Adelaarsdorst. En Peksvolle doet wat terug tegen Fortuna Sittard. Joran Zwart.
2: Ja, het mag gezegd worden, ook een vrije goal van Peksvolle hoor. Een schitterende assist van Montero die zojuist in de ploeg is gekomen. En hij vindt een andere invaller, Gabriel Reiziger. Hij maakt zijn eerste doelpunt voor Peksvolle. Is eerder bij de bal dan doelman Brandenhorst. En tikt hem vervolgens over de doelman heen. En ziet de bal dan over de doellijn gaan. En zo is het 3-1. Zit er misschien dan toch nog wat in voor Peksvolle. Dat wel weer een paar keer heeft moeten wisselen. Noodgedwongen. McNulty moest het veld verlaten. Hij is vervangen voor een debutant. Dat is Kroese. En zoals ik al zei. Dus Montero voor Vichtingen en Pereira de Gama voor Verlana. Zo is Peksvolle uitgewisseld. De drie wisselmomenten zitten erop voor Henry van der Vecht. Dat nog een kwartiertje de tijd heeft om deze achterstand weg te poetsen. En het mag nog ook een keertje gezegd worden. Kai Sierhuis, wat een spits is dat. Hij maakte echt op schitterende wijze die 3-0. Een halve omhaal nam die bal in één keer uit de lucht vanaf randje 16. Tom de Graaf was kansloos. En had daarvoor natuurlijk ook al die schitterende assist in de eerste helft. Kai Sierhuis, een juweeltje van de Fortuna Sittard spits. Die daarmee de drie punten wel veilig heeft geschoten, lijkt het. Maar Gabriel Reiziger heeft dus wel de spanning een beetje weer teruggebracht. 3-1, nog een kwartier op de klok.
0: En wij moeten ook voor een goal weer naar de Grootsvesten. Tijmen.
3: Wat een geweldige actie van Mats Rots. Maar hij is niet te maken van deze treffer hoor. Hij hakt hem naar zijn broertje. En dan is het Darots die hier de 4-0 maakt. Thomas van der Belt gaat naar de kant en luister dan mee. Want het is zometeen te hopen dat hij zijn laatste minuten maakt hier in de Grolsvesten. Want dat zou betekenen dat het volgende week een goed vervolg krijgt in Eindhoven uit bij PSV. En hier wordt hij toegezongen. Ricky van Wolfswinkel. Ja, schitterend hoor. Mooi om te zien. Hij krijgt de aanvoerdersband van Daan Rots. En dat doet Bart van Rooijdel ook slim hoor. Hij is de man die meteen de band meegeeft aan Daan Rots. En dan moet hij om de schouders van Ricky van Wolfswinkel. Ah, wat zal hij genieten tijdens zijn laatste minuten. In misschien wel zijn nieuwe thuis. Dat is het geworden. Sinds 2021 kwam hij bij FC Twente. 5 jaar gespeeld. En wat is hij toch slim geweest in al die jaren. Natuurlijk zit de sleet erop. Maar ja, mag het. Hij is 37. Maar wat een prachtige voetbalreis heeft hij gehad. In 6 landen was hij actief. Hij scoorde in Zwitserland. Hij scoorde in Portugal. Hij scoorde in de Premier League. En hij scoorde ook nog eens in de Franse hoogste competitie. En bij Betis Sevilla. In Spanje was hij ook nog eens actief. Ja, Jan, wat een voetbalreis is het voor hem geweest.
4: Ja, het is een geweldige carrière. En als je hem gewoon gaat bekijken, dan denk je, wat is het nou voor type spits? Hè? Het is niet een grote, sterke, kopsterke spits. Hij heeft van alles wat. Scorend vermogen, slimmigheid. Hij is niet de allersnelste. Maar hij is zo koeltjes. En dat zien we dan met name. Ik had het van de week gezegd bij ons op tv. Die strafschoppen. Het is gewoon altijd al van, nou, je gaat zitten en hij zit altijd normaal gesproken. De rust die hij uitstraalt. Maar ja, als je zo afscheid kan nemen van je thuispubliek, daar droom je van als voetballer.
3: Toch ook slecht nieuws vanuit de Euroborg. Want hier sijpelt het ook door op de tribunes. Het is 2-1 geworden voor NEC. Geef ze nooit nog een keer een kans. Want NEC, dat is een ploeg met de meeste veerkracht misschien dit seizoen wel in de Eredivisie. Want wat een power. Ze blijven maar gaan. De mannen van Dick Schreuder. En dat wordt toch wel een beetje begroet als een klein dompetje hier in Enschede. Twente gaat deze wedstrijd winnen. Met 4-0 staat het voorlopig tegen Sparta. Er komt misschien nog een dompetje bij. Het zou mooi zijn voor Ricky van Wolfswinkel. Maar het is op die andere velden ook nog niet afgelopen. Het blijft dus spannend in deze voorlaatste speelronde van de Vaderlandse Eredivisie.
0: Inderdaad, bij Groningen, dat lijkt nog wel tegen NEC. Met 2-1 heeft NEC dus gescoord. Daar nog een minuut of 13 op de klok. De doelpunten vallen als rijpapelen, ook in deze uitzending. Behalve bij Nico, bij Telstar tegen Heracles.
5: Nee, fijne introductie, maar er valt geen speld tussen te krijgen. Maar goed, wie weet, Heracles krijgt een vrije trap aan de rechterkant van het veld op de punt van de 16 meter. En dus zou dit zo'n moment kunnen zijn waarop de Almeloers gaan toeslaan tegen Telstar. Dat echt wel op zoek is naar die winnende treffer, want die kunnen ze heel goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Maar het wil maar niet lukken. Zojuist een kans voor Van Duin. Redding van Timo Jansik met één handje. En nu dus die vrije trap voor Heracles. Zamburek met zijn linker draait die bal in bij de tweede paal. Maar de bal gaat voorbij aan alles en iedereen. En ook het doel van Ronald Koeman junior, die nu het spel mag hervatten met een doeltrap. Hier in de 64ste minuut van de wedstrijd. 0-0 nog altijd bij Telstar tegen Heracles.

0: Eternal and I Wanna Be The Only One. Het gaat alle kanten op in de Eredivisie op deze namiddag in het begin van de avond. Want FC Utrecht is in de Johan Cruijff Arena op 0-1 gekomen. Niet ver voor tijd, na nog 7 minuten op de klok. David Min scoort namens FC Utrecht een fraaie kopbal. Na een mooie actie van Zegiel. Ik zie het nu op het scherm hier. En ook die goal zal met gejuich ontvangen zijn in Enschede Tijn.
1: Nou, het is wel doorgekomen, die tussenstand, hè Jan?
2: Ja. Ja, je hoeft niet mee te kijken naar de tussenstand op het scherm. Want ja, als je de mensen rondom je heen... goed, iedereen voelt dat ook aan, hè, los van de eigen wedstrijd. Want je moet zelf winnen. Maar ja, als het dan nog een beetje mee gaat zitten op de andere velden... ja, dat is helemaal geweldig. Maar ja, het is spannend aan het eindtimen zo. We gaan alles bijhouden.
1: FC Twente op 58 punten na 33 speelronden. Met een doelsaldo van plus 23. Een doelsaldo van plus 23, maar 2 punten minder. NEC op de 4e plaats. En Ajax momenteel nu 5e. Met een doelsaldo van plus 21 met 55 punten. Het gaat volgende week nog echt zenuwslopend worden. Ja, PSV is de gast hier voor FC Twente. Dus dat wordt een zware dobber voor FC Twente. Maar ja, Ajax moet naar Heerenveen. NEC, ja, die moeten hopen dat... Go Ahead Eagles niet haar beste dag heeft. En dan zou het maar zo kunnen dat het weer helemaal op de schop gaat. Maar voorlopig staat FC Twente dus op een voorronde Champions League. Oh, dat maakt NEC 2-2. Ja, schrijf ze nooit af. Momenteel staat Twente nog wel derde. Maar het is nu... Oh, Ajax ook 1-1. Wout Weghorst. Oh, jongens, nu gaat het in 1 minuut weer helemaal op de kop. Ja, het is ongekend wat er allemaal gebeurt. Bam, bam, ping, ping. Wout Weghorst en ineens NEC. Wout Weghorst. Oh. Wat een pikante goal is dit ook alweer. Oh, we zijn er nog lang niet. Maar deze wedstrijd is wel beslist. Maar wat is het ongelooflijk spannend. Wout Weghorst die gewoon weken, maanden niet scoort. En dan ineens, hup, bam, daar is hij binnen. Oh, joi. 1-1 in de Johan Cruijff Arena. En 2-2 in de Euroborg. Oh, hier is het er ook ineens. Je merkt het. Het is muisstil ineens.
2: Ja, maar dat is logisch ook, hè. Want iedereen zit op een telefoon te kijken. Je krijgt naar die uitslagen. Je denkt van, we staan er goed voor. En dan even later is het weer ellende. En er zullen zo die tussenstanden wel weer komen. Maar we weten het aan het eind van de competitie en eind van de wedstrijden. Maar NEC, dat die vaak gaan scoren in de eindfase, dat wisten we al. Maar ja, Twente moet in ieder geval, en die doen vandaag wat ze moeten doen. Dat is winnen en ruim winnen ook nog. Dus wat dat betreft, ja, meer kan je er niet aan doen, Tijmen.
1: Nee, maar wel nog voor die goals gaan. Want die ook een doelsaldo nu.
2: Ja.
1: Doelsaldo van NEC is nu plus 24. Van Twente plus 23. Dus blijf gaan. Mats Gors wordt nu naar de kant gehaald. Het is misschien ook wel zijn laatste thuiswedstrijd. We zullen het over een paar weken weten. Robin Prupper komt binnen de lijn. En ook Arno Verschuren nog. Maar blijf gas geven, FC Twente. Want, oh ja, dit is Ricky van Wolfswinkel. Beetje pathetisch. En dan doet hij hem om de hand bij Robin Prupper. Maar hier is het nog ongemeen spannend. Ongemeen spannend met die andere velden. Maar hier deze wedstrijd is wel beslist. 4-0.
0: We gaan even naar die andere velden. Want er is dus toch nog gescoord bij Nico Wantia. Telstar tegen Heracles.
3: Ja, maar wel een doelpunt van Telstar. Dus Heracles op achterstand. Dat het doelpunt uit een hoekschop valt. Dat is niet verwonderlijk. Want dat is de manier waarop Telstar gevaarlijk werd in dit tweede bedrijf. In eerste instantie de kopbal van Danny Bakker op de lat. En dan staat Offerhaus op de juiste plek om de rebound binnen te schieten. En dus is het feest hier in Velsen-Zuid. Want Telstar op een 1-0 voorsprong tegen Heracles.
0: Leon, even gauw hoor. Leon Glastra bij Go Ahead Eagles tegen PSV. 1-4. Want er is gescoord bij jou.
4: Zeker, 4-1 door Paul Wanner. Die krult de bal in de verhoek met zijn slechte rechterbeen. Dean James gaat de fout in. Die paast zomaar de bal in de voeten van Driewesch. En die paast hem naar Wanner en die schuift makkelijk binnen. 4-1 dus al voor FC, voor PSV.
0: Piep, piep, boing, boing. Het gaat alle kanten op. NEC wel of niet op gelijke hoogte met FC Groningen. Het was 2-2, maar dan wordt die goal teruggedraaid, Tijmen.
1: Welke goal is teruggedraaid? Van NEC is teruggedraaid. Ik zie het, ja. Ik zie het nu. Bassar Ünal buitenspel. Oh, ja. Nee, dan is het Toetoen, Boing, Boing, Peppi en Kokkie. Ja, nee. Het is echt ongemeen spannend. Die afgekeurde goal is hier nog niet doorgekomen. Want ik heb nog niet echt gejuich gehoord. Maar ja, tussenstanden, daar komt hij weer op een scorebord. Ja, 1-4 bij Go Ahead PSV. En dan zal zometeen ook nog even Groningen NEC worden getoond. Want voorlopig staat nu dus, even kijken. Staan NEC staat vierde. Evenveel punten als Ajax. Maar 1 doelpunt voor op NEC van Ajax. Ja, dit is ook wel weer bizar spannend tussen plek 4 en 5. Maar volgende week ja, ook nog even de 1-0 tussenstand van Telstar tegen Heracles wordt hier bejubeld.
2: Ja, die winnen ook niet echt veel hè, dit jaar. Dus,
0: Laten we daar eens even gaan kijken. Want volgens mij is daar beslecht Nico 2-0.
3: Ja, 2-0. Cestić, een van de invallers bij Heracles, laat zich heel makkelijk passeren door Brouwer. Die geeft een prima voorzet richting de tweede paal. En daar wordt hij binnengegleden door Noslin. Telstar op een 2-0 voorsprong tegen Heracles.
0: Ja, Tijn, dan gaan we door.
2: Ja, hier schiet Piazza die bal hoog over de goal. Oh, je hebt hem gevonden.
0: Ja, ja.
2: Ja, 3 minuten extra tijd. 4-0. Piazza had hier de 5-0 kunnen maken. Ja, we kunnen er lichtzinnig over doen. Maar het is echt nu. Het doelsaldo is gelijk bij Twente NFC. En Ajax heeft 1 doelpuntje minder. Ja, jongens. Oh. Wat is dit? Dit lijkt wel 2007. Dit soort tafereelen. Maar dan niet om het kampioenschap, maar om de voorronde van de Champions League. Het gaat volgende week echt zenuwslopend worden.
5: Maar laten we even Titon noemen.
2: Ja, Titon
5: met
2: ook
5: dat
2: nog
5: doelpunt.
2: Even.
5: Ja, nee, dat hij tegenhoudt. En dan zijn we weg, Twente.
2: Ja, ze zijn weer weg. Zometeen die redding van Titon. Hier eerst Wijdman op Lammers. Ja, het zou mooi zijn als Ricky van Wolfswinkel maakt. Maar inderdaad, terecht. Jij blijft nog wel scherp, Jan. Een geweldige redding gezien van Titon op een 1-op-1 met Laurissen. En die schoot hem tegen die lange uitschuifbenen van Titon. En die is nog lenig ook op zijn oude dag, Jan.
5: Ja, nee, maar goed. Als je praat over één verschil, want die zegt... Zo klein zijn die verschillen. Ja, dan zijn dit cruciale momenten. Ja, Prupper is erin gekomen daar. En dan gaat Nijstad naar de linkerkant. En eerst de beste dieptepaas. Dan staat Lemkin gewoon niet goed. En laten we dan blij zijn met deze wisselkeeper.
2: Ja, nee, absoluut. Het zal toch wat zijn, Jan. Ajax in de playoffs in Volendam. Omdat ene Harry moet optreden. Die Johan Cruijff
5: Arena. Ja, dat zou helemaal... Dat mensen die genieten hier al van dat soort opmerkingen. Maar ja, het is toch te gek voor woorden dat dat zou kunnen gebeuren. Maar ja, dat doen ze zichzelf aan. En het wordt wel een spektakel volgende week. Dat kunnen we nu alvast voorspellen.
2: Speelronde 33 zit er bijna op. We zitten in blessuretijd. Balverlies van Arno Verschuren aan de rechterkant. Het is wel zaak om die 4-0 in ieder geval over de brug te brengen. De 0 is altijd een lekker gevoel. En ja, ook zeker voor Titon. Die ook volgende week nog een hele drukke middag gaat krijgen in Eindhoven. Maar voorlopig staat hij zijn mannetje in deze wedstrijd. Wijdman, slordig balverlies. Ja, bij de les blijven. Inderdaad, daar ligt een speler van Sparta. Ja, die is net ingevallen. Die staat er koud in en die ligt alweer geblesseerd op de grond. Nu is het Van Wolfswinkel die er nog wel even zin in heeft in de laatste minuten. Hij probeert druk te zetten en dan is er een blessurebehandeling. Hier ligt het even stil. Maar gaan we zo meteen richting de afronding. Want we hebben nog 50 seconden op de klokken. Maar misschien kunnen we nog even snel ergens anders kijken.
0: Bij PEC Zwolle op bezoek bij Fortuna Sittard bijvoorbeeld. Daar loopt de blessuretijd in een wedstrijd die in principe wel gelopen is, toch Joram?
6: Ja, die is zeker gelopen. Het is de 92e minuut. Blessuretijd bedraagt 5 minuten. Stand nog altijd 3-1 voor Fortuna Sittard. PEC Zwolle had eventjes een goede fase na die 3-1 van Reiziger. Maar het viel eigenlijk ook wel weer vies terug.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
7: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
8: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
7: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
9: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
7: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuw-Heden. Wie holt van Holt?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog groenigers heb zacht. Naar die verste verten

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bij Australië is mysterieus walvisgedrag waargenomen. De walvissen maken pirouettes. Ze bewegen hun borstvinnen door het water en ze doen aan kaakgapen. En zulke acties zijn zelden waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat vindt Duitsland van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen met Oekraïne? Hanko Jurgens, die heeft daar wel een idee over. En Yannick Dupont, die komt ook. Die vindt dat Nederland, net als veel andere EU-landen, wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië. En dat Breda in mei 1940 werd geëvacueerd, 60.000 inwoners, is een vrij onbekend verhaal. De jonge historica Sanne Stevens pluisde het uit en schreef er een boek over. En de Bachvereniging heeft een nieuwe leider, Johanna Soller, en ze komt uit Duitsland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 10 mei.
3: Nou ja, iedereen is kalm en ook opgelucht.
2: Volgens de ambassadeur in Spanje stapten de passagiers van de Hondius blij aan boord van het vliegtuig naar Nederland. En er was meer goed nieuws.
3: Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
2: Inmiddels zijn ze geland en moeten de passagiers in quarantaine. Dat doet allemaal een beetje denken aan corona. Dus dan bel je al snel.
4: Welkom, mevrouw Koopmans. U bent er weer.
5: Ik ben er weer.
4: Zou ik moeten zeggen.
2: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
5: Ieder van ons heeft afgelopen week honderden mediaverzoeken gekregen.
2: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het hantavirus onder controle is.
5: Dat is niet genoeg, daar red je het niet mee.
2: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven optreden.
5: Als daar dan niet verder wat over gezegd wordt, dan komen de verhalen zelf wel.
2: Verder met verdrietig nieuws. U hoorde het al. Een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden. De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
6: Nou ja, dat is voor ons allemaal vrij snel duidelijk. Stoppen.
2: De marathonvoorzitter vond het logisch.
6: We vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gelopen feesten met hardlopers door de stad.
2: En dan iets heel anders. Deze week werd duidelijk dat de Amerikaanse minister Rubio soms rapteksten uit de jaren 90 in zijn speeches gebruikt. Dit zei hij bijvoorbeeld over de leiders van Iran.
7: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
2: En dat komt rechtstreeks uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube.
7: They should check themselves before they wreck themselves.
2: En als je dan verder teruggaat in de tijd, kom je ineens Public Enemy tegen.
8: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
2: Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij rapteksten.
9: We are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
10: If you don't know, now you know.
11: And if you don't know, now you know.
2: Ja, opmerkelijk. Tot slot, moederdag. Voor deze mannen betekent hun moeder heel veel.
12: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
13: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
14: Bek lappen, ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bak ze dan voor me. Mijn bed verschonen doet ze.
2: Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
14: Eerlijk gezegd nog niet, nee. Ik moet er nog op.
12: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat moet ik eigenlijk wel doen.
2: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar het lijkt alsof hij nog op de kleuterschool zit.
15: Ik ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een zelfgetekend iets. Misschien ga ik een bloemetje vouwen.
2: Hij vindt het veel werk, dus is hij blij dat het maar 1 keer per jaar moederdag is.
15: Nee, ja, omdat ik vind 1 keer moederdag al te veel. Het kost altijd veel tijd en je vergeet het vaak. Het is ook geen kinderdag.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Zeg maar, ouders hadden, ja, het is elke dag kinderdag. Maar ja.
2: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
13: De tent waardoor gisteren een Amsterdams housefestival werd afgelast blijkt vaker te zijn gebruikt in de hoofdstad. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het Museumplein, waar ook de koning en koningin bij waren.
2: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag, luttele uren voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee, en dat is vriendelijk uitgedrukt.
13: Het is onbestaanbaar dat ik dit op de dag zelf moet beslissen, schreef ze in een mail. Dat ik vannacht word geconfronteerd met een besluit dat waarschijnlijk een voorbereiding kent van maanden, is wat mij betreft onacceptabel. Ik word daarmee met mijn rug tegen de muur gezet.
2: Het kwam allemaal door geharrewar tussen het stedelijk evenementenbureau en de omgevingsdienst. De ene had positief geoordeeld over de tent en de andere negatief.
13: Hoewel abortus in de Verenigde Staten geen grondwettelijk beschermd recht meer is, hebben de afgelopen jaren wel meer vrouwen in het land een abortus ondergaan. En dat komt, schrijft NRC, door de opkomst van een bloeiende pillenindustrie. Bedrijven die door het hele land pillen opsturen die een abortus opwekken.
2: Vrouwen in de Republikeinse staten die door het gebrek aan abortuszorg al voor die verboden moesten reizen om een zwangerschap af te breken, hoeven daar nu, dankzij die pillen, de deur niet meer vooruit. Waardoor de aantallen van abortus in die staten toenemen.
13: Arts en activist Angel Foster zegt in de krant zelfs: abortus is, ironisch genoeg, goedkoper en toegankelijker dan toen het landelijk recht nog bestond.
2: De vraag is hoe lang nog, want na veel juridisch gedoe moet het constitutioneel hof uiteindelijk de vraag beantwoorden of artsen pillen mogen sturen naar andere staten waar het gebruik ervan verboden is.
13: In Mexico dan hebben scholieren dit jaar niet 2, maar 3 maanden zomervakantie. Die maatregel heeft de onderwijsminister genomen vanwege het WK voetbal, schrijft de Volkskrant. Het WK wordt namelijk gespeeld in de VS, Canada en Mexico.
2: Lijkt misschien leuk, zo'n lange vakantie, maar een maand van tevoren horen dat je kind ineens een maand langer vrij is, daar zijn veel ouders niet blij mee.
13: Een unie voor Mexicaanse ouders zei diep verontwaardigd te zijn, en het netwerk Women United for Education verwierp het plan eveneens. Als de staat zich terugtrekt en scholen stoppen, komt de onzichtbare last bij de zorgdragende vrouwen terecht.
2: Onderwijsbonden vrezen voor grotere ongelijkheid. De duurdere particuliere scholen voeren de langere vakantie namelijk niet in.
13: Camperbezitters dan tot slot zetten hun busje massaal te koop, kopt het AD. Sterker nog, veel mensen moeten hun camper zelfs noodgedwongen verkopen, omdat het te duur is geworden sinds de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar is verdubbeld.
2: Het bedrag loopt op afhankelijk van de grootte van de bus. Voor veel camperaars betekent het zo'n 1000 tot 1200 euro extra per jaar.
13: Het zijn daardoor ook geen goede tijden voor camperverkoper Willem van der Vaart. De telefoon staat niet meer roodgloeiend, zegt hij. De hogere wegenbelasting dreunt door en de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet mee.
2: Een uitzondering geldt voor nieuwe campers. Daarvan zijn er juist iets meer verkocht.
13: Een kennis vermoeden dat mensen die zich een gloednieuwe kampeerbus van tienduizenden euro's kunnen veroorloven ook wat minder problemen hebben met de ongeveer 1000 euro extra wegenbelasting per jaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: van de derde weg eigenlijk.
1: Cressip was dit met Sweet Goodbyes. De Russische president Poetin zei gisteren, na afloop van de militaire parade op het Rode Plein, dat de oorlog tegen Oekraïne zijn einde nadert. Hij opperde met Europa te onderhandelen met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, wat ze van dit idee vinden in Berlijn, dat weet Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja, het is alweer even geleden dat hij kanselier was, hè, Schröder?
0: Inderdaad, 2005.
1: Ja, maar we kennen hem nog wel.
0: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk ook een oude mannenvriend, kan je zeggen, van Poetin. Dus ze hebben veel gedeeld. Schröder kwam ook op verjaardagen bij Poetin.
1: Toen hij bondskanselier was?
0: Vooral daarna. Dus ja, ja. Hij heeft in allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden, alleen niet namens de Duitse regering.
1: Ja.
0: Dus het is misschien niet onlogisch dat Poetin dat doet. Maar wat ik eigenlijk zelf er ook heel belangrijk aan vind, is dat hij zegt dat het einde van de oorlog nadert. En dat is precies wat Trump wil horen.
1: Ja.
0: Dus de angst is natuurlijk dat Poetin en Trump samen met het verhaal gaan komen dat het einde van de oorlog nadert. En dat ze dan dus Schröder, die ook een beetje echt zo'n mannetjesputter is, die daar best bij past,
1: ja,
0: ook nog kunnen gebruiken. Dus de Duitse regering heeft dat meteen afgewezen.
1: Nee, die vindt dat helemaal niks.
0: Nee, dat is natuurlijk. Kijk, de situatie is eigenlijk zo dat Poetin niets in geen enkel opzicht zijn strategie heeft gewijzigd. Dus hij gaat gewoon door met oorlog voeren. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft dus, ik geloof inmiddels alweer bijna 2 weken geleden, of 1,5 week geleden, gebeld met Trump, 1,5 uur. En daar heeft hij natuurlijk, Trump zit in de problemen. Die heeft namelijk gezegd dat hij geen oorlogen gaat voeren.
1: Ja.
0: Hij heeft er nu 2. Poetin heeft eigenlijk gezegd dat hij bij die twee oorlogen goed kan helpen.
1: Ja.
0: Dus hij kan eigenlijk Trump te helpen om van beide oorlogen af te komen. En dat klinkt Trump heel goed in de oren. Maar hij vindt Duitsland op zijn weg.
1: Ja, en die Schröder, heeft hij zichzelf ook uitgelaten over dit plan, of niet?
0: Nee, we hebben niks over gehoord.
1: Niks over gehoord.
0: Dus dat is interessant.
1: Hij zei dat dus, ik zei het zelf, na afloop van die uitgeklede militaire parade, hè, de zogenaamde Dag van de Overwinning in Moskou. Ze vierden dan dat ze Nazi-Duitsland hebben verslagen. Geen tanks, vrijwel geen bondgenoten.
0: Ja.
1: Hoe wordt daar dan in Duitsland naar gekeken?
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Die parades werden allemaal steeds groter en bombastischer. En plotseling is dat helemaal niet meer zo. Dat is natuurlijk toch een beetje een teken van zwakte.
1: Pijnlijk voor Poetin.
0: Ja, pijnlijk voor Poetin. En het ziet er dus ook wel een beetje naar uit dat er van alles gaande is op dit moment in Rusland. Maar Poetin heeft natuurlijk toch de winter flink onder. Dus men is in Duitsland eigenlijk, dat is trouwens wel interessant, je vroeg hoe kijkt men in Duitsland
1: naar?
0: Duitsland is men eigenlijk heel erg bezig met de crisis in het eigen kabinet.
1: Ja.
0: Want ze moeten nieuwe begroting maken. En voor het einde van de, zeg maar, voor de zomer van moeten de christendemocraten en sociaaldemocraten nog allerlei plannen voor het volgend jaar smeden. En dat lukt voor geen ene centimeter.
1: Oh,
0: dus,
1: ze zijn er niet zo mee bezig.
0: Ze waren er in ieder geval vanavond nog niet zo heel erg mee bezig. Maar waarschijnlijk morgen wel.
1: Ja. Maar goed, het is toch wel opvallend dat Poetin nu begint over onderhandelingen. Notabene met Europa. Dat tot nu toe buiten elke onderhandeling is gehouden.
0: Ja, ik las in die Zeit, dat vond ik eigenlijk wel slim, die zeiden van ja, dit moet je juist als aanleiding nemen om met een eigen voorstel te komen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat Duitsland is by far de grootste donor van Oekraïne. Bijna 2 keer zoveel, of misschien zelfs meer dan 2 keer zoveel dan Groot-Brittannië. Mm-hmm. De Verenigde Staten geven niets meer. Het is eigenlijk een beetje. En de EU is als, zeg maar, de EU zelf is eigenlijk de grootste donor op dit moment. Dus het is een beetje raar dat de EU of Duitsland niet het voortouw nemen. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat Trump dan van allerlei rare dingen gaat zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om met een tegenvoorstel te komen.
1: Ja.
0: Dat zou inderdaad best interessant kunnen zijn om in ieder geval de boel open te breken. Of dat gaat lukken, is dus zeer de vraag. Want dat vindt men in Washington D.C. natuurlijk toch weer niet zo fijn dan.
1: Nee. Nou ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij gelooft in onderhandelingen met Rusland.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien, ja, onderhandelingen, dat is natuurlijk waar het op uit moet draaien. En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak, dat heet dan in de internationale betrekkingen, honest broker geweest, dus de eerlijke makelaar die strijdende partijen bij elkaar kan brengen. Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878, ja, waar Bismarck allerlei strijdende partijen bij elkaar bracht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz. Daarom was Olaf
1: was
0: Scholz vaak de vorige bondskanselier, ja, die was vaak heel gereserveerd. Op een aantal terreinen wilde die rode lijnen van Poetin niet overschrijden. Eigenlijk in de hoop dat hij dan, als de partijen, strijdende partijen bij elkaar gebracht moest worden, dat hij dat dan zou doen. Ja. En dat is natuurlijk niet gelukt. En toen kwam Merz, die had een heel verhaal dat hij, zeg maar, ja, zeg maar, alles vlot zou trekken. En ook dat is dus niet gelukt.
1: Nee,
0: dus,
1: je ziet Merz die kaart niet gaan trekken.
0: Nou, hij zit nu een beetje in een impasse, oh ja, natuurlijk. Ja, omdat, ja, hij een kleine fitty met Trump had. Ja. Over
1: nou, Iran. Je zit erbij te lachen.
0: Nou ja, goed, dat was. Nou ja, ik zit erbij te lachen.
1: Weet je wel, toch? Ja.
0: Nou, wat ik. Dan toch even serieus. Ja, ja. Wat ik een probleem vind, is dat wij veel te veel in het theater van Trump meegaan. Dus Trump heeft iedere dag weer nieuwe boodschappen. En een van die boodschappen was inderdaad dat hij 5000 soldaten zou terugtrekken uit Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, het is een komen en gaan van soldaten natuurlijk. Ik bedoel, soldaten gaan altijd weer na 3 maanden weer terug, zeg maar. Maar het is in het groot belang van Amerika om die luchthavens of de vliegbasis Ramstein en in Stuttgart te houden. Dus ze zullen daar nooit al te veel soldaten weg
1: halen. Nee, het was toch een beetje voor de bühne.
0: Ja, en wij zitten voortdurend dus al die uitspraken van Trump te analyseren. Terwijl de lange lijnen moeten we eigenlijk veel meer in de gaten houden. En dan zijn bijvoorbeeld die telefoongesprekken die Poetin voert met Trump heel belangrijk. Omdat Poetin echt invloed heeft op Trump. Denkwereld, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar goed, laten we dan nog even teruggaan naar het begin. Dus Gerhard Schröder wordt het niet.
0: Nee,
1: Merz
0: wordt
1: hem ook niet. Wie moet dan dat dan wel gaan doen, die onderhandelingen namens Europa? Wie ligt er dan voor de hand?
0: Nou ja, misschien Kaya Kallas, hè? Maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Dus eigenlijk zijn, volgens mij, alle onderhandelingen zijn op dit moment schijngevechten, zeg maar. En als er een land zou zijn, Ursula misschien. Ursula zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de mannetjesputters haar dat niet gunnen.
1: Denk je dat?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch liever Turkije, Erdogan zien als een basis van waaruit onderhandeld kan worden. Dat speelt op dit moment heel erg een rol. Bij Trump speelt dat een rol en bij Poetin natuurlijk ook wel. Dus het spijt me zeer dat ik dat moet zeggen.
1: Toch nog een soort seksisme dan, hè?
0: Nou ja, dat was bij Angela Merkel natuurlijk zeker het geval. Want Merkel en Trump ging gewoon niet makkelijk.
1: Nee.
0: En dat had de genderperspectief speelde daar zeker een rol.
1: Oké, nou voorlopig.
0: We moeten even volhouden, vrees ik. Ja. Tot aan de midterms. Ja. Verkiezingen op 4 november in de Verenigde Staten. Dan verandert er weer heel veel.
1: Oké. Dankjewel voor je toelichting. Duitsland-expert Hanko Jurgens.
0: Graag gedaan. Ja.

0: End of Beginning was dit van Joe. Europa wil de politieke betrekkingen met Syrië verder herstellen. In Brussel beginnen daar morgen gesprekken over op hoog niveau. Wat is het belang van Europa en van Nederland bij nauwere banden met Syrië? Hier in de studio is Yannick Dupont, ja, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Hulp en Handel. Hartelijk welkom. Ja, u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië. U komt er ook geregeld, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Want u hebt banden daar, familie?
1: Ja, mijn eigen trouwens gewoon familie. Christelijke familie buiten Damascus. En ja, en afgelopen jaar 3 keer daar geweest en over 3 weken weer.
0: Dus u bent begaan met het land. Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin. Dat weten we allemaal nog. Hè. De economie lag op zijn gat. Wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk ook met eigen ogen kunnen zien.
1: Nou, er is echt wel heel erg veel gebeurd in het laatste jaar. Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen teruggekeerd. Echt wel 1,5 miljoen uit het buitenland. Met name uit de buurlanden. Mm-hmm. 2 miljoen Syriërs binnen Syrië die ontheemd waren. Die zijn terug naar hun oude huis of oude buurt. Je kan sinds vorige week weer pinnen. Dus ja, gewoon Mastercard en Visa.
0: Dat is fijn, toch?
1: Dus je hoeft geen grote bedragen dollars in je tas te duwen. Je kan daar weer gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie natuurlijk.
0: Ja.
1: En je ziet dat was fantastisch. Een hele mooie analyse van Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij. En vorige maand schreef hij in één keer: hey, we hebben het laagste aantal geweldincidenten in 15 jaar.
0: Ja.
1: En dat terwijl de hele golf ontplofte, was Syrië buitengewoon rustig in één keer. Dat is opmerkelijk.
0: Het land was natuurlijk heel instabiel. Hè? Geweldsuitbarstingen tussen allerlei groepen. Ik kan me nog herinneren de Alewieten. Ik heb het hier ook wel eens over de Druzen gehad. De Koerden.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment? Minder geweld dus, hè, wat u net zei. Maar zijn die groepen ook echt veiliger? Want ze voelden zich niet altijd zo.
1: Nou, kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds. Dus het aantal incidenten is op een lager niveau momenteel. Het is nog wel reden voor zorg. En dat is een algemene feit dat dit soort landen, vaak 60% van landen die uit conflict komen, die vallen binnen 5 jaar weer terug in een burgeroorlog of internationale oorlog. Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt, dan kan het van kwaad tot erger weer komen. Maar momenteel lijkt het erop dat het relatief stabiel is.
0: Want een president met een jihadistisch verleden, dat zorgt er natuurlijk voor wantrouwen. Dat begrijpt u ook.
1: Nee, zeker. Zeker. En dat. Ja. Maar het interessante is dat ik tijdens die reizen opzettelijk ook bijvoorbeeld de christelijke gemeenschap in Aleppo opzoek. Een grote christelijke universiteit buiten Damascus, maar ook met de Koerdische gemeenschap praat. En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste van: we zijn wel bezorgd, maar kom alsjeblieft met de internationale gemeenschap nu helpen. Want we hebben er niks aan dat u in het buitenland allerlei slogans over ons verspreidt en solidariteit betuigt. We hebben u dan ook hier nodig om aan tafel te zitten en met de regering aan de slag te gaan dat dit verbetert.
0: Ik heb begrepen dat diverse Europese landen veel toeschietelijker zijn dan Nederland.
1: Nou, ze zijn proactiever. Ik denk dat Nederland, maar dat is een algemene observatie. Ik werk in veel conflictlanden, dat Nederland natuurlijk de laatste 10 jaar in afnemende mate betrokkenheid heeft gehad om een proactieve rol te pakken. Landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook België, Zwitserland, zeer actief in Syrië.
0: Wat doen die dan wel, wat Nederland niet doet?
1: Nou, een aantal hebben al een ambassade geopend, bijvoorbeeld, vrij snel. Bij de Europese Commissie zijn open. Ik was daar vorig jaar oktober en ik loop daar gewoon naar binnen. 1 bewaker, even aankloppen en lekker op de koffie met de ambassadeur daar. Allemaal vrij relaxed in Damascus. Die zijn vrij snel weer begonnen. Trekken ook flinke bedragen uit. En wat zeer opmerkelijk is, en dat is wel echt nieuw, dat je ziet dat er een zeer actieve samenwerking wordt opgezocht met, nou wordt het net ook al, Turkije. Maar ook met de golflanden, met name Qatar en Saudi-Arabië. En dat er nu ook morgen zeer actief die landen zijn uitgenodigd. Er worden veel gesprekken gevoerd, weet ik. Om te kijken hoe er in gezamenlijkheid nu voor stabiliteit en wederopbouw kan worden gezorgd. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, hoe komt het dat Nederland wat dit betreft zo in de achterhoede zit?
1: Ja, ik weet het niet zo. Dat is jammer. En ik denk ook niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren. Omdat we hebben 170.000 Syriërs in Nederland. He, migratieproblematiek staat hoog op de agenda. Syrië stond 10 jaar lang op de nummer 1 of 2 van ontvangende landen hier. Dus het lijkt me dat we daar dan ook een prioriteit van zouden maken meteen.
0: Omdat er dan gedacht wordt, dan kunnen ook misschien een flink aantal van die Syriërs weer terugkeren.
1: Ja, dat is een grote, net als met Duitsland, is dat natuurlijk een hele grote en een groot belang. Het is ook de veiligheid. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren, 2015, hè, die vluchtelingengolf die op gang kwam. Kijk, als het land weer vervalt, 60% van dit soort landen vervalt weer opnieuw in een conflict. Als we dat laten gebeuren.
0: Bent u daar bang voor?
1: Nou, niet zozeer bang. Ja.
0: U noemt het al voor de tweede keer. Dus denk ik.
1: Nou ja, ik zag het met Libië gebeuren. Je ziet het met heel veel andere landen gebeuren. Waar we denk ik te snel of te langzaam naar binnen gaan. Of te snel weer naar buiten gaan. Het is natuurlijk gewoon een risico. En je zit nu nog aan de knoppen. En je hebt het nu het voordeel dat daar de Europese Commissie zo het voortouw neemt. Dat Duitsland daar zo'n belangrijke lijn de rol in neemt. En daar kunnen we denk ik heel mooi van profiteren.
0: Ja, maar het is nog steeds niet verklaard waarom Nederland nu zo achteraan loopt.
1: Nou, er zijn terechte zorgen die ik in het parlement hoor over minderheden. U noemde het al.
0: Ja.
1: Mijn ervaring leert dat je juist aan tafel moet gaan zitten met zo'n regering om te zorgen dat die situatie verbetert. Ja. Dat is ook de koers die de Europese Commissie neemt. Ik denk dat daar Nederland misschien wat angstiger voor is geweest. Ik hoop dat we daar overheen kunnen komen. In het belang van die minderheden, met name.
0: Ja, en die 170.000 Syriërs die nu in Nederland zijn, die zouden misschien een rol kunnen spelen bij de wederopbouw?
1: Nou ja, dat doen ze al. Het is heel grappig. Dus ik heb nu met de enige regelmaat dat ik daar rondloop. En dat ik dan Syriërs uit Duitsland of Nederland zelf tegenkom. Die dan tijdelijk op bezoek zijn. Of die als adviseur van de minister daar nu in dienst zijn getreden. Sommigen vrijwillig, sommigen half vrijwillig. Dus je ziet dat die diaspora al een enorme rol speelt op Europees niveau. Alleen ik zie ook daar niet zo die aansluiting. Ik zie dat nog steeds als een parallele realiteit. Die we zouden kunnen aanjagen als land.
0: Ja, u pleit voor zoiets als circulaire migratie.
1: Ja, dat zie je dus in heel veel landen die uit conflict komen, dat de eerste investeerders, de eerste bedrijven die teruggaan, de eerste economische activiteit zijn eigenlijk heel vaak migranten die kennis, ervaring en netwerk en geld hebben opgebouwd in het buitenland. En die dat dan weer terug meenemen om weer voor hun land iets te betekenen. En dat zou bij Syrië bij uitstek.
0: Dus dan gaan ze een tijdje naartoe? En dan kunnen ze ook weer terugkomen. Dat idee, toch?
1: Nou ja, heel veel Syriërs hebben natuurlijk een Nederlands paspoort. Ja. Dus die kunnen sowieso terug. Ja. Je zou ook inderdaad aan programma's kunnen denken dat je ze een tijdje terug laat gaan om te kijken of ze kunnen aarden.
0: Ja.
1: Met de keuze om dan weer terug te komen als het niet lukt. Omdat als je dat namelijk niet doet. Turkije doet dit overigens al wel. Look and see visits heet dat.
0: Okay.
1: Dat leidt uiteindelijk tot meer terugkeer dan het niet toestaan.
0: Maar dat gebeurt dus ook niet, die circulaire migratie?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En want dat is op een of andere manier. Ik weet dit ook niet. Ja, de heropening van de Nederlandse ambassade in Damascus zou misschien toch een hele goede eerste stap zijn. Ook als je naar dit soort dingen kijkt.
1: Ja, dat lijkt me zeer logisch. Ja.
0: Maar u ziet het voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik weet het niet. Kijk, het kan wel, hè, hoor ik. Vooral vanuit D66 huizen horen we het kan wel.
0: Het kan wel, ja.
1: En ik zie dus dit dossier. En ja,
0: bent u ook wel in Den Haag te vinden dan? Om het hier eens even lekker voor te pleiten dan?
1: Af en toe.
0: Deze en gene?
1: Af en toe. Nee, ik denk serieus dat dit in ons nationaal belang is. En ook van links tot rechts. En ook voor met name partijen die opkomen voor de minderheden. Dat we hier toch echt de handen voor elkaar moeten krijgen. En dat we iets uit die politieke loopgraven moeten. Zo zie ik het een beetje in Den Haag. Ja. Om gezamenlijk met die nieuwe regering, en dat gaat vast niet makkelijk worden, de schouders eronder te zetten. Ja.
0: Oké, we gaan het zien. Hartelijk dank, Yannick de Pont, voor uw bijdrage. En onmiddels is Sanne Stevens binnenkomen wandelen. Hartelijk welkom, Sanne Stevens.
2: Hallo, goedavond.
0: Ja, en we gaan het met jou, of ik ga het met jou hebben over jouw boek. Het ligt hier, Hoe een stad de benen nam. Ja. Een boek over hoe de hele stad Breda in 1940 werd geëvacueerd. Morgen is de boekpresentatie, maar ik heb het al gelezen. Leuk. Ik vond het erg leuk om te lezen. Ik kende het verhaal ook niet, moet ik tot mijn schande bekennen. En jij groeide op in Breda, maar jij wist het ook niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk omdat ik geen familie had in Breda die daar was opgegroeid. Ik hoorde het verhaal op een gegeven moment van een vriendin die met vanzelfsprekendheid zei, ja, mijn oma heeft de vlucht meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel een intrigerende opmerking, maar ik had geen idee waar ze het over had.
0: Ja.
2: Dus ja, mijn onderzoek startte eigenlijk bij die onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat dit over?
0: Gewoon eens even bij Wikipedia kijken.
2: Ja, ja waar je als historicus dan toch even begint. Toch even Wikipedia erbij.
0: Ja. Maar er stond ook niet veel.
2: Nee.
0: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er op 12 mei 1940? Vertel het maar.
2: Ja, het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940 vallen de...

0: En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie. Dat komt ons wel goed uit. Dus die arriveren op 11 mei. En die beginnen dan meteen ook al een beetje paniek te zaaien. Zo van, ja, wij gaan het hier wel uitvechten in de straten. Dus het is misschien handig als jullie het even weggaan.
1: Wie zegt dat? Zeggen dat u...
0: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
1: Ja, daarom vraag ik het ook.
0: Ja. Dat is nog steeds niet helemaal helder wie dat zegt. Er zijn hoge Franse militairen waarvan bekend is dat die dat geopperd hebben. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester van Breda uiteindelijk wel de knoop heeft doorgehakt.
1: Ja, jij zet die burgemeester van Breda neer als een man met een militaire achtergrond. Ja, die zich eigenlijk al een tijdje druk maakt over het feit dat hier geen plannen voor liggen.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment denkt, nou, dan ga ik het zelf wel doen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar het is nooit helemaal opgehelderd.
0: Nee, en dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon ook eigenlijk meteen de prullenbak in.
1: Maar goed, het waren 60.000 mensen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, hoe krijg je die gewoon zo snel de stad uit? En waar moeten ze heen?
0: Ja, daar is op een gegeven moment een Michelinkaart bij gepakt, als ik de bronnen moet geloven. En toen is Antwerpen aangewezen, want Antwerpen was de grootste stad in de buurt. Met een veilig verdedigingswerk, veel schuilkelders. Dus mensen dachten, nou, dat is dan wel een goede haven waar we heen zouden kunnen. Maar ja, de straten zijn bijvoorbeeld al in Breda heel, heel krap om daar al die 60.000 mensen op kwijt te kunnen.
1: Ja.
0: Dus dat loopt eigenlijk al vrij snel uit op chaos. Mensen splitsen zich bijvoorbeeld al snel op in twee verschillende stromen.
1: En ze moeten dus opeens alles achterlaten. Die 10 mei is het zowel Moederdag als Pinksterdag.
0: Ja, ja.
1: En wat ik echt vreselijk vond, is dat ik las dat ze moesten dus al hun huisdieren moesten ze afmaken.
0: Ja. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan, gelukkig. Nee. Maar dat was wel het idee.
1: Ja, er staat er, kan men voor het afmaken en begraven deze dieren niet zelf zorg dragen, dan brengen men de dieren naar het openbaar slachthuis, waar de afmaking pijnloos geschiet.
0: Ja, ja. Geeft ook wel aan dat ze dachten dat het echt voor een lange periode zou zijn. Dat
1: kennelijk.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, maar mijn fikkie, die ga ik niet afmaken, maar die neem ik mee.
0: Ja, dat gebeurt ook.
1: Mensen
0: hondje onder de arm en dan naar Antwerpen.
1: Ik lees nog één klein stukje voor, dit vond ik zo'n mooi verhaal. Want die mensen kunnen dus ook niet naar de Pinkstermis. Dat is ook hartstikke katholiek daar in Breda. Het wegblijven van veel kerkgangers zorgt voor een onverwacht probleem. Er liggen honderden geconsacreerde, geheiligde hosties klaar die niet uitgedeeld kunnen worden. Er ontstaat hetzelfde dilemma als bij de nog op het vuur staande pannen. Hè? Dat de mensen hun pannen nog op het vuur laten staan. Weggooien is zonde, in dit geval in meer betekenissen van het woord. Er zit maar één ding op, de hosties zelf opeten. De geestelijken nemen deze heilige taak hier heroïs op zich. We wisten gelukkig 1000 hosties te nuttigen, ondanks dat velen een kunstgebit hadden, schrijft kapelaan Jan uit de Willige Trots in zijn dag.
0: Ja,
1: ja,
0: ondanks die kunstgebitten.
1: Fantastisch. Ja. Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
0: Uiteraard via archieven, daar ligt genoeg. Maar ook heel veel via van mensen die nog de vlucht hadden meegemaakt.
1: Maar wacht dus, 1940, hoe oud zijn die dan wel niet?
0: Ja, oud. Ja, dat is het. Zijn er ook niet zoveel geweest.
1: Nee, dat kan niet. Nee.
0: En ik heb ook wel veel met kinderen van vluchtelingen gesproken. Ja, en dan via blijkt dat er nog wel iemand een dagboek op zolder heeft, nog wel wat papieren heeft liggen, verslagen heeft getypt over wat er dan gezegd is na die evacuatie. Dus dat is wel een ander soort geschiedenisonderzoek dan wat ik normaal gewend ben. Dat is toch vooral dat je naar een archief gaat, daar een doos open doet en daar zit de informatie in. Dit was echt heel veel met mensen praten en dan kijken of zij nog snippers hadden. Zowel letterlijk als figuurlijk in dit geval.
1: Want het is ook weer niet zo dat jij dit helemaal ontdekt hebt. Er was natuurlijk al best het een en ander over geschreven. Ja. Er is ook een keer een andere tijden aflevering over gemaakt.
0: Ja.
1: Maar op een of andere manier is het niet echt gaan horen bij onze kanon, zal ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
0: Nee, en dat was ook wel de reden dat ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Ook wel verbazing over de onbekendheid van het verhaal, dat niemand het daar eigenlijk over had. Dat het toch een heel uniek verhaal was in dat Nederlandse geschiedenisverhaal. Ja, vooral in de Tweede Wereldoorlog was het uniek, maar in de hele geschiedenis is het niet eerder voorgekomen.
1: Ja, en die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op. Je zei het al, het wordt een drama in heel veel opzichten.
0: Ja, in allebei de groepen. Er is geen groep die eigenlijk ontkomt aan het oorlogsgeweld. Want ze worden ingehaald door het oorlogsgeweld. Ze vluchten er van weg, maar ja, het gaat zo snel.
1: Ja, ze komen gewoon in bombardementen terecht.
0: Ja.
1: En één groep komt in Antwerpen terecht.
0: Ja, die trekken dan een deel daarvan, die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af tot Antwerpen is ingenomen. Een deel daarvan die trekt ook verder.
1: Ja.
0: Dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer ellende.
1: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, tot diep Zuid-Frankrijk, ja. gewoon puur uit angst

0: om ingehaald te worden door de Duitse troepen.
1: Het bizarre is eigenlijk dat ze ook weer teruggaan vrij snel.
0: Ja, één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
1: Ja.
0: Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand. Dus dat ging vrij simpel.
1: Door de Duitsers?
0: Ja, ja.
1: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven, vrijwel.
0: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende. Dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
1: Ja. En dan zeggen ze, nou ja zeg, hadden we net zo goed niet hoeven te doen.
0: Het was allemaal voor niets.
1: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf jij ook in je boek.
0: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk?
1: Ja, van die burgemeester.
0: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
1: Ja, of van de Fransen.
0: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
1: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
0: Ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek. Die link met die vluchtelingen. En het viel me ook op toen ik begon met praten met de vluchtelingen van toen, uit 1940, dat zij zelf ook impliciet het steeds over de vluchtelingen van nu hadden. Zij legden zelf die link. Toen dacht ik, ja, als ik de link leg en de vluchtelingen zelf leggen de link, dan kan ik eigenlijk niet. Dan is het raar als ik het niet benoem in mijn boek.
1: Ja.
0: En er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog als nu.
1: Dus je hebt het idee dat die mensen gewoon daar meer begrip voor hebben gekregen?
0: Ja, dat zeggen ze ook wel. Dat ze aangeven dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen. Dat ze begrijpen hoe het voelt.
1: Ja.
0: Er is duidelijk begrip bij het kleine aantal wat er nog is.
1: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
0: Ja.
1: En komen daar dan nog overlevenden van die tochten? Zijn die er nog? Je zei er zijn er nog een paar.
0: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig bij te zijn. Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
1: Ja.
0: Helaas.
1: Dus heb je het idee, iemand had het eerder moeten doen?
0: Ja, nou inderdaad. Ik had meer moeten doorschrijven, maar ja.
1: Ja, oké, nou, het was een mooi boek hoe een stad, of het is een mooi boek, hoe een stad de benen nam. Geschreven dus door Sanne Stevens. Even kijken hoor, ja, gaan we even naar het volgende onderwerp. Ja, wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet eventjes opzoeken de tekst hier. Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller, de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze is Duits. Ze maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ met die Bachvereniging. En gaat zo voor het eerst een gesprek op de radio in het Nederlands doen. Maar nu eerst dus die muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, de achterneef die Johann Sebastian inspireerde.

0: Ja, Johanna Soller, hartelijk welkom. Welke muziek horen we hier?
1: Dat is een duet uit de Oosterkantate Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
0: Ja.
1: En die wurde Bach in 26, dus 300 jaar geleden, in Leipzig op.
0: In 1726 heeft hij dat uitgevoerd. Ja, vanmiddag dirigeerde je eerste concert met die Bachvereniging. Daar was dit ook te horen?
1: Daar was het ook te horen.
0: Ja.
1: En de constellatie van de cantatas is gebaseerd op deze jaar, op 26.
0: Ja, ja.
1: Het is een heel bijzonder Bachjaar, omdat we niet weten wat Bach daar gedaan heeft. Hij stopte met componeren.
0: Ja. Hoe ging het trouwens goed vanmiddag?
1: Het was prachtig. Ja.
0: Hij stopte met componeren. Voor die tijd componeerde hij aan de lopende band en opeens was er een stilte, is het zo?
1: Ja, dat is zo. Juist in het begin van 26 stopte hij gewoon. En dat is bijzonder, omdat hij moette cantates componeren. Dat was zijn opdracht.
0: Ja, dat was gewoon zijn baan.
1: Ja, ja. En we weten niet waarom, maar in plaats van zijn eigen composities heeft hij 18 cantates van Johann Ludwig Bach opgevoerd. Ja.
0: En Johann Ludwig Bach was een achterneef van hem?
1: Een heel verre.
0: Een verre neef?
1: Ja, ja. Ja. 8 jaar ouder.
0: Ja?
1: Ja, maar
0: dat was dus voor hem kennelijk een inspiratie. Nou ja, hij moest dus zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat verwacht je niet zo gauw bij Johann Sebastian Bach. Je hebt het idee van, nou, die man was altijd wel geïnspireerd om de mooiste muziek te maken.
1: Ja, dat is waar. Maar de hele Bach-familie was heel
0: muzikaal.
1: Muzikaal. Mm-hmm. En dus Bach heeft een eigen bibliotheek gehad met composities van de hele Bach-familie, maar ook andere componisten. Dus hij was heel geïnteresseerd op andere muziek.
0: Geïnteresseerd ook in dus muziek van die verre neef, die Johann Ludwig Bach. We hebben net dus dat stukje gehoord en dan denk je, ja, er zit er zeker wel verwantschap in die muziek, toch?
1: Ja, en ook met de cantates van Johann Sebastian Bach, die we in deze programma spelen, die ook van 26 zijn. En gebaseerd zijn op dezelfde dichtbundel. Dat is heel bijzonder.
0: En van wie is die dichtbundel?
1: Die dichtbundel is van een vrouw. De zus van de hertog van Meiningen.
0: Ja.
1: Johann Ludwig was in Meiningen hofcomponist.
0: Ja.
1: En de zus van de hertog.
0: Die heeft die gedichten gemaakt?
1: Ja.
0: En daar zijn die cantates op gebaseerd? Of tenminste de tekst van die cantates?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat pas ontdekt is of niet? Of wisten we dat al langer?
1: Nee, dat is nog niet lang bekend.
0: Nee. Zo blijft er altijd nog wel weer van alles te onderzoeken naar hem. He? Te ontdekken aan Johann Sebastian Bach.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Het lijkt alsof hij de jaargang van Johann Ludwig of die cantates die hij opvoerde complementeren wilde. Met zijn eigen cantates.
0: Okay,
1: van dezelfde jaar.
0: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt. Mm-hmm. Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
1: Absoluut.
0: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726? Of is dat gewoon speculeren?
1: Dat is gewoon speculeren.
0: Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar ik dacht, in Duitsland zijn toch vast ook wel een hele hoop mooie plekken waar je terecht kan. Is dat dan toch leuk om hier naartoe te komen?
1: De Nederlandse Bachvereniging is een van de belangrijkste oude muziekensembles van de hele wereld.
0: Is dat zo?
1: Dat is zo. En dus dat is Zoals een droom.
0: Is dat de heilige graal?
1: Ja, misschien zo.
0: Ja, maar waarom is dat, laten we zeggen, de belangrijkste Bach-vereniging van de wereld niet in Duitsland gevestigd? Dat zou toch veel meer voor de hand liggen?
1: Er zijn ook heel veel bekende barok-ensembles, Freiburger Barokorkest, Academie voor Alte Muziek Berlin, Concerto Köln. Maar die combinatie vocaal-instrumentaal is toch, ja. Misschien Stuttgart bijvoorbeeld, de Bach Academie. Maar er zijn niet zoveel ensembles.
0: Niet?
1: Nee.
0: Als in Nederland?
1: Ja.
0: Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland. Maar je zegt dat dit is gewoon het beste. De Nederlandse Bachvereniging.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
1: Ja.
0: Ver over de grens.
1: Via Olaf Bach. Via Olaf Bach en YouTube is de Bach-vereniging wel bekend in de hele wereld.
0: Ja, Olaf Bach, dat is een YouTube-kanaal. Hè? Ja. En daar zijn ze ook mee door bekend geworden.
1: Ja, ik heb de Bach-vereniging wel via de opnames van YouTube leren kennen. Mm-hmm. Ja, en die zijn gewoon op een niveau en level die uitstekend is.
0: Ja. Je bent nog niet zo heel lang, hè, in Nederland. Heb je wel verbaasd over die enorme Matthäus- en Johannes-passiecultuur hier in Nederland?
1: Ja, dat wist ik niet. Voordat ik in 24 die Matthäus leidde. Maar dan...
0: heb je dat in Nederland gedaan? Die Matthäus gedirigeerd?
1: Met de Bach-vereniging.
0: Oh, toen ook al. Je kende ze al.
1: Goeie Vrijdag in Naarden.
0: In Naarden, ja.
1: En dan natuurlijk wel.
0: Ja, en toen? Wat dacht je toen?
1: Ja, dat is echt anders dan in Duitsland. Het hele land zo enthousiast is voor deze stuk. Dat is heel bijzonder in het Nederland.
0: Ja, en kun je dat verklaren?
1: Ik kan het niet echt verklaren, maar ik vind het prachtig.
0: Ja? Word je het niet een beetje overdreven?
1: Nee, ook die tour met die Bach-vereniging speelt. Dus 12, 13, 14 concerten is zo bijzonder... Omdat het stuk niet nooit te veel wordt.
0: Nee.
1: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
0: Ja. Nu hebben ze Raphaël Pichon hebben ze het nu weer laten doen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat is weer een Fransman die weer met Bach in de weer gaat. Maar goed, jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma concerten geven.
1: Ja.
0: Over 1726.
1: Ja.
0: Okay. Goed, ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel voor je komst. Johanna Soller. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit hier Chris Keijnen. En zometeen kunt u op deze zender nog genieten van Wat blijft van Omroep Human. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
3: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
2: Dat is het.
0: Verdieping bij het nieuws.
4: Verdriet.
5: Het is het schelden zelfs kennen wat problemen veroorzaakt. Ja.
4: Schaamte.
6: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of 3 zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
4: En zeer respectloos.
0: Elke dag een factcheck.
5: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
7: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
8: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
14: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
13: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
20: Ik wil uit!
19: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
21: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
22: Hou je bek, man.
19: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
23: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.